Citydijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016... waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen en het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: I got real fears waiting to be faced, but I'm still here. Still here.
1: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar.
2: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Was een beetje wakker, jong? Nu, of,
1: nu wel, ja.
0: Ja, nu wel.
2: Ik heb het niet zien bewegen.
0: Nee, ik heb die gewoon niet zien bewegen. Volgens mij best. Dan komen we die nou een keer wakker maken. Ik bedoel, als je wakker bent, maken we die gewoon wakker. Hierbij alleen geen probleem, joh.
3: Hey, gloeiwappies, zit hier allemaal wakker.
0: Wakker.

0: vergeten en een klein beetje verwelkomen op de dag van de 12e vandaag, 12 mei. Limburg, goedemorgen, welkom bij de Ellen Lofton Show. We zien hem weer toen om 10 uur. En ook vandaag gaan we kaarten weggeven voor Pop on Top. Wow. Ik heb ook een Sjoerd Vroeg voor vandaag, het codewoord van vandaag. Monika Noor gaan vertellen, denk ze van nou, wacht nog even Maarten.
1: Ik zeg, wacht nog een keteerke.
0: Keteerke wacht even.
1: Keteerke wachten,
0: ja. Doen we. Morgen gaan we dat ook doen. Overmorgen ook eigenlijk de ganse week. We hebben zo'n 10 kaarten liggen. Behalve donderdag, want dan is de Limburgse hongerd. Dan zien ze rond tien tips een klein beetje hier wakker werden bij L1. Ik heb alles hier gewonnen in de startblokken. We hebben die hongerplaten precies achter elkaar gezet. Ik hoop dat de avond knallen. Toen smiddags dat we weten wat de nummer 1 is. Is het nu een nummer 1? Is het een ooit nummer 1? Dat weten ze natuurlijk nooit. Eerst is de dag van vandaag doorkomen. Ik zei het al, het is vandaag de 12e van de mei. En wat staat er op de kalender?
1: Nou, ik zal het bleedje er even af. Zo.
0: Doe het eens even. Wat staat
1: erop? Dinsdag 12 mei.
0: Ja.
1: Er staat natuurlijk weer een QR-code op.
0: Oh jee, daar ben ik benieuwd, jong. Wat er gaat gebeuren?
1: Ja, dan gaan we even die QR-code gaan we scannen natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En dan kijken we wat er uitkomt. Wat voor filmpje eruit komt. Ja, we hebben altijd het nadeel dat er dan een beetje reclame van
0: dat joh. Ja, dat
1: maar,
0: is...
1: dat gaat vanzelf.
0: Zeven Albi vandaag in reclame.
1: Dit toren.
0: Wat is het dan?
1: Dit kent zich wel.
0: Dat is lekker inhurken, dat is fellows.
1: Het.
0: Dat is
1: ze toch met fellow, man.
0: Ja, joh, dat maakt heel goed de foto's doen, zeg fellow, hè. Ja, dit is wel. Dit beter zelfs een documentaire hebben gemaakt, hè.
1: Juist.
0: Ja.
1: Nicootje Ploem
0: Nicootje
1: natuurlijk,
0: Ploem was dat.
1: Een keergrootser meertje.
0: Misschien zijn er wel in de Limburgse honger donderdag. Bimbert, misschien hebben ze er zelf al op gestumpt. Nou goed, dat duurt bij dienst en dag. De 12e, morgen de 13e, morgen een beetje ongeluksdag. Maar laten we vandaag er een fijne dag voor maken. En wat heeft Fransje Broekhuizen gemaakt voor ons vandaag?
1: Nou, Frans Broekhuizen weet dat het wel een bepaalde dag is.
0: Maar?
1: En dat wist ik gelukkig ook. Maar ik snap niet dat die kalender dat niet heeft.
0: Hoezo?
1: Want het is namelijk de internationale dag van de verpleging.
0: De verpleging?
1: Ja, aha,
0: nou.
1: Dus dan wordt de verpleegkundige, zeg maar, in het zonnetje gezet.
0: Nou, hyper de piepora.
1: En daar gaan we straks in onze uitzending ook nog even over hebben. En kan ik je verklappen.
0: Nee, alleen maar de dag is het vandaag. Vandaag ook de dag van het tandvlees. Waar is het nog? Wie dan hebben ze een tandvlees? Dat is wel een probleem.
1: Ja, zo is het.
0: Europese dag van de beroerte. Daar wil ze sowieso gaan in hebben. En dan hebben we nog veel meer dagen. Het is ook de internationale dag van de plantgezondheid.
1: Ik wil ze al laatst. Ja, jij gaat dat nu vertellen natuurlijk.
0: Nou, ik heb van afgelopen weekend. Toen was ik een beetje aan het scrollen op internet. Op Facebook kwam ik op een gegeven moment iets tegen. Dat je normaal, er is een app. En dan kun je dus een foto maken van planten. En dan zet de app welke plant dat is. Want ik wilde eigenlijk weten wie kreeg die plant dan van de wereld daar.
1: We hadden hier in de Sansevieria staande geluisterd. Nee, dat het een Sansevieria waren.
0: Nou, we hebben nog van die plastic planten hier. We pakken het dadelijk. En dan gaan we de app even testen. Kijken of het allemaal een klein beetje lukt. Goed, eerst beginnen met de dag van vandaag.
1: Doordraai dinsdag, de dag van het rad. Welke vogel je mag op deze dag van de verpleging de boventoon gaan voeren, vraagt Frans zich af.
0: Ja, dat is natuurlijk een goede vraag.
1: Ja.
0: Achter ons staat het grote rad. Er zijn allemaal van die vexjes op. En op een van die vexjes. Ja, Luc, kom doen eens even op hier. Mocht ze met een rad gaan draaien, jong. Luc is vandaag bij ons te gast. We nummeren hem even. Luc, de stagiair.
1: Kom ik weer zo.
0: Maak ook allemaal niet zoet, jong. Luc.
1: Dag, stagiair.
0: Ja, kom even draaien. Luc, wacht even. Moet ik even muziek starten?
1: Ja.
0: Dames en heren, daar gaat hij. Luc, draai maar aan het rad. Heel hard. Yay! Kijken wat het raad vandaag gaan bepalen. Dat is het thema van de vogelhuur vandaag. Mogen we zo meteen in gaan zenden via de L1-app. Hop. Pak ik Diana even erbij ondertussen. Diana, goedemorgen.
2: Maarten en Pascal. Goedemorgen, gluwapies.
0: Welkom.
2: Het is dinsdag. Ik weet het thema niet.
0: Nee, dat raad wij nog.
2: Zeg ik voor de tribute band van de Beach Boys.
0: De tribute band van de Beach Boys. Oké, dankjewel, Diana.
2: Radio.
0: Nou, het raad is gestopt met Bino en...
1: Bino.
0: Nou, we zullen hem even hier doorsteken, als is Ja, hij heeft zich ooit
1: genomen.
0: Hij staat deze wel op de dop.
1: Het is Stagiaire Express natuurlijk.
0: Ja, zeker. De Pascal en Maarten. Hij staat op Pascal en Maarten. En dat betekent dat iedereen u mag inzenden wat er wilt. Ja. Ongelooflijk, jongens.
1: Vrije keuze
0: deze ochtend. Nou, Marco van, dan heb je geluk, ding. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Deze mooie dinsdagmorgen.
0: Dat is het.
3: Ik dacht bij mezelf een nummer van Charlie Rich.
0: Oh, welke?
3: Hey, if you happen to see the most beautiful girl in the world.
0: Lekker man, heerlijk.
3: And if you did, she's crying.
0: Crying. Even applaus om haar, okay.
3: Ja, Charlie Rich, the most beautiful girl. Radio.
0: Radio, help Hoppakee, hebben we gezat, hè? The Most Beautiful Girl van Charlie Ritchie in de L.A. Noctet Show.
1: Een vet applaus. Diana mag ook, hè, dan?
0: Ja, die van Diana. Ja, van Diana wist, ja, de tribute band. Maar ze heeft niet de wie gezegd welke plaat van de tribute band.
1: Nee, dat klopt.
0: Maar ik ken Diana nog even van nodig. Ik vind dat

0: de koot. Man, gisteren ook. Wow. De mensen waren klagen, die zeiden ook allemaal zondag was zon lekker weer. Hebben we lekker in de zonboete gezet en gisteren bij die 4 graden. Nou jongen, de schade moet haaien. Dat is het ding van, we denken nu weer allemaal onderbox aan, s'nachts liggen. Heerlijk. Goed, 8:06. Het raad heeft vandaag bepaald. Dat is gewoon voor een paar maanden, oftewel Pascal en Maarten. Dus dat betekent een eigen keuze. Mocht zelfs ze doorgeven wat ze zo willen huren. En dan zien we natuurlijk wel benieuwd wat er is doorgegeven. Harald, goedemorgen jong. Welkom in de uitzending.
1: Morgen, Maarten, Pascal.
0: Hallo, welkom.
1: Ik ben een vrije keuze. Ja. Dat is een keer.
0: Welke?
1: Kansas. Met Kansas. Dust in the Wind.
0: Dust in the Wind van Kansas.
1: En dat ik allemaal in de Kodige Dinsdag. En Diwa.
0: Ja, Diwa, Kodige Dinsdag. Komen we zeker door, jongen. Hoppakee, dankjewel. Michel Rutte, welkom in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen. Michel Rutte hier.
0: Hallo.
2: Hey. Met deze doodrij dinsdag. Ja. Gewoon ik voor nummer van Charlie Rich. Ja. The Most Beautiful Girl. Oh. Goed is, fijn uitzending. En Radio.
0: Radio is van Marco Vonk. Fijn vind je dat we dan weer een stripje Beagle zitten. Domme, geen probleem. Hoppakee, stripje erbij. Dan gaan we naar Michel Bakker. Michel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pascal, Maarten, goedemorgen. Vrienden. En natuurlijk de gezelligste community van het luisterrad der Nederlanden.
0: Kijk eens even,
3: hier,
0: dat horen we graag. Bagaander.
3: Met de oorlogen. Ik zat vandaag te denken aan John Donson met Nina Vetbike. Daar hebben we ook voor gloeien in Dordrecht Tuesday. Goed, de Bargaande wens iedereen een hele mooie dinsdag. En we spreken ons morgen bij Classic Woensdag. Dit was de Bargaande Radio.
0: Radio, nou, afgelopen week spraken we hem nog, John Donson. Toen zeiden we gaan jullie helemaal spammen met 20 nieuwe liedjes. Dat heeft ook gedaan. De eerste paar liedjes zien al ik zo op mijn Facebookpagina in één keer helemaal vol lopen ermee. Maar goed, Mina Vetbike kennen we zeker gewoon door deze ochtend. Dankjewel, Michel de Bargaander, en we gaan kijken. We hebben nog meer gekregen, want ik zie dat ook al Monique de Marketenser heeft gemeld.
4: Zeker,
0: hè?
4: Zeker. Die is natuurlijk een van de eerste altijd. Goedemorgen, ik dacht aan Alan Jackson met It's 5 o'clock somewhere.
0: Denk ze er nou aan?
4: Nog proberen hoor.
0: Met... Ja, joh. Dat is een beetje
4: een
0: line dance.
4: Fred, onze wegenbouwer, om wakker te worden. Hammer to Fall van Queen.
0: Hammer to Fall van Queen?
4: Nou, we zijn al net van zijn bergje afgevallen. Dus,
0: ja, de hamer heb je de leeuw te vallen. Kijk hoeveel het hier is.
4: Ja, ja. Fransje Broekhuizen komt dan nog even terug. Hè. Swinging Soul Machine met Spooky's Day Off.
0: Spooky's Day Off.
4: En dan heb ik hier ook Ruudje Oet Klummen.
0: Ruudje Oet Klummen.
4: Dus vandaag Pa en Ma, DD Dinsdag. Dan gon ik voor Status Quo met In the Army Now.
0: Zit er niet al op het liefstje, Status Quo?
4: In the Army Now. Dan moet ik even checken natuurlijk. Hè.
0: Ja, dat moet wel even checken.
4: Ja.
0: Goed, gelukkig even naar Remco, de taxichauffeur. Ja, Remco, goedemorgen, welkom in de uitzending.
5: Goedemorgen, Maarten Pascal.
0: Hallo Remco.
5: Hier is Remco, de taxichauffeur.
0: Ah, jong.
5: Ja, we mogen alweer beginnen.
0: Ja, alweer.
5: Op de vroege ochtend.
0: Nou, jong, lekker vroeg.
5: De vrije keuze.
0: Ja.
5: Dan zou ik hier eens willen gewoon voor Marco Borsato.
0: Marco Borsato.
5: Met vrij zijn.
0: Borsato.
5: Ik wens u nog een hele fijne uitzending in de studio. En tot morgen. Ja. Groetjes.
0: Hoi, hoi, hoi. Dankjewel, jong. Marco Borsato vrij zijn.
4: Status quo staat nog niet.
0: Steeds nog niet op Lieske. Oh, dat is wel lekker positief. Ik heb het wel lekker doorgewoond. Ja. We hebben nog meer. Ruudje Klummen hebben we gehad.
4: Ik heb Henkie Jansen.
0: Ja, wat heet hij?
4: Goedemorgen. De Rambo's, de waarheidsspeciaal van Pascal.
0: Ja, die staat al op de lease.
4: Alleen Henk.
0: Alleen weten we dat die plaat niet op Spotify staat. En daarom kennen we die niet nog kieken. Maar die hebben we wel gedraaid. We
4: alles. Dus er staat er al in.
0: Zeker.
4: Hansje Dekkers dan nog even. Goedemorgen allemaal. Het is weer deurdreed dinsdag. We gaan vandaag weer PNM, oftewel Pa en Ma.
0: Ja.
4: Dus ik wil hier horen... Hubert van Goijsten.
0: Hubert van Goijsten.
4: Alpenkatzen.
0: Alpenkatzen, ja.
4: Het Koaheidmeidel.
0: Koaheidmeidel. Een beetje moeilijk goed te spreken plaat, maar het is eigenlijk volgens mij het origineel van een plaat van Rowan Hezen. Dat we kennen allemaal wel, hè. Goed, raad hebben voor vandaag.
4: Weer zegt hij, dat vind ik wel.
0: Ja.
4: Zal ik nog even Mark van Dijk doen?
0: Oh, Mark van Dijk nog even dan.
4: Goedemorgen, Maarten Pascal. Op deze vrije DDD ga ik voor... Even serieus en Baila de Gasolino.
0: En hoe lang hebben we gehuurd? Stel neer de Belieske, dus zou zomaar kennen. Liefde. Met de ochtendshow, met Noel, Oud Herkenbos, Mylène Heltjes en Hiebenig. Limburg, goedemorgen. Zon.

0: is. Danny Sinsenier. Maar gewoon maar die zoom. Misschien steeds wel voor de koffiezetapparaat. Dus steeds dan zelf ook. Wil ze even de keuze maken? Wat ben ik vandaag? Ben ik een cappuccinootje? Of ben ik een espressootje? Of van de lauwe, slappe koffie die ze vroeger op je oma had gekregen? Waar ze die dingen over? Moest ze altijd Buisman erin doen. Met ze dan ook?
1: Nee, dat hebben we Jossen.
0: Waar ze goede koffie?
1: Was goed koffie zetten.
0: Ja. Ja, met de koffiemelk, hè. En dan rijden.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd wat het ding gebleven is eigenlijk bij ons in de familie. Maar goed, mij niet zoet.
1: Denk ik.
0: Ja, nou, ik denk dat er ergens op de op aansteed. De wedstrijd met de geiten. Het werd helemaal opgepoest en zo. Dat koper. Op de zombiesmolten kan ook. 4:30, dit is L.A. We zijn bezig met de volgende uur. Vandaag is de keuze, vrije keuze. Frankie Schultheid, onze eigen Popeye. Goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen, Pascal en Mark.
0: Hey,
2: goedemorgen, gloeibabies. En met de Frank Schultheid zijn Broensen.
0: Ja, welkom.
2: De automatische deurmoteur op de doordraai dinsdag.
0: Wat dag,
2: het is een natte, koude, kruidige doordraai dinsdag.
0: Nou, kan ze maar zeggen.
1: Vreselijk.
2: Ja, mannen, morgen nog, hè. En dan hebben we lekker een lang weekend. Heerlijk.
0: Bofkoop.
2: Alleen het weer zit niet mee, maar goed, daar is niets aan te doen. Mannen, de klusjes voor vandaag. Heethuizen, Venlo,
0: ja.
2: Maastricht.
0: Maastricht,
2: en we gaan nog even naar Orke.
0: Aha.
2: Dus de dag is goed gevuld. Mijn inleg voor vandaag.
0: Ik ben benieuwd.
2: Dan gewoon ik voor Lena en Ludwig. Schön is die jugendzeit. Mannen, ik wens je een fijne dag. Ik schön uitzending. En bis morgen. Radio
0: hoor. Maarten, we springen ook gelijk in de stijgers. Zo van, staat die platen bij Lieske erbij. Maar volgens mij nog niet dit jaar, hè?
1: Bijna ieder jaar, maar...
0: Ja, eigenlijk joh. Ja. Misschien is het wel allemaal met de toes, hè? Geef van discoplaten, dan leer je loeren met schön is de jugendzeit. Maar goed, wordt een lekker jeugd gebleven. René Kutummers is ook wel onderweg. René, goedemorgen. Hallo. René,
3: goedemorgen. Pascal Maarten.
0: Hallo, René. Hey, welkom.
3: Dag, onderweg naar kantoor. Laatste dag. Van deze week.
0: Mama,
3: lekker vlieg.
0: Tot
3: volgende week dinsdag. Dus het is goed hoe te houden. Ja, vandaag, raad heeft beslist.
0: Ja.
3: De vrije keus op de dag van verpleging. Daar hoor ik toch voor die plaats van Master KG met Jeruzalem.
0: Jeruzalem.
3: Ik zou zeggen, allemaal een zware dag. Fijne week weer. En bis volgende week. Radio!
0: Zo natuurlijk, als ze nog een paar snipperdagen hebben, ze kunnen er een lekker lange week van maken. Dat duurt hartstikke goed natuurlijk, want de hemelvaart zit ertussen. En de vrienden moeten ze meestal een speciale dag pakken.
1: Brugdag.
0: Wat? Brugdag? Heet dat zo?
1: Ja.
0: Hebben we die ook, brugdagen?
1: Brugdagen.
0: Pak ik die ook?
1: Dat is niet de brug bij roosteren.
0: Nee, dat is een stukje vierlijker door, dat hebben we gehuurd. Dit is Thomas in de Zeehal.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Ja, nu zit er gans gedaan. Goedemorgen, vriend.
4: Hoi, toppers van de ochtendshow.
0: Kijk eens.
1: Ah, jongen.
4: Ik hoog hier bijdragen met Niels Sedaka met O'Carroll.
0: O'Carroll hebben Niels Sedaka.
4: Goeie uitzending hier.
0: En
4: Radio A.
0: Radio A. Vermarcheren door. Van links naar rechts. Van grond door tot het 7 uur is. En straks door 7 uur zitten we een pleitje op Spotify Liscademy. Maar wat komt op hier? Ben benieuwd wat Maarten er allemaal heeft. Kom er maar in, jong.
1: Ik heb Roland de Buksemeester natuurlijk ook weer binnen. Dus zeg goeiemorgen, Pascal en Maarten. Ik ga vandaag voor Andreas Gabalier en Zee.
0: Is het, ja, gisteren had er een Bino, hè? Ja, maar het is Bino, hè?
1: Rutje Bouten, die zegt goeiemorgen, Pascal en Maarten. Vrije keuze. David Bowie met Golden Years.
0: Golden Years.
1: Ik heb die plaat zaterdag nog op de kop getikt. Een singeltje uit 1973.
0: Het zal wel kraken, denk ik dan, hè?
1: Ik weet het zeker.
0: Ah, ja, je bent plaat,
1: hè? Om het kraken te voorkomen, gooi je er een beetje je never op, hè?
0: Hè?
1: Ja,
0: is dat zo?
1: Zo voorbij.
0: Oh,
1: maar
0: nou,
1: dan,
0: hoor.
1: Als je hem de volgende keer opzet, is het nog veel erger.
0: Het stinkt er ook, hè?
1: Ja. Goedemorgen, allemaal, zegt Willem Kunt Verfburken. Ik groei weer met Brian Hyland en Jenny Come Lately.
0: Jenny Come Lately, prachtige plaat. Lekker even een beetje ongeroedzakken in de stoel en dan loesteren.
1: Ja.
0: Dan pak ik Henk Leders nog even, de taxichauffeur. Henk, goedemorgen, welkom.
5: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo, man.
5: Hier Henk, de taxichauffeur.
0: Ja. Welkom, Henk.
5: Ja, vandaag even vooral bepaald pa en ma,
0: ja.
5: Zie ik. En dan ga ik vandaag eens voor de Cousins.
0: De wat?
5: Kiliwatch.
0: Kiliwatch, Kiliwatch, Watch.
5: De studio.
0: Ja.
5: En we horen ons morgen weer.
0: Radio, wat? Kiliwatch, een speciale plaat. Ja.
5: Heren, mocht die al in de lijst staan?
0: Nee, hij zit er niet in, joh.
5: Ik nog Percy Sledge.
0: Oh, met...
5: When I Lost a Woman.
0: Nee, maar dan zit er niet in, joh.
5: Radio,
0: Radio, zit er niet in, geen probleem. Yes,

0: Again, de LA Ochtend Show. We hadden eigenlijk al gezegd, bij de noorden kwartier, ik wat zeggen. Het codewoord van vandaag is nu de clubs voor die kaarten van Pop on Top. En het codewoord staat klaar, mensen. Bent u er klaar voor? Het is iets apart. Ze was wel goed onthaaien. En Ken Zomerzien hebben die 14 nog gebellen vanochtend. Codewoord vandaag voor de kaarten van Pop on Top is... Spiegeltent.
1: Spiegeltent.
0: Justement.
1: Oké. Okay.
0: Spiegeltent. Gewoon draaien. Mocht ze was door doorappen. Spiegeltent. En kent sommigen zien dat we die bellen net voor 10 uur. En als ze dan het woord spiegeltent wet te nemen, dan zien die kaarten, die weekendkaarten, op Poppentop voor dich. De spiegeltent. Zoals geweest in de spiegeltent, jong. Alleen maar poffertjes gegeten, zo'n ding.
1: Nee. En remunsteek.
0: Ach.
1: Jaarlijks in een spiegeltent.
0: Geef toch even remunst. Jij toch goed, mannen. Even remunst.
1: Stadsvastelandsvereniging.
0: Ja. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
2: Opa en Ma.
0: Ja, dat is zoveel.
2: Ja. Gisteren waren het dan toch zover. Het Mexicaanse meentje is langs te komen.
0: Leuk, laat die, jongen.
2: Ah, dat was toch zo, hè?
0: Dat dacht ik als ze gezongen hebben.
2: Ziek, jongens. Ja, vandaag op deze doordrijd dinsdag, hij het raad bepaalt pa ama. Oftewel, vrije keuze.
0: Vrije keuze, ja, jong.
2: Nou, dat duidt me nu denken nog aan een ander nummerke.
0: Welke?
2: Hier is de huifkar toch. Vertelde André dat zijn oude buurvrouw hem de hele dag gek maakte met het nummer van Jack Jersey. Papa was een poor man.
1: Nou, het was de kermis eigenlijk.
2: Nou, laten we door dan maar eens gewoon vandaag op deze doordrijd dinsdag. Heren, een hele fijne dag en... Radio,
0: Steven. Ja, de verhoging net even anders. Er was elk jaar was er wel, was de kermis. En terecht tegenover het hoes van André, waar we langs zijn gekomen, er was een pleintje en daar stingen altijd de carousel. Er had maar één cassettebandje. En de cassettebandje draaide altijd Jack Jersey met papa was een poorman. Er kwam elk jaar ook aan de WVP. Zo was het eigenlijk, hè. Maar niet zo, jong. Gewoon zeker op een liefst kunnen zitten. En misschien vind je Angel Mies het nog wel zo. Laat het even weten via de L1-app. We gaan even over de pulp. Wat zeggen we weer? Gin Dobrem.
3: Gin Dobrem, Maarten Pascal. En de stagiaire.
0: Ja, Luc, hè. Stagiair Luc.
3: Gin Dobrem. Goedemorgen, hè. Ik ben helemaal door de war.
0: Goedemorgen betekent het, hè. Gin Dobrem in het Pools. Dan weten ze dat, hè.
3: Goeie wappies. Op deze doordrijd ik dinsdag. Ja, gisteravond heb ik... Als vuurzitter van Portage heb ik een bezoek gebracht aan de repetitie van ons nieuwe orkestje. En ik moet zeggen, het gaat al aardig
0: lukken
3: door.
0: Het
3: huurt zich al goed aan.
0: Oh, dus we moeten dat gaan oefenen.
3: Je goede moed dat het allemaal goed ging komen voor ons jubileum.
0: Wat
3: de vuurgloeier? Ja, pa en ma.
0: Ja.
3: Vrije keuze. Hou ik graag een Trewonne gitaar.
0: Takkie,
3: wat naar Otje.
0: Ja,
3: Trewonne gitaar, rode gitaar. Met zo'n mooie ogen. Ze zeggen, maak er een hele schone dag van. En op wie dat niet zo. Een radio, hoor.
0: Wat zei je nou? Die kijken de slager aan. Die rode
1: slager aan, ja.
0: Dat was gans gedangers, hè. Dat was echt dramatisch, hè. Dat werd ze al niet weten, hè. Oh. Goed, we gaan erbij zitten. En fijn dat het allemaal een klein beetje geluk met het orkest. En we straks binnen de jubileum dat ze nog weer stonen, hè. Parkeer allemaal boven op de bühne. En niet er neer spelen, hè. En zo. We gaan naar Rob van der Hoven.
4: Yes.
0: Oftewel meneer de taxichauffeur. Rob, goedemorgen. Welkom in de uitzending. Vertel het dus.
4: Goedemorgen, mannen. Met Rob, de taxichauffeur.
0: Hey, Robby.
4: Ja, ik heb gisteren nog een valiescombinatie gehad. Van de lijn via Roermond naar Venray en Wijchen.
0: Zo.
4: En vandaag begin ik met een contant ritje van Zittert naar Geleen.
0: Zo.
4: Wat de voorgloeier betreft, daar ga ik voor Ground met Ik ben weer terug van weg geweest.
0: Ben terug van weg geweest.
4: Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending en tot morgen. Radio.
0: Radio, dag heen. Ja, zeg het.
4: Oh ja, en ik begin vandaag om 7:15 in Zittert.
0: Oh, wat voor 8 op Zittert. Nou, Robbe Kieke, jong. Dankjewel voor de berichten. Ja. Breaky. Dit is alleen met de ochtendshow. Het is 7:30 geworden. Deze dinsdagmorgen. En dit is John. Johnny, it's dead.

0: maar een klein beetje druk draaien. Een jurk op 30. En zo willen we dan ook lekker knoesprik uit te maken. Maar
1: dat zien we nu toch ook nog?
0: Oh, nou, de tand destijds in de flink die knagen aan me toe. Man.
1: Ons in zichzelf niet verkleven, hè?
0: Ja, door ik ook wel, maar niet helemaal. Ik geloof in de glorie volgelu. Wat is die in de grote getalen vandaag zijn afgestomd? En dan hebben we gekeken dat onze Luc vandaag aan het raad heeft gedraaid. Dat is stil komen te stonden een paar maat. En dat betekent natuurlijk dat we door gaan kijken wie er alweer allemaal aan de lijn hangt. En nou, je moet eens maar eens even Lieske van Dijk doen.
1: Ja,
0: ik heb al een hele hoop
1: audio-webbers gehad. Stefan Penders. Goedemorgen, Pascal en Maarten. Voor de volgende wil ik graag die Grobbertaler met Böhmische Liebe.
0: Böhmische Liebe, Grobbertaler. Ja, zetten we erop, jong. Geen probleem.
1: Stroom dan. Goedemorgen, Maarten, Pascal en Luc.
0: En
1: zeg ze er zelf bij.
0: Ja, Luc is er.
1: Selindion, I'm Alive.
0: I'm Alive, hè.
1: Nou, is tot leven gewekt door Luc waarschijnlijk.
0: Ik ook. Het ingestroomd.
1: Sjaak van Neer, die zegt Aswad met Don't Turn Around.
0: Don't Turn Around van Aswad.
1: Die horen we niet vaak bij de volgende.
0: Nee, helemaal niet.
1: En dan is hier weer Marcel de krantenverzorger.
0: Ach, is dat er weer.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten voor de volgende uur. Vandaag ook Charlie Rich met The Most Beautiful Girl.
0: Zo, dat gaat goed, hè, Charlie Rich. Hè?
1: Hij zegt Charlie Rijk, maar wij kennen alleen Richard Rijk.
0: Ja, dat gaat zo gaan voor ons.
1: Ja, goeie burger, groeiwappies. Hier, met het weerbericht van af de fiets.
0: Zo.
1: Het is zo cold as ice van de groep Foreigner.
0: Ja, dat snap ik.
1: Die wil je ook meteen horen natuurlijk. Ja, fantastisch. En dan heb ik nog Roy van de Hurk. Die zegt, goedemorgen mannen, de Rupsbusters zien weer aan de gang.
0: Hoppakee.
1: Ik gewoon voor Andreas Gabalier met Zee. En dan als het kind de live versie opgenomen bij MTV.
0: Ja, dat klopt. Dat is ook die versie wat iedereen draait. Want ja, dat is volgens mij maar één versie van. Dat is een prachtige plaat. Ja. Maar gisteren had je het net niet gehoord, maar gewoon zeker in de stripkabine zitten.
1: En dan?
0: Want gisteren hebben de man gemist eigenlijk. Hij stinkt op Maastricht Aachen Airport.
1: Oh ja, Helmut.
0: Maar gisteren was hij er even niet bij, maar deze hoeft het wel weer. Helmut Weiser, welkom in de uitzending.
2: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hey, ja,
2: daar zijn we weer. Doordraaien. Dinsdag, oftewel Triple D-dag. En het rad heeft pa ma beslist. Nou goed, dan gaan we in dit geval voor Crisscross Amsterdam met Early in the Morning.
0: Oh,
2: dat is mijn bijdrage voor vandaag. Ik wens je wel een fijne uitzending. Radio.
0: Radio, hè?

Kijk uit, hè, zometeen als je weer op het dak gaat staan bij Maastricht. Eigenlijk een airboard dat je niet even van een kiezeltje onder je schoen krijgt. Dat je er vanaf kukelt, want we willen wel weer meemaken straks die weerwaarneming. Even naar de police met Walking on the Moon. Hier bij L1 en de L1 Ochtend Show. Het raad is bepaald. Vandaag vrije keusje. Doe maar eens mee via de L1M.

0: En een beetje wiebelig, hè? Een beetje lopen voor de morning. Simon Baminsen, dat heb ik je aan vertellen natuurlijk. En over een paar jaar komen we weer. Prachtig, je kijkt er al naar uit, Maarten. De Police zongen erover hier bij L1. Het is 6:45 geworden op deze dinsdag vandaag. Doordraai dinsdag. En het rad heeft bepaald. Yeah. Maar gewoon voor eigen keusje. En dat is prachtig. En schiet of die joker van Posten nog alweer wakker. Ja, die is alweer wakker.
1: Jokertje.
0: Jokertje, goedemorgen.
2: Goedemorgen, mannen. Goedemorgen, volgers. Met Joker van Posten.
0: Hallo.
2: Op deze doordraait dinsdag.
0: Ja.
2: Ik gewoon ook met Jeruzalemma.
0: Dat is wel leuk, ja. Jeruzalemma.
2: En voor de rest, heel erg werken. Werk zijn voetjes, zoals eentjes en ratieren.
0: Nou, hij klinkt iets beter, ja. Maar. Zijn een beetje koord onder me. Ik weet wat we met de warm hadden.
1: Gewoon wel eens over Jeruzalemma gesproken.
0: Ja.
1: Petra Halmozy kwam daar toch altijd mee?
0: Ja, die was helemaal gek.
1: Mis ik al een tijdje.
0: Ja, Petra Halmozy, ja, de wedstrijd doen we die allemaal een hangantjes door in de Hongarije door. Hè. Dus we gaan Jeruzalem nog een stripje erbij zitten. Prachtige plaat natuurlijk. Dat is gewoon Erwin van Eewijk. Erwin, goedemorgen jong, welkom.
3: Goedemorgen, Maarten op school.
0: Hey, hallo jong.
3: Hallo. En natuurlijk de stagiair Luc.
0: Ja, Luc, ja joh.
3: Ja, doordraai dinsdag. De weer is toch wel een beetje umslaan.
0: Ja, dat is nou
3: niks, hè. Dus dan denk ik toch weer aan Hazes de basis. André Hazes, maar ik heb de zomer in mijn bol.
0: Oh, nou, dat denk ik wel.
3: Ik iedereen een fijne dinsdag. Werk ze nog allemaal. Voor mij gaat het werk vandaag door midden.
0: Ook al.
3: Vanaf donderdag vrij.
0: Lekker man.
3: Morgen weer beginnen. En dan wens ik team van Hendricks Horen. Wil ik even allemaal die groeten doen.
0: Wel zijn we de groeten doen, hè, bij deze.
3: En bij deze dan.
0: Radio, dankjewel Erwin. Nou, we hebben de laatste tijd even opgeleid of er langs de A2 nog wat veranderingen waren. Omdat we wat heup met Swinebier kwamen, maar Erwin heeft niet zijn best gedaan, hè?
1: Nee, het wordt meer afgegraven dan uit de berg.
0: Ze moeten we in één keer natuurlijk. Het zien wel de heren die het allemaal moeten doen. En moeten zorgen dat we binnenkort een paar riebanen erbij krijgen. Nee, even een applausje voor Erwin. Want och jongens, zitten wel de mannen die het moeten doen natuurlijk. Hè. Dankjewel voor de bijdrage. Gewoon maar zeker even een stripje de bier doen. Pak dan even een bier. Okay. En dat is, och, dat is een buschauffeur. Joske Tossings. Goedemorgen, Jos.
4: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Hallo, jong.
4: Ja, ik ben er weer onderweg.
0: Weet man.
4: Naar Broensum.
0: Broensum.
4: Bussen voor de zonkindjes weer te rijden.
0: Oh, er is een luxewagen.
4: En ik hoop vandaag met een vrije keuze.
0: Ja, ja.
4: Dus dan hou ik voor de Kastelgoederspatsen. Met ciao amore.
0: Ciao amore.
4: Groetjes.
0: Ciao, ciao.
4: En tot vrijdag.
0: Tot vrijdag.
4: Tot morgen heb ik weer smiddagswerkje.
0: Dus oh, zo dat jongens deed.
4: Huur ik niet.
0: Nee, helaas.
4: Ik zou zeggen, amuseer ik toch het.
0: Ja, doen
4: tussen de lijntjes voor alle collega's. En radio.
0: Radio, daar komen we zeker door. En zorg dat die bus gewoon aardig uur voor aan kunnen, jong. Pak ook even twee de tekstberichten.
1: Ja, Sjulke Beks. En zo is het niet bij geweest. Noem weer wel. Goedemorgen, mannen. Het is weer even geleden. Maar hier zien we nog eens. Ik kom vandaag voor een echte Hollandse plaat.
0: Dankjewel.
1: Ik hou van het leven van Dirk Meeldijk.
0: Dirkje Meeldijk, goedemorgen. Ja, zeker man, door de bie. Geen probleem.
1: Dan krijg ik allerlei dingen binnen.
0: Ja, spiegeltijdjes allemaal.
1: Ja. En dan Anja.
0: Anja nog even.
1: Anja zegt, goedemorgen pa en ma en gloeijappies. Voor mij Geer Regenbogenfarmer van Kirsten Ott.
0: Och, dat is een soort
1: kleur in deze donkere dag.
0: Nou, kom eens even, geen kleur aanbrengen. Dankjewel Anja.

0: de ochtendshow. Ik ging al een keihard, hè? Nou, hij zomaar even kaching, domme kaching. Kaching. Ja, duidt het alweer, hè? Er ging zo'n allerhoeig gestalte zo erin, hè?
1: Hallo?
0: Ja, nou, zo hoeig kom ik niet meer, hoor. Dat is mijn stumpje.
1: Piep, piep, zei de buis.
0: Of rug, of aanleiding. Dat is een piepstumpje, hè? Echt, hoor. De paarden die in de keel had. Man, man, man, waar is het begrepen?
2: Heb ze goed geoefend met een zware stem.
0: Oh, veel, wat is dat? Nee, check heb ik nooit gerookt. Dus, dat is lekker gedaan. Michael Holtzman, goedemorgen. Herzlich willkommen.
3: Hallo. Morgen, Jungs und ja. Praktikant. Heute gibt's freie Wahl auf dem Rad. Und dachte ich dann auch an Jürgen Markus und ein Festival der Liebe.
0: Oh,
3: Jungs, euch zwei natürlich störungsfreie Sendezeit.
0: Danke, danke.
3: Und bis morgen.
0: Bis morgen.
3: Radio.
0: Radio, war moeilijk interessiert, der Praktikant, hè? Hoho, dat is Duitse woord, hè? We weten wel, hè? Nou, ich will euch doch even voorstellen, dames en heren, aan André Simons. André Simons heeft u afgelopen weekend gestoord in Wel. Met een optreden. Nou ja, dit is nou back-up, denk ik. Geweldig optreden.
2: De duvel, mee. Hè?
0: De duvel is los, hè. Ja. André, goedemorgen. Welkom bij de uitzending.
4: Goedemorgen, vrienden van de Hemreis.
0: Hallo, André.
4: Ja, nou heb ik een beetje een dilemma.
0: Vertel.
4: Ik hoorde Hansje Dekkers Hubert van Goisteren aanvragen.
0: Ja.
4: En als ik, ja, dat vind ik ook wel mooi. En tactisch gezien hebben we een ster meer dan, maar...
0: Maar?
4: Dat vind ik wel een beetje zielig van Jack Jersey.
0: Ja, nou,
4: want
0: dat
4: is mooi, wil ik toch ook wel een keer.
0: Ja, dat dank ik al.
4: En ja, sorry Hans, maar ik gooi toch van Jack Jersey. Nou, dat moeten ze een keer toch eens een keer halen. Die keer op vrienden komen.
0: Ja, dat moet
4: papa is een poor man.
0: Papa is een poor man, hè.
4: Trouwens, ik moet een beetje reclame maken. Donderdag, Hemelvaartsdag. Ik gooi daar een beetje rijden in Arsen.
0: Echt hoor?
4: Daar is asperge mee. Had kunnen gratis even een extra reuntje met mij de Arsen.
0: Alweer?
4: Misschien net al zetten. Of dat niet wat gaan doen. Ga dat maar zijn. Hé, allemaal een fijne dag vandaag, hoor je wat?
0: Hoi hoor, André, dus best wel zeker na dat ze even op de box zit. Want volgens mij, ik zal eens even kijken, dat weer. Donderdag. Poeh, 12 graden, jongen, regen. Oeh. Oh. Een mega paraplu zal er bezig hebben dan, hè?
2: Trouwens, zet nog maar stripje bij de poerman, want Robert Loop wil hem ook.
0: Wil die hem ook al hebben? Nou, dat ging wel hel natuurlijk in deze ochtend, joh. Pak even zijn Poolse Frank mee.
2: Doe dat maar, ik heb hem hier Tribuni Tutki.
0: Oui.
2: Hij zegt, gin dobre mannen, een beetje laat vandaag, maar pa en ma is lekker voor deze dinsdag. Dus doen we vandaag de groep Tribunje Toektel. Met...
0: Nou ja, de NBA. Ja.
2: Toetkool. Met Kjebe Nastu Bia.
0: Kjebe Nastu Bia.
2: Als wij hier waren.
0: Als wij hier waren.
2: Ja, ik schud het zo uit mijn mouw.

0: Radio. Kijk op bladderweg.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht zijn gisteren videobeelden getoond van een man. Hij wordt ervan verdacht een man bij een supermarkt in Roermond te hebben mishandeld. De Universiteit Maastricht hoopt dat de onderwijssoftware Canvas in de loop van de week weer online kan komen. Het platform is sinds vorige week niet beschikbaar vanwege een hack. Roel Koumans uit Meersen zal toch niet als assistentcoach afreizen met de nationale voetbalploeg van Curaçao naar het WK voetbal. Fred Rutte, die de leiding had over de technische staf, heeft zijn taken neergelegd, zodat Dick Advocaat de rol van bondscoach kan oppakken.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor los geld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw medegedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
3: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
2: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
4: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
2: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind, bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden.
5: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
6: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
5: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
0: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

Ik ben 2 weken geleden naar de film geweest van Michael Jackson. Maar daar komt dit niet meer in voor. Want het eindigt eigenlijk een klein beetje bij, bij Bad. Bij die concerttour daarvan. Maar ja, kennen ze nog vervolgen natuurlijk. Hè? Kennen ze er nog een film van maken. 8:07, welkom in de Ellie Ochtendshow. We zijn nog steeds bezig met de Veugleur. Kennen ze met ons mee gewoon. Want we komen vandaag voor een vrije keuze.

0: Architect Maurice, welkom.
1: Hey, goedemorgen mannen. Ja,
0: hallo man.
1: Doorraai dinsdag.
0: Ja.
1: Pa en maatheid. En natuurlijk ook goedemorgen Luc. Oftewel Lucky Luc. Wat even van het hart mogen draaien.
0: Ja, ja.
1: Wat gelukkiger vandaag. Dus, en hij heeft ons de pa en ma ja, gebracht. En dan ga ik voor... Weer zijn spitsen. Ik gooi weer een raket. Mannen, ik wens jullie een fijne uitzending.
0: Blijf
1: gezond. Alles rustig.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, morgen weer.
0: Maurice, hallo Maurice. Huur ze hem al, hè. Ja. Dus ja, afgelopen vrijdag is volgens mij had hij zelf een nachtdienstje. Dus hij had volgens mij net maar gehuurd. Maar in 9 uur dat zienplaat erin is geknald. Dus dan huur ze de zoomer. En dat betekent dat we deze plaat helaas aan ons voorbij mogen
2: lopen.
0: Maar dan krijg je even een nieuwe eentje in schikken, hè. Dat is geen probleem. Doe het maar even, Maurice. Welkom. Zeg gewoon tegen Fossi, oftewel... Hey.
3: Hey. Goedemorgen Pascal, Maarten en de Bloeiwappies. En Luc trouwens, want hij is toch voor OB in de studio.
0: Zeker.
3: Goed. Pa en ma blijkbaar vandaag, net inderdaad. Dus daar ga ik vandaag voor Linger van de Cranberries.
0: De Cranberries, Linger.
3: Lekker nummertje vind ik zelf. Dus, goed, ik ben onderweg vanuit Hukkelo over druk naar Venlo.
0: Dus
3: kijken wie doet je dadelijk of er niet te veel file altijd. En dan gaan we even kijken in Oostrum. En dan zien we het wel weer, hè. Dus,
0: Doe het rustig aan, hè, Fossi.
3: Nou, maak er een schone werk van. Fijne uitzending nog. En Radiowa.
0: Radiowa. Dankjewel, dat was Fossi van Oppenruiver. En van Fossi gaan we door nog een schone. Ah, Frans kan het beter zelf zeggen. Frans,
4: Ja, goeiemorgen. En een schone goeiemorgen. Last minute this keer.
0: Ja, ja.
4: Oosterkuiltjekruis, Domstürmer. Wat? Met Mach dein Ding, Dingeling.
0: Mach dein Dingeling, Dingeling, Dingeling.
4: Ben niet te laat, onnederig. Had met de werkzitte te doen. Groetjes, Radio.
0: Radio, Mariesje, goedemorgen dan een keer.
1: Londe, lig ik eens een keer een bedwurming nummer gedraaid. Ja, afgelopen vrijdag. Dat doen we Martin Schuitmaker met deze nacht.
0: Deze nacht.
1: Radio,
0: dankjewel. Hier is Sambier, tonight. Het Rabi L1. When you're

0: We'll make it to the morning light.
1: Make it to the morning light. En Sam Jurby, Ellen in de Ellen Ochtendshow. Dankjewel, Luc, voor weer een lekkere bekse koffie. Ja, dit mag wel blijven. Ik bedoel, als ze zoet ook lekkere koffie brengt. Dan. Dat zijn allemaal punten, jong. Duizend gehoord. Dat zou toen zo altijd koffie rondbrengen.
2: Nee, niet.
1: Nee, zit er heel
2: Je kent wel van afdeling wisselen nu, hè? Die kent.
1: Ja, alles kent. Alles kent. Kwart over zeven geworden is L1 met de Ellen Ochtendshow. We zijn bezig met Doordraai Dinsdag. Het gaat even bepaald deze ochtend voor pa en maïs. En voor Thijsje Rokers is weer onderweg. Thijsje, goedemorgen, jong.
3: Ja, goedemorgen, Pascal en Maarten.
1: Hey, hallo, man.
3: En goedemorgen, Luap is natuurlijk. Vandaag mogen we allemaal lekker zelf kiezen wat we gaan inzenden.
1: Ja.
3: Dan kon ik ook voor een festival de Liebe.
1: Ook al.
3: Hey, geniet allemaal van de werkdag. En hopelijk weer vandaag wel een beetje zonnig weer. En gaan er regen uit de Mayen wie gisteren.
1: Ja, met een drie was
3: het. Een fijne uitzending. Veel succes, Luc. En radio aan.
1: Radio aan. Dat is een keer maar een ding, Luc. Ongelooflijk, hè. Sorry, jongen. We gaan eens even kijken wat we er meer hebben. Ik zie nog van alles binnenkomen, Maarten. Vertel hem eens even.
2: Ja, ik heb het best wel druk in mijn winkeltje. Beginnen bij Eddie Knaken.
1: Eddie Knaken.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten. En Luc. Tina Turner met Simply the Best.
1: Simply the Best.
2: Maurice van der Vin, die gaat voor het stevige werk vandaag, hoor. Oh. Iron Maiden en The Trooper.
1: The Trooper, dat is lukt je wel leuk, hè?
2: Henk Jansen komt nog even terug. Die kwam natuurlijk met de waarheid.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja, hij zegt, doe dan maar Bon Jovi met Bad Medicine.
1: Mooi, zo niet verkeerd, Bad Medicine.
2: En dan Wie Laurens, onze berenman. Tijdje niet gehoord en gezien. Vandaag wel Midnight Dynamos van Matchbox.
1: Matchbox, Midnight Dynamos. Zo'n hartstikke
2: En daar is Herman Meijers weer een keer.
1: Herman Meijers.
2: Die gaat voor iets bijzonders ook wel, hoor. Oh, Danny Mirror met I Remember Elvis Presley.
1: Jij is al de meuk.
2: Nou, dat kun je wel zeggen, hoor. Dan heb ik nog Chef 1 binnengekregen.
1: Chef 1, mag eten
2: Chef 1 die zegt... Ik ga voor Papa was a poor man. Papa was a poor Ja. Daar gaat hij voor. Dat
1: nou,
2: is het.
1: Mensen, wat er nou aan handjes. Ik heb twee platen met hetzelfde aantal stripjes. En dat is Jack Jersey met Papa Was a Poor Man. En Charlie Rich met The Most Beautiful Girl in the World.
2: Oké. Okay.
1: Dus wat gaan we doen? 1 is Jack Jersey.
2: Ja.
1: 2 is Charlie Rich. We kunnen nu een half minuutje appen. Hoppakee, de golven. 1 is Papa Was a Poor Man.
2: Ja.
1: En 2 is The Most Beautiful Girl in the World. App maar even de L1. Laat het even weten. En dan gaan we zo meteen eens even kijken welke plaat ik erdoor.
2: Heel goed. Wat eentjes binnen ondertussen.
1: Ja, ook tweetjes. Ongelooflijk. Ja, ik zie van alles binnenkomen hier. Oh nee, het is toch wel onverduidelijk eigenlijk, een klein beetje.
2: Nu al duidelijk.
1: Ja, maar de halve minuut is dan even bier. Dan gaan we officieel door. Oh, er komen al veel tweetjes binnen door. L11, Dennis Thomas. Yo, ik snap het ook helemaal, hè.
2: Ja, ja.
1: Goed zo, nog een paar seconden. Dan zeggen we dat het stoppen. Ja,
4: de volgroeier.
1: Ja. Ha, nou, we zien er wel uit, hoor. Het gaat gebeuren, of niet?
2: Het gaat zeker gebeuren.
1: We gaan terug naar de tijd. Dat André met die natenhurkens. Toesoort. En dat de kermis opgebouwd werden.
2: Ja.
1: En dan kwam het cassettebandje werd erop ingeduwd. Door op de kermis. En wat kregen we dan te huren?
2: Dit.

0: Hans-Paul, ik zie bij jou alleen. Kan zomaar zijn het aanstaande donderdag ook staat in de Limburgse 100. Er is tijd geworden voor...
1: L1 Media Overzicht.
0: 12 medewerkers van het Radboud UMC Plus in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Volgens het ziekenhuis zijn sommige medewerkers in aanraking gekomen met bloed en urine.
2: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook. Maar dat betekent dat een heel aantal van onze medewerkers die daarmee in aanraking zijn geweest, in quarantaine moeten.
0: Gisteravond kwam in Eindhoven de laatste 2 vliegtuigen aan met 22 mensen van het cruiseschip Hondius. Het zijn vooral bemanningsleden. De andere vlucht had 6 mensen aan boord. Dat zijn Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij vliegen vanavond vanuit Eindhoven naar Australië.
3: De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Het boek van Natter speelt zich af bij een concentratiekamp en volgt 31 personages, terwijl er wordt gezocht naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Juryvoorzitter die zegt volgens de jury, laat Natter op weergaloze wijze zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. En daar hoort een dankwoord bij.
4: Onze 2 dochters, Roosmond en Liedewij. Roosmond is hier. En natuurlijk ook mijn vrouw Hester Kuiper. Want dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
3: Nou, Bert Natter wint 50.000 euro en een bronzen penning. En ook een Limburg is in de prijzen gevallen. Dat is Michael Berg, die heeft de Hebben Thrillerprijs gewonnen. Met het boek Terugkeer, daarover hoor je straks meer in onze uitzending.
0: Een wit snuitdolfijn Albi heeft het niet gered. Dier spoelde eerder deze maand aan op het strand van Egmond. Zijn dood kwam er al onverwachts voor zijn verzorgers, want hij kon gisteravond weer zelfstandig zwemmen. Albi is niet de eerste aangespoelde dier en de medewerkers van de opvang aan de Parona lopen inmiddels op hun tandvlees.
5: Een nachtje of een weekje doortrekken, dat kunnen we allemaal wel. Daar zijn we wel aan gewend. Maar nu is het maandenlang. We hebben de gewone dolfijn gehad. We hebben een hele korte tijd 5 bruinvissen gehad. Nu de witsnuitdolfijn. En daarnaast dus bijzondere dingen die voor de kust langs zwommen, waar we ook druk mee bezig zijn geweest. Dus het is zeker wel een drukke tijd. Je merkt dat mensen wel moe beginnen te worden na maanden die hoge druk.
0: Het lichaam van de witsnuitdolfijn wordt naar de Universiteit Utrecht gebracht, waar ze gaan onderzoeken waaraan hij is overleden.
3: In ruim 90 gemeenten gaan mensen vandaag op pad om het aantal daklozen in kaart te brengen. Dat gebeurt niet alleen op straat, maar ook in buurthuizen en scholen. Doel is om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.
6: We hebben een groot scala aan organisaties gevraagd om met ons in kaart te brengen hoeveel mensen zij kennen in een situatie van dak- of thuisloosheid. En dan niet alleen de situaties waar je vaak aan denkt, zoals mensen die verblijven in de opvang of op straat, maar juist ook mensen in minder zichtbare situaties van dakloosheid. Bijvoorbeeld bij familie en vrienden op de bank of noodgedwongen verblijven in een auto of op een camping bijvoorbeeld.
0: En bijzonder nieuws gisteravond voor het NOS Jeugdjournaal. De dagelijkse nieuwsprogramma voor kinderen krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkoff-schijf. En wel bekendgemaakt in het tv-programma Eva. De Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. En dat al 45 jaar.
7: Hallo allemaal. Vuurwerk kan levensgevaarlijk zijn. We lieten dat afgelopen zaterdag al in het Jeugdjournaal extra zien.
8: 14.000 soldaten worden naar Joegoslavië gestuurd om ervoor te zorgen dat er geen gevechten meer zullen uitbreken in dat land.
9: Wat is nou leuk aan flippo's?
10: Je wint er heel veel flippo's.
11: Morgen om 7:15 is er weer een Jeugdjournaal. Tot dan.
0: Zo herkenbaar, ze klonk door de jaren heen. De Ere Zilveren Nipkoff-schijf voor het Jeugdjournaal wordt over een maand uitgereikt.
3: Het is 12 mei. Vandaag opent Koningin Maxima in Almere een nieuw zoogdierengebouw van de Stichting AAP. En de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival vindt plaats in Wenen, waarbij onder andere Israël en de favorieten Finland en Griekenland in actie komen.
0: En tot zover een mediaoverzicht hier bij L1. It's funny.

0: Beide.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
4: alleen de prijs is anders.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Pinkster Weekend. 23 mei, Rock on Top met The Wolf. 24 mei, Pop on Top met Rowan Heijzen. Tickets op popontop.nl.
10: Een kwaliteitsvloer voor elk budget. Die vind je bij Bloemenparket in Kerkrade.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
12: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Pluim Interieurs in Meijl geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Pluim in Meijl.
14: Het is 7:30, dit is het LA Nieuws met Janna Hoofs.
15: Goedemorgen. In slechts 2% van de femicidezaken wordt de term femicide expliciet gebruikt door rechters. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil. Hierdoor zou beter zichtbaar worden dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen van bijvoorbeeld geweld of eerdere mishandeling. Onderzoekers pleiten voor een heldere definitie en meer specialistische kennis bij politie en justitie. In Limburg zijn meerdere femicidezaken bekend, waaronder die van Juwela uit Amsterdam en Sausamam die uit Reuver. Het boek Terugkeer van schrijver Michael Berg uit Heerlen is uitgeroepen tot winnaar van de Hebban Thrillerprijs 2026. Dat is de lezersjuryprijs voor de beste oorspronkelijke Nederlandstalige thriller. Voor Berg betekent die prijs erg veel.
16: De Hebban Thrillerprijs is een bijzondere prijs, want het is een combinatie van een publieksprijs en een juryprijs. Dus het publiek bepaalt welk boek op de shortlist komt. En na zoveel jaar schrijven, een publiek wat jou op de shortlist zet, betekent dus dat je lezers hebt. Dus het is voor mij ook een erkenning van bijna 20 jaar schrijven. En dat je toch een fanbase hebt opgebouwd, mensen die van je boeken houden.
15: Terugkeren is alweer het 11e boek van Berg en het eerste deel van zijn trilogie De Mergelandmoorden. Aan de prijs is een geldbedrag van €1500 verbonden en ook krijgt het boek extra aandacht tijdens de thrillerweken die morgen starten. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht zijn gisteren beelden getoond van een man. Hij wordt ervan verdacht een man bij een supermarkt in Roermond te hebben mishandeld. Het 57-jarige slachtoffer liep daarbij 1 gebroken en meerdere gekneusde ribben op. De verdachte liep langs de kassa zonder te betalen. Toen hij daarvoor terug moest komen, werd hij agressief. Het weer, het wordt vandaag half tot zwaar bewolkt en het blijft op een bui na droog met 13 graden.
14: Dankjewel Janna. Gaan we even kijken naar verkeer. Fossi, goedemorgen.
17: Ondertussen gearriveerd in regio Venlo richting het noorden. Maar het begint toch weer op te heupen. Vanaf Tichelia tot, Houtblierik zo'n beetje. Ja, laten we zeggen, zaterdag begint het al een beetje te remmen en te stil te staan. En het ganse feest, maar doe ze het willen. Dus, Dan weet je dat ook weer. De groetjes.
14: De groetjes. Het valt mij, volgens mij, file is niet langer dan 4 minuten, jongen. Dat valt allemaal mee. De grootste problemen doen zich op dit moment voor tussen Weert en Eindhoven. Daar, klein kwartiertje.

0: Elton John en Kiki D in de jaren 70. Don't go breaking my heart. Denk maar even zelf terug aan de tijd van toen. Oh, dat is lang geleden. Goed, terug door. De dag van vandaag. We zitten op dinsdag, we zitten op de 12e. En ik zei het al, het is boete niet echt. Dat ze zit van om de hoes te spreken. Dat is de, nou, het is lekker weer. Brrr. Wasmos, ik ben binnen ophangen vandaag.
1: 5 graden op
0: dit. Skaat, hè? Maar goed, vandaag gaat het goed beginnen. De weerwaarnemingen zijn ook binnengekomen via de L1-app. Ja. Dankjewel daarvoor. Helmoet Weiss is er ook weer. Maar waar beginnen we vandaag?
1: We beginnen dan maar meteen bij Helmoet. Want we hebben hem gisteren moeten missen natuurlijk, hè?
2: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Late Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten in Zuidoosten, starten met 11:30 behoorlijk weer. Dreigende lucht die er hangt. Donkergrijze plukken bewolking goed waarneembaar. In het oosten zien we ook een beetje een geel lichtpuntje verschijnen. Dat is van de opkomende zon, maar die is nog niet de kracht om die wolking weg te drijven. Als we van het oosten richting het noorden gaan, ja, is ook daar goed die bewolking waarneembaar. Temperatuur 4 graden, maar het voelt veel kouder aan. De windrichting vandaag die komt uit het westen. Er staat een matige wind. Af en toe van die windvlagen, waardoor die kou ook goed waarnemer is.

0: Het is momenteel droog. Beloof een ochtend niet helemaal droog te blijven. Dus denk aan die petpapie en poncho. Verder wensen jullie een fijne dag toe. Radio, hè?
1: Radio, ach jongens, van de winter. Nou, hoor de wind waait door de bomen, hè? Ik ben op de Doorn, dat er nog steeds maar tegen Aken Airport bovenop de dak dat de bienen wegveld.
2: Met kopen of vandaag.
1: Oh, dat ding is ook wel. Goed, van Maastricht, Gobernal.
2: We hebben twee bijdragers Oetermung.
1: Echt hoor?
2: Ja, en het verrassende is van Paul de Wit.
1: Echt hoor?
3: Maarten Pascal. Nee, ik stoor niet aan de Hofvijver in Den Haag.
1: Dit
3: prachtige pleitje is gewoon in Remun. De Wit Oetremunje.
1: Ja, welkom, Paul.
3: Het is 4 graden op dit moment, jongens. Dat is behoorlijk koud. Het is rambewolk. Nou. Dat blijft het ook de ganse dag. Maar we krijgen ongeveer een graad of 12.
1: Oh.
3: Dus, de jas aan en even goed naar boete.
1: Ja, zeker.
3: Ik ga zwemmen. Hoi,
1: je. Ik ga zwemmen. Je bent dan in de Hofvijver zwemmen.
2: Dat kan niet lemmen, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
2: Trouwens, twee bijdragers dus. Want Peter Meijer, die is daar ook.
4: Goedemorgen Maarten en Pascal en luisteraars L1 Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Herten aan het Grentgat. Ja, het is vanmorgen een frisse ochtend, een graadje of 6. Met een behoorlijk windje uit de west-noordwestelijke richting, kracht 3. Misschien uitschieters naar 4. Ja, en het blijft vandaag een beetje een behoorlijke dag. Met af en toe een beetje zon, een buitje en maximaal 14 graden. Ik zou zeggen, maak er nog iets moois van. En tot morgen.
1: Radio, nou, als de chatterieden moesten zitten, dan moesten ze er vaak dan even zitten. Want het weten is niet normaal, hè? Ongelooflijk.
2: Als ik dan bij een beachclub, nou dat. Nee, dat gaat hem niet worden.
1: Dat zeker gaat hem niet worden.
2: Dan als laatste, toch alweer, André van Maris.
5: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze dinsdagmorgen morgen vanuit de Grashoek, de weerwaarneming. Het is vandaag een heel stuk helderder als gisteren, terwijl het toch wel behoorlijk bewolking is. Er is wel meer wind vandaag, duidelijk. Het is fris.
1: Mm-hmm.
5: En we kunnen vandaag nog wel weer een paar flinke buien verwachten. Het zal niet erg warm weer nu vandaag.
2: Nee.
5: Een jas aan is geen overbodige luxe vandaag. Nou, dat gezegd hebbende en met vooruitzicht van een graadje of 12, 13. Een fijne dag in de studio.
1: Dankjewel, man.
5: En radio.
1: Radio. Oh, wat is het kaart vandaag? Dankjewel voor de weerwaarnemingen. Dit is de Ellen Ochtend Show met Dr. Alban. And it's my life.

Van Ellen Ochtendshow. 10 minuten voor 8 geworden. We liggen een codewoord. En als je denkt van ik wil vandaag kans maken op die kaarten voor Pop on Top. Goed opletten voor de codewoord. Cup Noor. Gewoon eerst het raam met geel. En misschien is dit bal 10 keuze voor de Limburgse Honderd. De Limburgse Honderd gaat op donderdag goed zetten op Hemelvaartsdag. En het begint al s'morgens op 8 uur. Dus lekker meeloesteren allemaal.

een beetje mogen uur. Roman is hier bij L1. En dat is er meteen voor geworden voor het codewoord vandaag. Codewoord was nu de gast voor die weekendtickets voor Pop on Top. Gewoon verveurt hier nog weggeven. Zorgt dus wel bij bereikbaar bus. En als ze dan straks de telefoon oppakt, zijn ze vet te vertellen wat het codewoord is. Het codewoord van vandaag is, Maarten, spiegeltent.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Bezoek de kunstexpositie De Poorten van Reimerstok op Pinkstermaandag. Mede mogelijk gemaakt door Camping Oosterbos, vergaderlocatie De Smokkelaar en Roestvogelproducties.
8: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
11: Wegens groot succes terug in de theaters. Chanson. Geniet van een groots eerbetoon aan Charles Aznavour, Edith Piaf en Jacques Brel. 24 en 25 mei in Theater Heerlen. Mis het niet. Boek nu uw tickets via plt.nl.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In slechts 2% van de femicidezaken wordt de term femicide expliciet gebruikt door rechters. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Het boek Terugkeer van schrijver Michael Berg uit Heerlen is uitgeroepen tot winnaar van de Hebban Thrillerprijs 2026. Dat is de lezersjuryprijs voor de beste oorspronkelijke Nederlandstalige thriller. In het programma Opsporing Verzocht zijn gisteren beelden getoond van een man. Hij wordt ervan verdacht een man bij een supermarkt in Roermond te hebben mishandeld.
13: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim een kwart. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwen.
15: Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
14: Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Het bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
16: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
14: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen.
17: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
18: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
19: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. 3 figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Witches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
20: Bezoek de Pinkster Rommelmarkt in Maasdijk. Van 23 tot 25 mei. Een leuke rommel- en antiekmarkt met veel standhouders. Kijk op visitmaasdijk.be.
21: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
22: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Het is dinsdag vandaag en Phil Collins en Philip Bailey stonden op het grote podium van L.A. met Easy Lover. Bus al wakker of ligt ze nou lekker in die nest en als ze net wakker bus, even de pupjes moeten uitvrieven, want moest toch wakker weer, net zoals onze stagiair Luc.
1: Vrieft die pupje uit die ogen.
0: Even door.
1: Spring.

0: Alleen of de show komen we straks even bellen met Katja Hens over de dag van de zorg. En we gaan ook nog even stellig nog over Mas Bree hebben.
1: Mas Bree?
0: Hebben een miljoen verdeeld door Mas Bree.
1: Daar waar dat MAF-center is.
0: Ja, MAF-center kunnen we over in het verhaal. Dus dat huur ze allemaal straks hier bij alleen. Maar eerst gaan we het hebben over boeken en over een thriller die zich afspeelt in Zuid-Limburg. Vol spanning en familiegeheimen, Limburgse mentaliteit. En er is ook nog eens een keer uitgeroepen tot spannendste boek van het jaar. Schrijver Michael Berg, pseudoniem voor Michael van Bergen Henegouwen, heeft met terugkeer de Herman Trillerprijs 2024 gewonnen. En Astrid Kersenboom die sprak met de schrijver over de prijs, de Mergeland Moordentrilogie en over de vraag waarom Limburg zo'n perfecte voedingsbodem is voor een thriller.
2: De Herman Trillerprijs is een bijzondere prijs, want het is een combinatie van een publieksprijs en een juryprijs. Dus het publiek bepaalt welk boek op de shortlist komt. En na zoveel jaar schrijven, een publiek wat jou op de shortlist zet, betekent dus dat je lezers hebt. Dus het is voor mij ook een erkenning van bijna 20 jaar schrijven. En dat je toch een fanbase hebt opgebouwd, mensen die van je boeken houden. En dan zeker voor terugkeer, dat is het eerste deel van de Mergeland-trilogie, de Mergeland-moorden, is dat helemaal mooi, want dat is het eerste deel. En het is hartstikke spannend. Dus als ze allemaal dit gaan lezen, dan gaan ze door met deel 2 en 3. Dus ik ben helemaal blij.
3: Terugkeer gaat over politieman Alex, die teruggaat naar Zuid-Limburg. Eigenlijk een vlucht terug naar zijn geboorteland.
2: Nou, niet een vlucht, want hij zit in Amsterdam, loopt vast. Hij hoort via dat hij niet lang meer heeft, dat de leiding eigenlijk van hem af wil. En hij solliciteert naar de eerste beste vacature die langskomt. En dat is, zoals hij zelf zegt, in fucking Zuid-Limburg. Want hij komt er vandaan en heeft er een haat-liefdeverhouding mee. Hij heeft een ontzettende slechte verhouding met zijn vader, een hele dominante ex-strafrechtadvocaat, is dus daarom ook vertrokken naar Amsterdam. Dus hij gaat weer terug. En hij wordt daar hoofd van een klein cold case team. En de eerste zaak die hij krijgt is de vermissing van een jonge alleenstaande moeder. En die zaak gaat hij oplossen. En dat is deel 1 van de Mergelandmoorden.
3: Zelf ben jij ook teruggekeerd naar Zuid-Limburg.
2: Ja, dat kun je wel zeggen.
3: Ook in Amsterdam ooit gaan studeren.
2: Ja.
3: Via een omweg, via Frankrijk, weer terug. Zitten er overeenkomsten tussen Michel en Alex?
2: Ik ben ooit vertrokken uit Limburg zo met het idee van daar ga ik nooit meer naar terug. En ben wel teruggekomen door de liefde en naarmate je ouder wordt, ga je toch anders nadenken over waar je vandaan komt. Ik woon er nu al een aantal jaren met heel veel plezier. En mijn vrouw noemt mij een spijt-Limburger. Ja, zo heet dat. Van die Limburgers die terugkomen op latere leeftijd. Nou ja, dat moet je kennelijk meemaken.
3: En daarmee zit er ook heel veel geschiedenis van Zuid-Limburg toch in. Je schetst ook wel echt de achtergrond. Bijvoorbeeld hoe Heerlen vroeger echt zo'n rijke stad was en nu een van de armste van Nederland. De achtergrond waar tegen het zich afspeelt, vind je dat belangrijk?
2: Ja, heel belangrijk. Kijk, voor mij is een thriller meer dan alleen maar wie heeft het gedaan. Het is, de spanning is een vehikel om zeg maar de lezer mee te sleuren, maar verder schrijf je gewoon een roman. Het is een boek wat, als het goed is, rijk is aan psychologie en ook aan achtergrond. En hoe meer van dat soort elementen erin zitten, hoe meer psychologie je de personages geeft, dan denk ik dat de spanning meer onder je huid gaat zitten.
3: Ja. Hoe wordt het door Limburgers ontvangen?
2: Limburgers zijn over het algemeen niet grote lezers, maar ze lezen de Mergelandmoorden wel, want hun eigen straat en hun dorp komt erin voor. En dat vinden ze fantastisch.
0: Ja, vinden we prachtig. En deel 2, de vergelding is ook goed ontvangen en staat inmiddels op de shortlist voor de Gouden Strop. En in het najaar verschijnt het derde en laatste deel met de titel De Finale. Dit is L1 met de Ochtendshow. We hadden het over de Herman Trillerprijs 2025.

Bouwzamen, ik net een kwade vraag. Hier bij L1 en L1 Ochtendshow. Waar we horen dat ze maar breed toch 1 miljoen hebben verdeeld. Maar goed, iets kleinere prijzen, maar ook niet minder ervoor. Hoppakee, hebben we hier bij L1. Deze week geven we weg weekendtickets voor Pop on Top. Dat is op 23 en 24 mei. Komen allerlei vette, gave artiesten. En daar hebben ze een codewoord voor nodig. En app dat door naar L1 als ze mee wilt doen. Het codewoord vandaag is Spiegelten. Dus app het door via de L1-app. En zorg dat ze toetien op bereikbaar bus.

0: beetje vonken. Met z'n half uur door de jongen leren we chaotic in die bandsoorten. Het is in Limburg aan slaapbandelaar Jusabi L1.
1: L1 Media Overzicht.
0: 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Volgens het ziekenhuis zijn sommige medewerkers in aanraking gekomen met bloed en urine.
2: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook. Maar dat betekent dat een heel aantal van onze medewerkers die daarmee in aanraking zijn geweest, in quarantaine moeten.
0: Gisteravond kwam in Eindhoven de laatste 2 vliegtuigen aan met 22 mensen van het cruiseschip Hondius aan boord. Het zijn vooral bemanningsleden. De andere vlucht had 6 mensen aan boord. Dat zijn Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij vliegen vanuit Eindhoven weer verder naar Australië.
3: We hadden het net al over de Hebban Thrillerprijs voor Michael Burg met het boek Terugkeer. De Liberis Literatuurprijs is ook uitgereikt en is gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Zijn boek speelt zich af bij een concentratiekamp en volgt 31 personages, terwijl er wordt gezocht naar de 11-jarige zoon van een kampcommandant. Volgens de jury laat Natter op weergaloze wijze zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. En daar hoort een dankwoord bij.
4: Onze 2 dochters, Rosemond en Lietewij. Rosemond is hier. En natuurlijk ook mijn vrouw Hester Kuiper. Want dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
3: Ja, en dat salaris vult hij aardig aan, hoor. Want hij wint 50.000 euro en ook nog een bronzen penning.
0: Japan stuurt een handelsdelegatie naar Rusland. Sinds de inval in Oekraïne waren de betrekkingen tussen de 2 landen juist bekoeld. Door de oorlog in het Midden-Oosten lijkt Japan toch weer toenadering te zoeken. En de reden is volgens deze correspondent vrij simpel.
5: Het antwoord is heel simpel. Olie, olie en waarschijnlijk nog meer olie in het notendop. We weten dat 80% van de olie door de straat van Hormuz naar Azië toe gaat. Nou, Japan is een van de grootste klanten daarvan. En nu heeft het land wel grote voorraden, reserves. En is het goed voorbereid, maar ja, die zijn ook niet eindeloos. Dus het is hard op zoek naar alternatieven.
3: In ruim 90 gemeenten gaan mensen vandaag op pad om het aantal daklozen in kaart te brengen. Dat gebeurt niet alleen op straat, maar ook in buurthuizen en scholen. Doel is om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.
6: We hebben een groot scala aan organisaties gevraagd om met ons in kaart te brengen hoeveel mensen zij kennen in een situatie van dak- of thuisloosheid. En dan niet alleen de situaties waar je vaak aan denkt, zoals mensen die verblijven in de opvang of op straat, maar juist ook mensen in minder zichtbare situaties van dakloosheid. Bijvoorbeeld bij familie en vrienden op de bank of noodgedwongen verblijf in een auto of op een camping bijvoorbeeld.
0: Een bijzonder nieuws gisteravond voor NOS Jeugdjournaal. Het dagelijkse nieuwsprogramma voor kinderen krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkoffschijf. Dat werd bekendgemaakt in het tv-programma Eva. Het Jeugdjournaal krijgt de Europrijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. En dat al 45 jaar. Laten we nog even teruggaan in de tijd.
7: Hallo allemaal. Vuurwerk kan levensgevaarlijk zijn. We lieten dat afgelopen zaterdag al in het Jeugdjournaal extra zien.
8: 14.000 soldaten worden naar Joegoslavië gestuurd om ervoor te zorgen dat er geen gevechten meer zullen uitbreken in dat land.
9: Wat is nou leuk aan flippo's?
10: Je wint er heel veel flippo's.
8: Morgen om 7:15 is er weer een Jeugdjournaal. Tot dan.
0: Mark van Praag hoorde ik, meneer Brink, Robert Brink, ja. Zullen we ook terugkomen. En zo klonk dat door de jaren heen. De Ere Zilveren Nipkoffschijf voor het Jeugdjournaal wordt over een maand uitgereikt.
3: Het is 12 mei vandaag. Koningin Maxima die gaat naar Almere om een nieuw zoogdierengebouw van de Stichting AAP te openen. En de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival vindt plaats in Wenen. En daar is onder andere Israël bij, maar ook de favorieten Finland en Griekenland komen in actie.
0: En tot zover een mediaoverzicht hier bij L1.

0: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Een trap van Daniels Traprenovatie staat altijd centraal.
14: Of je nu zakelijk een auto, bedrijfswagen of fiets wil leasen. Samen kiezen we de leasevorm die het beste bij jouw situatie past. Zuidlease. Zuidlease. De leasemaatschappij voor het zuiden.
15: Kärcher hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
16: Van verf tot gereedschap. Van schroeven tot plaatmateriaal. Bij Gamma, Quantum en Hornbach is elke klusser in zijn nopjes. Aanpakken begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar moet ik heen.
17: Bokkenrijders. De spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
18: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: is half negen, dit is het LA Nieuws met Janne Hoofs.
1: Goedemorgen. In slechts 2% van de femicidezaken wordt de term femicide expliciet gebruikt door rechters. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Rechters, maar ook officieren van justitie zouden de term vaker moeten gebruiken als het duidelijk om femicide gaat, om zo het probleem zichtbaarder te maken en een signaal af te geven, zegt docent van de Universiteit Maastricht Laurie Ritsen.
2: Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat dit onderzoek gaat helpen om die definitie heel duidelijk te maken. Want daardoor kunnen we ook die aanpak verbeteren, die hulpverlening voor slachtoffers verbeteren. En ook plegers of daders van femicide beter bestraffen en een maatschappelijk signaal afgeven van dit pikken we niet, dit is niet normaal en dit is iets wat we ook vanuit de maatschappij en vanuit de rechtszaal niet accepteren en hier word je voor bestraft.
1: In Limburg zijn meerdere femicidezaken bekend, waaronder die van Juwela uit Amsterdam en Sausam Hamdi uit Reuver. Het boek Terugkeer van schrijver Michael Berg uit Heerlen is uitgeroepen tot winnaar van de Hebban Thrillerprijs 2026. Dat is de lezersjuryprijs voor de beste oorspronkelijke Nederlandstalige thriller. Voor Berg betekent die prijs erg veel.
3: De Hebban Thrillerprijs is een bijzondere prijs, want het is een combinatie van een publieksprijs en een juryprijs. Dus het publiek bepaalt welk boek op de shortlist komt. En na zoveel jaar schrijven, een publiek wat jou op de shortlist zet, betekent dus dat je lezers hebt. Dus het is voor mij ook een erkenning van bijna 20 jaar schrijven. En dat je toch een fanbase hebt opgebouwd, mensen die van je boeken houden.
1: Terugkeer is alweer het 11e boek van Berg en het eerste deel van zijn trilogie De Mergelandmoorden. Aan de prijs is een geldbedrag van €1500 verbonden. Ook krijgt het boek extra aandacht tijdens de thrillerweken die morgen starten. En in het televisieprogramma Opsporing Verzocht zijn gisteren beelden getoond van een man. Hij wordt ervan verdacht een man bij een supermarkt in Roermond te hebben mishandeld. Het 57-jarige slachtoffer liep daarbij een gebroken en meerdere gekneusde ribben op. De verdachte liep langs een kassa zonder te betalen en toen hij daarvoor terug moest komen, werd hij agressief. Het weer, het wordt vandaag half tot zwaar bewolkt en het blijft op een bui na droog met 13 graden.

0: Vanessa Sledge, All American Girls in de Ellen of the Show. En kreeg je een appje binnen? Is voor Luc? Ja, Luc. Ja, ja. De groeten aan de leuke jongbejug wat vroeg wakker moest weren. Een echte Schenk met Duitse roots. Van mam, bels van pap, keegroos van opa Peter en bina van pleegkundige vriendin. Dus waar we doorwaan kunt, groei in een slager erin of moet dat voor Rammstein? Nou, Luc, nu is het wel weer, jongens.
1: Ja, dat dat mijn mam is.
0: Die ziet dat betekent...
2: Dat zit op televisie,
0: die ziet het letter op tegen hij, jong. Dat is juist wel, hè. Vanmorgen vroeg al, hè. Even gans gedaan. Stel nou voor dat ik de postcode loterie won, hè. 125.000 euro, Luc. Wat zou ze ermee doen, jong?
1: Dat is een goeie.
0: Jong. Ja, we smieten hier wel vroeg om de oren, is het vroeg, hè.
1: Ik denk dan dat ik toch wel een lekkere vakantie heb.
0: Een lekkere vakantie? Waar zou ze heen gewoon?
1: Curaçao.
0: Oh, ja, lekker.
1: Moet bemelen of zo.
0: Ja, dan kent ze wel een paar mooie blieven hebben met 125.000 euro. Want het is wel gebeurd, want gisteren in het MAF-centrum in Maasbreek... daar moesten mensen allemaal naartoe komen. Er was een gratis huiskamerconcert van Nick Schilder. Ik denk zo, oh, dat is vet. Maar goed, nog een paar nummers kreeg hij inmiddels ineens een hele andere wending. Want wat gebeurde er, Maarten?
2: Ja, daar vond de prijsuitreiking plaats. In totaal werd er 1 miljoen euro verdeeld onder 12 deelnemers met postcode 5993XW om precies te zijn. En afhankelijk van het aantal loten, je weet hoe het gaat, hè, bij die postcode loterij, wonnen bewoners 62.500 of zelfs 125.000 euro.
0: Zelfs toch wel even stond te kijken. Ja, nou, sommige winnaars die kosten het nauwelijks bevatten dat ze ineens 10.000 euro's rieken waren. Ja, zo is het wel. Luc, ga je meteen nog. Hoppakee, in de Curaçao. Zo is het een paar mooie niet meer. Hè? Maar goed, moet toch je zeggen tegen de pap en de mam. Dat ze nog even getrukt zeggen tegen hem. Want ze zien het kijken nu, hè, jong.
1: We konden eigenlijk geen Bruce Springsteen rijden.
0: Dus nou ja, als ik Bruce Springsteen wil huren, gewoon ik zo meteen heb gespeeld. Welke van Bruce Springsteen wil huren dan?
1: The River van
0: het The River, ja, dat is wel een prachtige plaat, hè, The River. Ja, dat is inderdaad een zo'n plaat. Nou, gewoon even kijken of Bruce Springsteen met The River. Ja, dat kom ik gewoon even voor de regelen, jongen. En ook zeker voor de mama aan de andere kant, hè. Maar dat duurt er mee natuurlijk, hè. Dit is alleen met de ochtendshow, 20 voor 9. Zo meteen gaan we bellen.

0: Schimmel die keuze van de Limburgse honger van dit jaar. Linda Zelmans met Snel Hibi L1. Vorige week toen kregen we een keer een Instagram, de zogmatigheid, een bericht van Katje Hens. En dat ging als volgt.
1: Hoi allemaal. En heur al alle medewerkers en vrijwilligers van Amvida. Want veer gewoon samen, gewoon zich 13 mei een feestje vieren. En boerum, omdat het dinsdag 12 mei de dag van de zorg is, dit jaar gekke doken, maar een heel chic feest. Veer gewoon dat samen vieren. Ik mag de avond dan inmullen, dus ik mag de ganse avond bij je zien. En dat vind ik heel bijzonder. Het thema wordt multicolor, dus zeg ik een schoen kleurke uit, dat ga ik ook doen. Ik denk dat het thee beurt trouwens. En, want dat multicolor, dat is eigenlijk zoals wat je hier ziet. Iedereen met een eigen kleurke, iedereen met een eigen specialiteit, iedereen met de kleur en het hart voor de zorg, zoals wat je denkt dat de leukjes het nodig hebben. En dat maakt u zo bijzonder, en dat gaan we vieren 13 mei. Ik hoop je te zien vanaf 7 uur. In het maak steeds welkom en gewoon wat gaas geven.
0: Hey, dan gaan we gaas geven. Ja, zeker, want vandaag is het de geboortedag van Florence Nightingale. En dan wordt de dag van de zorg en verpleging gehouden. Op het moment op stilte storm bij iedereen dit dag en nacht voor iedereen klaar zijn. Voor anderen, van verpleegkundigen tot verzorgenden en artsen. Mensen die vaak pas opvallen als ze de zorg nodig hebben. En bij zorgensorganisatie Envida wordt dit jaar op een bijzondere manier dus aandacht aan besteed. En dan praten we over met de presentatrice die het net al zo schoen aankondigde, Katja Hens. Katja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb ze kleurken al uitgezocht?
2: Ja, het gaat wel van een kleurken.
0: Ja, zeker, zeker. En doe best natuurlijk ook het zonnetje in de hoes natuurlijk. Want wie zit van een speciale dag te rood als

0: Ik dat zelfs eens presenteren.
1: Ik mag niet gans alles verklappen. Oh. Want het is een heel klein beetje een verrassing. Het wordt gewoon een leuk feestje. Die Amfida is natuurlijk een hele grote zorgorganisatie. Die al titel geeft voor hun personeel. Maar die houden dit jaar gekke doeken met de zorg. Ja, ik moet wel gaan vlooien of een cadeauken. Even gewoon een feest houden in het MAC. En dit is eigenlijk een heel goed programma. Dus de medewerkers zijn ook alle vrijwilligers. Hè? Mm-hmm. Zien hoe ze nu dicht. Want die zien we moeten vooral ook niet vergeten, die vrijwilligers. Om naar het MAC te komen, dan is eerst eigenlijk met 12, dat ze iedereen op leeftijd, want dan werken wij. Of je dan natuurlijk ook jong lui. En dan mag om 7 uur mag iedereen naar binnen, dan mag ze een plaatsje zoeken. En dan is de grote opening, ik mag nog niet vertellen wie. En dan is de muzikale opening, ja, dat is met het groeten, met de groete nachtegaal van Limburg.
0: Oh.
1: Dus ja, dan met iedereen wel.
0: 1,50 meter, hè? 1,50 meter.
1: Ja. Die is helemaal terechtgekomen uit Spanje. Dus dat is hartstikke leuk. Voor mij ook altijd een voorbeeld.
0: Zeker.
1: Dus, en dat opent af. En dan komen allerlei muzikale leuke verrassingen. En er is van alles met eten. En zelf ook nog, ja, maar ik mag het helemaal niet zeggen. Maar ik denk dat hij in de ook zo'n ruimte is. Boek het zelf gezongen kan worden. Dus heel leuk in ieder geval. Voor eerder gaat het wel, toch wel.
0: Wat ga je dan zorgmedewerkers en ook de vrijwilligers scheiden er over. Maar als we er even nog een kieken, hè, vullen die zichzelf wel voldoende gewaardeerd?
1: Ja, dus ik denk de ene wel en de andere niet. Ik denk dat dat wel bij ieder werk is. Zeg ik zelf in het onderwijs, dan is dat hetzelfde. Het is ook wel een beetje zelf wie ze naar het leven kiezen. En wat ik zelf ervaar bij Le Bon Vida, als ik daar of kom zingen of als ik bij mijn oom op visite ga in een van de hoezer. Als ik zie wie de leukjes werken, wie de patiënten werken. Ja, daar krijgen ze ook alle waardering van. En ook wel van de familie. En of het misschien niet altijd met geld en met regeltjes en wie het in het land geregeld is, niet altijd gecompenseerd wordt. Maar ik denk dat als je echt in de zorg werkt met passie, tot ze die waardering uit de leukjes aan hun familie houdt.
0: Even is dat kleine momentje natuurlijk, want die zorg die draait op volle toeren, op overoeren, om het zo maar even te noemen. En dan is het toch wel fijn om af en toe stil te staan en die kleine waardering te geven, hè?
1: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Nou,
0: en die zorgmedewerkers.
1: Dank je wel. Of even dat, wat deed ze dat toch leuk? Of dat derde wonderen, toch?
0: Ja, en zeker in het merken, het zien ook wel ontzettend veel luiden die er naartoe komen, hè?
1: Ja, dat hebben het wel over een 2000 dingen.
0: Zo, 2000 zorgmedewerkers. Ja. Wat hoopt zich dat die na afloop aan deze dag overhaaien?
1: Gewoon een relaxe, gezellige avond. Hoe ze zich even lekker hebben kunnen laten. Gewoon even met elkaar hebben kunnen bijkletsen. En tot ze weer volle energie zijn. Toch voor alles familie. Laat het verdeerlijk zien. Het is allemaal dus familie, moet ze verzorgen. Ja,
0: ja, zeer zeker. Je begon die ontzettend veel succes wensen, Katja. En ja,
1: dankjewel,
0: morgen,
1: ik heb er heel veel zin in.
0: Morgen weten ze precies het ganse programma, want we kennen het niet allemaal over klappen. Want ja, dat is het niet, hè.
1: Een beetje geheim, lieve.
0: Zeker, hè. Goed, en veel succes, Dan. En die ga je zo nog een mupje doen, hè.
1: Een mupje?
0: Ja, mupje zingen.
1: Ik ben toch een grote mup?
0: Ja, dat was een shot van ons. Shot de poemel dus van ons.
2: Miss Nonnevot, hè.
0: Miss Nonnevot, hè. Zeggen we dan, hè.
1: Ja, hou ik van vast, hè. In september gaan we dat gaan doen, hè.
0: Ja, gaan we zeker doen. Katjes, dankjewel. Succes op de dag van de zorg in de verpleging. Hoi, hoi.
3: Hoi, hoi. L1.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
6: Wacht even hoor.
5: Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher?
6: Klopt dat wel?
5: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
10: europakinderhulp.nl.
11: Mijn naam is Lodewijk Hoekstra, tuinman. En weet je wat ik een heerlijk geluid vind? Regen. Want die is goud waard voor je groen. Een beetje tuin heeft daarom dus ook een watervanger. Want met een wadi of regenton voorkom je wateroverlast en vang je regen op voor droge tijden. Kijk op watervangers.nl. Watervangers is een initiatief van de waterschappen.
12: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass en European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
13: Werkplanten kopen. Alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
12: Best of Brass en European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In slechts 2% van de femicidezaken wordt de term femicide expliciet gebruikt door rechters. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Het boek Terugkeer van schrijver Michael Berg uit Heerlen is uitgeroepen tot winnaar van de Hebban Thrillerprijs 2026. Dat is de lezersjuryprijs voor de beste oorspronkelijke Nederlandstalige thriller. In het programma Opsporing Verzocht zijn gisteren beelden getoond van een man. Hij wordt ervan verdacht een man bij een supermarkt in Roermond te hebben mishandeld.
15: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
16: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna €7 miljoen betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
17: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp, even met isolatie, mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
16: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
6: Studenten die uit de omgevingen van de Hoogveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus. Die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
16: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden.
8: Geniet van het voorjaar bij tuincentrum Schmitz & Daniëls. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
18: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
8: Kom naar Tuin Boulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
18: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerne en Maastricht.
19: Ik wek mijn eigen stroom op. Maar hoe voorkom ik nou die terugleverkosten?
20: Met een energiemanagement systeem. Dat stemt opwek en verbruik slim op elkaar af. Geen verspilling, wel controle. Manage your energy op newenergysystems.nl.
21: Kom naar Budgetplant, de grootste keuze in tuin- en kamerplanten en buitenpotterie van Nederland. Topkwaliteit voor scherpe prijzen. Budgetplant XL, 15.000 vierkante meter bomen, palmen, olijven en solitaire uit heel Europa. En eigen kwekerij. Budgetplant, elke dag open. Budgetplant.nl.
22: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
23: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Joesselen. Mijn meubelzaak.
24: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
25: Wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: vaak in Limburg. En als we een morgen zien naar de studio komen van L1, door met de auto. Soms door een klein beetje met een met ouderwetse benzine of diesel. Maar ondertussen hebben we inmiddels ook al elektrische auto's. En gelukkig zien we de omstandigheden hebben we zo'n elektrische auto hebben. Dan moeten we natuurlijk toes oplaaien. Maar het zou natuurlijk ook zo zien als we er zelf een beetje ongewerkt oplaaien met zonne-energie.
1: Ja.
0: Klinkt allemaal futurieus. Maar volgens TNO kan het binnenkort een flinke impact hebben op onze mobiliteit. Want twee Limburgers die werkten mee aan de ontwikkeling vanuit een snelgroeibedrijf in Eindhoven ontwerpen ze ultradunne zonnepanelen voor voertuigen. En opvallend, juist de onrust op de oliemarkt maakt de techniek eens erg interessant. Maurice de Heus, onze collega, ging een kijkje nemen bij het bedrijf achter die innovatie.
2: Wat zou er gebeuren als alle auto's uitgerust zouden zijn met zonnepanelen? Dat wilde de Europese Unie graag weten. TNO kwam deze maand met een revolutionaire uitkomst.
3: En het blijkt dat zonnepanelen op voertuigen, dat is een briljant idee. Want je hebt minder koper in de grond nodig, minder belasting van je energienet. Wagens kunnen verder rijden, elektrisch. En als ze op diesel rijden, stoten ze veel minder uit.
2: En dat is goed nieuws voor deze werknemers die nu net 3 dagen op de nieuwe locatie in Eindhoven zitten. Lizzie verhuisde mee met het bedrijf dat een paar jaar geleden nog haar hoofdkantoor had in het Heerlense Welten.
4: Toen woonde ik zelfs in dezelfde straat waar het kantoor toen stond. Op de oude kazerne in Welten.
2: Eigenlijk werkt Lizzie op de HR-afdeling, maar af en toe sleutelt ze zelf mee.
4: En nu ben ik aan het sleutelen, ja. Dat vind ik ook het leuke aan mijn werk. Het is niet altijd even gewoon alleen maar simpel achter de laptop. Ik steek graag mijn handen uit mijn mouwen en dan help ik de jongens hier even.
5: Dit gaat serieus hard de laatste tijd, dat klopt, ja. Daar mogen we ook wel echt wel trots op zijn wat we nou hebben neer hebben gezet.
2: Auto's en vrachtwagens registreren met de zonnepanelen 35% tot 50% meer kilometers. In Zuid-Europa vooral met de panelen op het dak. In Noord-Europa met de panelen aan de zijkant.
6: In bepaalde gebieden, zoals in Scandinavië, staat de zon veel lager. In Nederland in de winter staat de zon veel lager. Dan doen de zijkanten het goed. Dus dat hebben we precies gemeten om precies te weten wat de invloed zou kunnen zijn.
2: Met de stijgende olieprijzen door de onrust in de straat van Hormuz in Iran worden zonnepanelen op de autodaken een steeds interessantere investering.
3: Ja, nu met de extreem hoge dieselprijzen zit je ergens rond een jaar, anderhalf, misschien 2 jaar in uitzonderlijke gevallen. Dus voor een duurzame oplossing die je zo snel kunt terugverdienen, is deze tijd heel goed in die zin. Los van het feit dat de reden erachter wat minder goed is. Maar het is wel de katalysator die de wereld nodig heeft om extra snel te
0: vergroeien. Ik ben benieuwd hoe lang dat gaat duren. Dat we gewoon auto's kopen waar allemaal van die zonnepanelen op zitten. Oh.

0: Roeskoorn. Ik kwam even met de vrije dagen. Donderdag is misschien die de vrije dag. Maar het schoen is, we hebben dan de Limburgse honden bij
1: L1. De Limburgse honden.
0: Ja, de vrije dag voor Ruud Kleine. Met de bolle vreugde op om 8 uur begint. Hè. Met de aftrap, de nummer gehongerd. Gijs gewoon door toen vanmiddag. Want Henk Rover mocht nummer 1 bekendmaken. En tussendoor hoort van nog onze collega Sjoerd Duikaas. Van 11 tot 4 op de radio is. En in 9 maanden is ze ook gestumpt. Heb ze op 10 vier favoriete platen. Dan komen ze voor mij aan zonde donderdag. Tijdens de Hemelvaarsdag aflevering van de 30ste keer van de Limburgse honden hier bij L1. Met nu Sam Felder, Olivia Dean. Write me in.

0: Deze dinsdag gaan we even terug naar gisteren. Je kunt er ook allemaal nakijken via onze site lnnieuws.nl. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht zijn gisteren beelden getoond van een man die ervan wordt verdacht een andere man bij een supermarkt in Roermond hebben mishandeld. De politie deed ook een oproep via Facebook en vertelde hoe de man was verwond.
1: 1 gebroken rib en meerdere gekneusde ribben. Dat is het letsel dat een 57-jarige man opliep tijdens een mishandeling die gepleegd werd bij een supermarkt in Roermond. Wie heeft dit gedaan? De mishandeling vond plaats op zondag 30 november van het vorig jaar. Beelden van de verdachte hebben wij al eerder getoond via social media. Dat heeft niet geleid tot een aanhouding. Vanavond tonen wij in Opsporing Verzocht deze beelden en hebben wij een aantal vragen aan de kijkers. Hopelijk dat we met de antwoorden op deze vragen het onderzoek een zetje kunnen geven in de goede richting. We rekenen erop dat jullie kijken vanavond. Opsporing Verzocht, NPO 2, vanavond om 8:15.
0: Ja, dus zoals gisteravond dus getoond op Facebook van de politie Roermond. En de beelden die zijn nu tof te zien via onze site lnnieuws.nl.
2: Dit is L1.
3: Are you ready?

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
1: Trulies met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
0: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
1: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL-pak. €4,89. Mooi toch?
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air and make some noise for Raccoon.
7: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
6: Feel their magic and be there.
7: Get your tickets at dedoolhof.nl.
8: Het is 9:30. Dit is het LA Nieuws met Janna Hoofs.
9: Goedemorgen. In slechts 2% van de femicidezaken wordt de term femicide expliciet gebruikt door rechters. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Rechters, maar ook officieren van justitie zouden de term vaker moeten gebruiken als het duidelijk om femicide gaat, om zo het probleem zichtbaarder te maken en een signaal af te geven, zegt docent van de Universiteit Maastricht Laurie Ritsen.
10: Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat dit onderzoek gaat helpen om die definitie heel duidelijk te maken. Want daardoor kunnen we ook die aanpak verbeteren, die hulpverlening voor slachtoffers verbeteren. En ook plegers of daders van femicide beter bestraffen en een maatschappelijk signaal afgeven van dit pikken we niet, dit is niet normaal en dit is iets wat we ook vanuit de maatschappij en vanuit de rechtszaal niet accepteren en hier word je voor bestraft.
9: In Limburg zijn meerdere femicidezaken bekend, waaronder die van Juwelen uit Amsterdam en Sausam Hamdi uit Reuver. Het boek Terugkeer van schrijver Michael Berg uit Heerlen is uitgeroepen tot winnaar van de Hebban Thrillerprijs 2026. Dat is een lezersjuryprijs voor de beste oorspronkelijke Nederlandstalige thriller. Voor Berg betekent de prijs erg veel.
11: De Hebban Thrillerprijs is een bijzondere prijs, want het is een combinatie van een publieksprijs en een juryprijs. Dus het publiek bepaalt welk boek op de shortlist komt. En na zoveel jaar schrijven, een publiek wat jou op de shortlist zet, betekent dus dat je lezers hebt. Dus het is voor mij ook een erkenning van bijna 20 jaar schrijven. En dat je toch een fanbase hebt opgebouwd, mensen die van je boeken houden.
9: Terugkeer is alweer het 11e boek van Berg en het eerste deel in zijn trilogie De Mergelandmoorden. Aan de prijs is een geldbedrag van €1500 verbonden. En ook krijgt het boek extra aandacht tijdens de thrillerweken die morgen starten. Bij een schietpartij in het Duitse Wassenberg, vlak over de grens bij Vlodrop, is gisteravond een man om het leven gekomen. De politie is een klopjacht begonnen op de dader en heeft onder meer een helikopter ingezet. Dat meldt de Duitse politie. Bij de schietpartij zou een man uit zijn auto zijn gestapt en het slachtoffer hebben doodgeschoten. De verdachte zou er vandoor zijn gegaan in een auto, mogelijk met hulp van een handlanger. Er is volgens de politie geen gevaar voor de samenleving. En in het televisieprogramma Opsporing Verzocht zijn gisteren beelden getoond van een man. Hij wordt ervan verdacht een man bij een supermarkt in Roermond te hebben mishandeld. Het 57-jarige slachtoffer liep daarbij een gebroken en meerdere gekneusde ribben op. De verdachte liep langs de kassa zonder te betalen en toen hij daarvoor terug moest komen, werd hij agressief. Het weer, het wordt vandaag half tot zwaar bewolkt en het blijft op een bui na droog met 13 graden.

vanmorgen toen we naar de L1 studio kwamen. Het is ook nog een klein stukje van de Moonlight Shadow. Maar langzaam maakte dat weer ruimte voor de dag van vandaag. Alhoewel de zon zich niet echt liet zien. Maar misschien kunnen we zo meteen het zonnetje op de radio zien. Want door de volgende plaat gaan we kaarten weggeven voor Pop on Top. Heb ze zich aangemeld. Blijf loesteren.

0: Teenage Dream van Katy Perry, hier bij L1. 2014 geworden, L1 Ochtend Show. En oh jee! De ganze week geven ze weg hier bij L1 weekend tickets voor Pop on Top. Tobins hebben zich opgegeven en hebben het codewoord goed gehuurd. En hebben dat gebeurd even in een hersenpan. Helemaal zitten en weten het zo meteen te vertellen op de radio. En eerst dat mocht doen is Carina. Goedemorgen, Carina.
1: Goedemorgen.
0: Dit was er al vroeg bij vanmorgen, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik heb om 7 uur al mijn kleinkindje.
0: Oh, dan mogen ze de ganze dag lekker oppassen.
1: Ja, dat klopt. Je ligt nu naar de bed. Dus,
0: Oh, dan moet even... Ja, heerlijk. Moet even een paar uur slopen. Even rusten,
1: ja,
0: zeggen ze dan.
1: Ja, 8 maanden.
0: Ja, ja. Oh, 8 maanden. Oh, dat is de bus voor de eerste keer, oma? Of,
1: Ja, voor de eerste keer, ja.
0: Oh, dat voelt fijn, hè?
1: Ja, dat is wel fijn,
0: joh. Ja, dat is prachtig, hè. Prachtig, hè. Weet ze toevallig of er nog het nieuws in de... Hè? Is er nog geen anders aan, Kump?
1: Wat
0: er? Ja, of komt er nog gedaan, denk ze, of...
1: Nog een kindje, ja, ik denk het wel,
0: ja. Ja, denk ze, oh, dat is je goed bezig, toch, hè. Carina, nou, dat codewoord. Hoe zei ze al, ben er heel vroeg bij. We willen erg graag van dicht het codewoord van vandaag weten. Ik ga alvast de pauk erbij pakken en dan mocht ik vertellen wat het codewoord is. Vertel het maar, wat is het codewoord?
1: Spiegeltent.
0: Is het codewoord goed, Maarten?
2: Helemaal correct.
0: Ja! Carina, we hebben een surprise voor dich.
1: Ja.
0: Weekendticket voor Pop on Top op 23 en 24 mei. En dan komt onder andere Big Benny komt door. Dat kent ze wel, hè?
1: Ja, ja.
0: Gaas. Ja, dat is het altijd...
3: Gaas, joh.
0: Ja, ja, dat... Ja, dat zingt altijd. Wet ze weer ook komt. Ja, dat is onze favoriet. Franske Teunis komt ook.
1: Oké.
0: Nou, dat klinkt allemaal goed, hè?
1: Ja, ja.
0: Nou, dicht op zijn kaart geworden, dus gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Dat maakt er iets goeds van, hè?
1: Ja, dat
0: hoor ik. Ja, en een fijne dag, hè, Carina?
1: Ja, oké. Jullie ook.
0: Een fijne dag.

0: Trax en Golden EB alleen ochtendshow. 10 minuten van 10 is het geworden. En Luc, wie vond je het vanochtend, Jonas? Een beetje mee kunnen kijken vanaf 6 uur. Wat dacht je ervan?
1: Ja, wel leuk.
0: Ja, dat was toch wel gek, hè?
1: Ja, dat is meer bij loeren dan dat soort dingen.
0: Dat had ik al gedacht, joh. Zeker. Hey, dank Dessel Biebaas. En ook dank aan Carina Cursen voor het doorgeven van de gegevens. Want dat was de winnaar vandaag voor de kaarten. Veel poppen top. En dat doen we morgen uiteraard weer.

0: Benny Siek, Ibi Allen. Misschien zetten we er donderdag ook wel in.
1: Limburgse 100.
0: Deze tijd eraan te komen. Oh, druk werd er geteld boven de burelen van de L1. Om de lease compleet te maken. Om te gewoon kijken. Wij zitten op nummer 100. Wij zitten nog. Dat moet allemaal precies allemaal loesje kind weer. Wie stummen dat er goed gebracht zien. En ik hoop dat Tien Sondro Bies die praten ook. En ik kent ze loesteren aan. Zonder donderdag. Helemaal vastdag vanaf 8 uur wordt aan trappen. Ruud Kleine af met de lease. Zometeen kregen we Rian Monen met nieuwe aflevering van de Route Regio. Maar voor we dat gaan doen, eerst even kijken naar de Scheldwörden.
2: Ja, ja, gisteren waren het nog oude nozem, hè?
0: Ja, je bent niet hoor, joh.
2: Nu is het smeerkanus.
0: Smeerkanus.
2: Doe smeerkanus.
0: Wat is dat dan?
2: Onbetrouwbare persoon.
0: Oh, dat ben

0: knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
6: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
5: En voor de aangepaste fiets van Maria.
7: En zo kan ik er weer op uit.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Bij Stok viert samen met jou 50 jaar groen geluk. Een plek waar al generaties lang groen en warmte samenkomen. Met de liefde en passie van ons familiebedrijf. Bezoek ons in Roermond, Heerlen, Maaspracht en Bergen te Blijt. Bij Stok, waar groen al 50 jaar thuis is.
10: Bij Stok.
11: Lukt het je niet om zelf af te vallen of komt het er steeds weer aan? Wij helpen je met het veranderen van je leefstijl. Behandelingen met en zonder operatie, zoals een prikpen of tabletten. Meer weten? Kijk op obesitaskliniek.nl.
12: Bokkenrijders, de spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
11: Last van overgewicht? Kijk op obesitaskliniek.nl.
13: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wusselen, mijn meubelzaak.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In slechts 2% van de femicidezaken wordt de term femicide expliciet gebruikt door rechters. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Het boek Terugkeer van schrijver Michael Berg uit Heerlen is uitgeroepen tot winnaar van de Heban Trillerprijs 2026. Dat is de lezersjuryprijs voor de beste oorspronkelijke Nederlandstalige thriller. Bij een schietpartij in het Duitse Wassenberg, vlak over de grens bij Vlodrop, is gisteravond een man om het leven gekomen. De politie is een klopjacht begonnen op de dader en heeft onder meer een helikopter ingezet.
15: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
16: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna €7 miljoen... voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen.
10: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
17: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
10: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
18: Liefde voor Limburg. Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio. Dit is

All for Love, BL1. Een hele goede morgen, de Lusters naar Route Regio. Leuk dat ze erbij bent. We komen in de ganse provincie en er is één plek in de provincie die officieel getipt werd door de Duitse Alpenvereniging als tussenstop op een tocht. En dat is Berghut Halverwege in Vols. Dat is een omgebouwde container. Daar kunnen ze in een stapelbedje slapen op het moment dat ze een lange wandeltocht gaan maken. Het is een project van twee architecten die midden in een rotonde wonen en daar dus een eigen berghutje hebben gebouwd. En dat is dus een officiële tip van de Alpenvereniging. Dat is toch wel bijzonder. Dan naar het oude NC hoofdkantoor in de Groeven. Want dat is ook een tip. Dat is een verzamelplek geworden voor het bouwen van drones om landmijnen op te sporen. Door eierschalen recycled tot kalksteen voor die keukentafel. Is dus een soort proeftuin geworden waar studenten en filmmakers werken aan de toekomst. En dan een vraag die denk ik aan de bar heel vaak is gesteld, maar misschien nog niet officieel. Welke 50 voetballers worden durfde jaren hernoemde absolute uitblinkers in het geel-zwart van VVV Venlo? Oud-sportjournalisten Marcel Abrahams en Maurice Ambam die bundelen hun krachten om deze vraag te beantwoorden in een nieuw boek. En natuurlijk gaat het dan ook over input van de supporters. De moesten natuurlijk over met beslissen, want er wordt zeker over gekald. Dus heb ze daar een mening over, dan mochten ze het even laten weten.

0: Euvelby de herfst aan de band. Ontstangen en zijn groep vrienden die samen Vastelovensmuziek maakten, is het nu een dialectpopband die binnenkort Pinkpop opent. En in de nieuwe L1-podcast Onder Vier Ogen gaan verschillende L1-presentatoren één op één in gesprek met interessante Limburgers. Misschien hebben ze de eerste al gezien. Dan worden we in gesprek met Leon Verdonschot. Kunnen ze hem terugvingen op YouTube. Dus is vanmiddag een nieuwe aflevering op L1-TV om 4 uur. En die nieuwe aflevering die is met Tim Stoter, de frontman van de Herfsthanen. Hij vertelt aan Ruud dat hem dat zeker niet de baas maakt van de band.
1: Nee, dat is ook absoluut een grapje bij Jos Huur. Ik ben echt alles behalve de baas. We hebben ook niet echt een baas in deze zin. We geven echt de leiding met z'n allen. En ja, in de natuurlijke weg ontstaat er natuurlijk wel dat deer wat meer deze dingen op zich pakt en deer wat meer andere dingen op zich pakt. Maar dat ik de microfoon heb en de baas ben, is absoluut een grapje. Dat is meer in de show waar ik kan dingen zeggen die bepalen zich voor wat we doen. Ja, maar op de achtergrond ben ik zeker niet de baas van de Herfsthanenband. Nee, absoluut niet.
2: Je zit in de opmoot naar Pinkpop. Ik hoor eigenlijk, ik zit een beetje in een spagaat. Weinig u voor Pinkpop kallen, maar we moeten het toch even doen.
1: Ja.
2: Is dit net ook ergens wat voor dat even aanvallen? Gewone optreden? Die doen dat natuurlijk veel. En ook wel eens veel doen ze naar lui.
1: Ik bedoel, op 11-11 in Roermond stond denk ik meer mensen dan dadelijk
2: dat
1: op Pinkpop voor ons podium stonden. Absoluut. Wat het voor ons heel spannend maakt, is een soort van extra stap naar een wat groter publiek, een wat grotere wereld naar buiten toe. Dus niet per se groter een aantal mensen die voor het podium stonden, maar wel. Ja, ik denk dat op Pinkpop een wat breder publiek komt dan op 11-11 in Roermond misschien. Al is het maar doordat het niet allemaal Limburgers zien. Wat het ook wel heel spannend voor ons maakt, is dat we heel erg, toen we 1,5 jaar geleden deze prijs wonnen, onze ogen hebben gezet op het creëren van het juiste imago eigenlijk waar we naartoe wilden. Dus dat zit heel erg in welke kleur moet die nieuwe muziek gewoon krijgen. Hoe moet dat gewoon klinken? Hoe willen we ons presenteren? En daar hebben we eigenlijk het afgelopen 1,5 jaar zeker ook vooral op de achtergrond heel hard aan gewerkt. En daarom is überhaupt dit momentum, zeg maar, deze zomer is voor ons goed wel een heel spannend goed moment. Omdat er komt veel nieuwe muziek en alles is gewoon iets doordachter, denk ik, dan we hiervoor deden. En iets meer gericht op datgene wat we echt willen zien, wat we echt willen uitstralen. Daar hebben we heel veel over gepraat, over gedacht. En ja, eigenlijk wat er als klinkend resultaat en als show en als alles wat er rondom een band huurt uitkomt, moet eigenlijk vanaf deze zomer heel erg gewoon leven. En daar is Pinkpop wel een heel belangrijke mijlpaal in, denk ik.
2: Wanneer had ze dat geleerd, dat ze over een imago moest vergaderen? Vier denken, daar zit in met een gitaar op de bank te schrijven, leuk liedje, ja, en een goed refrein en klaar.
1: Zo begon het. Ja. Absoluut niet zeggen de mos eerst nog gedacht hebben over alles wat ze wel of niet wil uitstralen voordat ze kennis gewoon beginnen. Daar ben ik ook absoluut geen voorstander van. Ik ben juist meer van het begin maar goed. En onderweg vallen dingen wel of niet op zijn plek.
2: Maar het begint nog altijd met een refrein, toch?
1: Het begint altijd met een refrein, ja. Maar uiteindelijk merkten we dat we eigenlijk de popprijs wonnen en de kreeg de kans een Pinkpop te openen. En toen hebben we eigenlijk tegen elkaar gezegd, oké, we kunnen 2 dingen doen. Of dit wordt inderdaad een leuk, tof optreden, een superleuk uitstapje, en dan nog gaan we lekker weer met Vastelovendheid in de kroegen. En in de zomer kieken we een beetje of er nog ergens wat te speulen veld. En Pinkpop is een leuk uitstapje. Of de gijzen dat heel serieus nemen en door, zeg maar, helemaal naartoe werken en helemaal dicht door kunnen presenteren op de manier waarvan ze denken, dit is wat we willen zien.
0: Tim van de Herfsthanen in gesprek met Ruud, straks meer.

Madonna en Material Girl, die L1 rugklachten, die hebben voor alle molwales. En dan weer tegen de gezag. Ach, ga ik even liggen en dan wordt het snel weer beter. Maar rust pakken, dat is al lang niet meer het beste advies. Wat ze Walkins doen, dat weet huisarts Mauts Luismans. En dat vertelde tegen zometeen naar deze muzikale kop koffie van David Guetta. Dit is Gone, Gone, Gone.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Het is bijna 10:30, dit is het L1 Nieuws met Janna Hoofs.
12: Goedemorgen. In slechts 2% van de femicidezaken wordt de term femicide expliciet gebruikt door rechters. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Rechters, maar ook officieren van justitie zouden de term vaker moeten gebruiken als het duidelijk om femicide gaat, om zo het probleem zichtbaarder te maken en een signaal af te geven. Dat zegt docent van de Universiteit Maastricht, Laurie Ritsen.
13: Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat dit onderzoek gaat helpen om die definitie heel duidelijk te maken. Want daardoor kunnen we ook die aanpak verbeteren, die hulpverlening voor slachtoffers verbeteren. En ook plegers of daders van femicide beter bestraffen en een maatschappelijk signaal afgeven van dit pikken we niet, dit is niet normaal en dit is iets wat we ook vanuit de maatschappij en vanuit de rechtszaal niet accepteren en hier word je voor bestraft.
12: In Limburg zijn meerdere femicidezaken bekend, waaronder die van Juwela uit Amsterdam en Sausam Hamdi uit Reuver. Het boek Terugkeer van schrijver Michael Berg uit Heerlen is uitgeroepen tot winnaar van de Hebban Thrillerprijs 2026. Dat is de lezersjuryprijs voor de beste oorspronkelijke Nederlandstalige thriller. Voor Berg betekent die prijs erg veel.
14: De Hebban Thrillerprijs is een bijzondere prijs, want het is een combinatie van een publieksprijs en een juryprijs. Dus het publiek bepaalt welk boek op de shortlist komt. En na zoveel jaar schrijven, een publiek wat jou op de shortlist zet, betekent dus dat je lezers hebt. Dus het is voor mij ook een erkenning van bijna 20 jaar schrijven. En dat je toch een fanbase hebt opgebouwd, mensen die van je boeken houden.
12: Terugkeer is alweer het 11e boek van Berg en het eerste deel in zijn trilogie De Mergelandmoorden. Aan de prijs is een geldbedrag van €1500 verbonden en ook krijgt het boek extra aandacht tijdens de thrillerweken die morgen starten. Bij een schietpartij in het Duitse Wassenberg, vlak over de grens bij Vlodrop, is gisteravond een man om het leven gekomen. De politie is een klopjacht begonnen op de dader en heeft onder meer een helikopter ingezet. Dat meldt de Duitse politie. Bij het schietincident zou een man uit zijn auto zijn gestapt en het slachtoffer hebben doodgeschoten. De verdachte zou er vandoor zijn gegaan in een auto, mogelijk met hulp van een handlanger. Er is volgens de politie geen gevaar voor de samenleving. En in het programma Opsporing Verzocht is gisteren zijn beelden getoond van een man. Hij wordt ervan verdacht een man bij een supermarkt in Roermond te hebben mishandeld. Het 57-jarige slachtoffer liep daarbij een gebroken en meerdere gekneusde ribben op. De verdachte liep langs de kassa zonder te betalen. Toen hij daarvoor terug moest komen, werd hij agressief. Het weer, het wordt vandaag half tot zwaar bewolkt en het blijft op een bui na droog met 13 graden.

op deze toch alweer herfstachtige dinsdag. Welkom in Nederland. Dan kent dat weer opeens. A little bit of love, who it's to be, L1. Een hele goede morgen. Ja, ik zeg herfstachtig. Misschien heb ik er niet zo'n last van. Maar voorheen heb ik echt op zo'n dag meteen zo gaat van... Blech. Best naar de zomer toe aan het werken. En dan is het zo'n week weer even gries en grauw. En maar sinds mijn dochter...

blech op zo'n dag. Want als ze zitten te krijtenboeten, dan is iedere dag best wel leuk. Of het nu regent of niet, of het nu gries is of niet. Had het weer op tech nog impact? Hebben ze er slechte zin van of juist niet? Sommige lui zijn er immuun tegen. Immuunvuur. Anderen hebben er meer last van. Wie zit dat bij dich? Had het weer invloed op die stemming? Mogen ze mij laten weten via de L1-app. Zometeen hier huisarts Maud Sluismans. Eerst Alphaville en...

0: schiet het zomaar opeens in je onderrug. Het kan iedereen gebeuren. Die pijn kan er ook langzaam komen. En dan werd er gezegd, last van je rug, ga maar snel even liggen. Pak maar wat rust, want dan wordt het beter. Huisarts Maud Sluismans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rian.
0: Dat advies is achterhaald.
1: Ja, dat was vroeger. Kijk, op zich, als iemand echt heel veel pijn heeft, dan zou je hem 1 of 2 dagjes in bed kunnen leggen om te kunnen ontspannen. Maar eigenlijk is in beweging blijven altijd veel beter voor alle spieren. Want ja, rust geeft gewoon afname van spiermassa, waardoor je ook weer verzwakking krijgt.
0: Maar even, we hebben het over pijn in de onderrug. Even een beetje definiëren welke pijn. Want mensen zeggen wel eens het schiet in mijn rug of ik ben door mijn rug gegaan.
1: Ja,
0: is het,
1: nou ja,
0: is het allemaal hetzelfde?
1: Dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. De spit, de heksenshoes, het is erin geschoten, ik sta stop. Allemaal uitdrukkingen voor hetzelfde.
0: Ja.
1: Wij noemen het acute onderrugspijn. Ja, wat zit er allemaal in die onderrug? Daar zit een bekken, daar zitten spieren, een stukje

0: hoger zitten ribben, achter die ribben zitten nieren. Dus als iemand een verhaal heeft waar je aan twijfelt, dan wil je hem altijd wel even nakijken om de verschillende onderdelen te bekijken en ernstig ziekmakende dingen uit te sluiten. Mm. Maar gelukkig is het in 95% van de gevallen gewoon heel onschuldig. Ja, dat je even een verkeerde beweging hebt gemaakt, of een verrekt hebt, of verdraaid hebt.
1: Ja, ja, het kan dus door van alles komen. Want ik zeg, het kan iedereen gebeuren. Maar heb je een grotere kans op rugpijn in bepaalde situaties? Komt het bij de een meer voor dan de ander?
0: Nou ja, mensen met een versleten rug, die hebben wat meer, over het algemeen wat meer last van rugpijn. Maar dat is meer de chronische rugpijn. Mm. En die acuut ontstaande rugpijn, ja, dat is een risico voor iedereen. Daar hoef je niet jong of oud of een onderliggende aandoening voor te hebben.
1: Nou zeg je, bewegen, dat is belangrijk. Dus dat advies van liggen misschien heel eventjes, maar verder vooral zoveel mogelijk doorgaan met de dag en bewegen. Terwijl, als het je in de rug schiet, dan is bewegen juist, sommige houdingen of bewegingen, die geven vaak meer pijn. Ja, soms lukt het zelfs bijna niet door de pijn. En dan moet je dan toch doorheen bewegen.
0: Nou ja, dan is wel het advies om pijnstillers te gebruiken. En dan ook gewoon even een paar dagen optimaal. Hè. Dus niet een paracetamolletje, maar kies er dan voor om gewoon 2 of 3 dagen even het maximale aan paracetamol te gebruiken. Want door de pijn ga je verkrampen. En door de verkramping hou je de pijn in stand. Terwijl als je je pijnstillers goed neemt, dan ja, dan beweeg je ook soepeler. En dan, zoals het erin geschoten is, schiet het er dan ook weer uit.
1: Ja. Mm-hmm. Nee, je zegt dus, in de meeste gevallen komt dat redelijk vanzelf weer goed. Wanneer ben ik de huisarts?
0: Nou ja, als het met pijnstilling niet overgaat. Als het langer dan 2-3 weken duurt. Als het uit gaat stralen naar je been. Als je krachtsverlies gaat krijgen. Als je problemen met plassen gaat krijgen. Of als je andere klachten erbij gaat krijgen, pak een beetkoorts. Dan zou je nog aan een blaasontsteking kunnen denken. Die voelen sommige mensen ook in de rug.
1: Hm? Ja, dus je moet het gewoon zelf even een beetje in de gaten houden en kijken of het erger wordt. En dan kun je altijd even de huisarts bellen, maar anders bewegen en een beetje pijnstilling. Dan gaat het hopelijk snel weer over.
0: Ja, en weet je, sinds een aantal jaren kunnen mensen ook zonder verwijzing naar de fysiotherapeut. Die kan ook altijd kijken. En als je het niet vertrouwt, de patiënt naar de huisarts sturen of overleggen met de huisarts. Ja, dus dat is genoeg wat je zelf kan doen als het plotseling even misgaat.
1: Dankjewel, huisarts Maud Sluismans. Dus niet gaan liggen, maar bewegen. Dat is de belangrijkste tip die we meenemen. En we zetten al het advies ook op L1.nl. Fijne dag, Maud.
0: Dag, Jan.

0: Baggerband en Regias BL1. Zometeen hier de metzinger. Positief, vrolijk, meezingbaar liedje dat Stig mocht aanvragen. Dat past binnen een thema. Gisteren wordt het Jennifer Lopez en Pitbull samen met On The Floor, dat hij Nancy aangevroeg. En toen dacht ik, On The Floor, zo'n dansvloer, daar komt er vandaan. Geef me maar eens een liedje met een plaats hoe zo'n dansvloer lik. Hoe wordt flink gedanst? In de club, in het café, op een broelhoff, op een feest, op een festival. Liedjes met plaatsen hoe een dansvloer zou kunnen liggen, of hoe in ieder geval flink gedanst werd. Mocht je me laten weten via de L1-app.
1: Happy voor Zutske, het gemunde show, hey, ben je goed, regie.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Een kwaliteitsvloer voor elk budget. Die vind je bij Bloemenparket in Kerkrade.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In slechts 2% van de femicidezaken wordt de term femicide expliciet gebruikt door rechters. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Het boek Terugkeer van schrijver Michael Berg uit Heerlen is uitgeroepen tot winnaar van de Hebban Trillerprijs 2026. Dat is de lezersjuryprijs voor de beste oorspronkelijke Nederlandstalige thriller. Bij een schietpartij in het Duitse Wassenberg, vlak over de grens bij Vlodrop, is gisteravond een man om het leven gekomen. De politie is een klopjacht begonnen op de dader en heeft onder meer een helikopter ingezet.
9: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna €7 miljoen... voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Trillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer.
11: Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
12: Een paar voor jou, een paar voor je kids of gewoon 2 paar voor jezelf. Wat je ook kiest, bij Deurlinger krijg je op elk tweede paar schoenen nu 50% korting. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
13: Geniet van het voorjaar bij tuincentrum Daniels & Schmidt. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
14: Best of Brass and European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
13: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
15: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.
16: Dit is

0: Jason Derulo, Want to Want Me, BLA. Met zometeen hier de metzinger. De mod gaat te maken hebben met een dansvloer. Een plek hoe een dansvloer lekt bijvoorbeeld. Of er mocht flink gedanst werden. Kim van Alex en Appje de Wildger, Footloose. Liedje is medegeschreven en opgenomen door de Amerikaanse singer-songwriter Kenny Loggins. Heb ze gans geliegen. En ook van de film natuurlijk. Dansmarietje van Mensen Kender kindig nog binnen. En dit is een appje van Ria.
1: Hi Rian, goedemorgen. Nou, stel je eens voor, er ligt aan een heel fijn wit strandje met allemaal palmbomen en ganse blauwe zeeën. En op de achtergrond huurt ze dan tropische muziek. Ja, leuke, fijne muziek. Heel geen anders als dat wat we hier nu trouwens in Nederland hebben. En dan huurt ze ook WAM, het Club Tropicana.
0: Oeh.
1: Nou, dat zal toch wel zeker gedanst worden, of niet?
0: Dat denk ik
1: ook. Ik wens je een hele goede uitzending.
0: Dankjewel, Ria.

0: Zelfkantje van vanzelf, BL1. In een nieuwe aflevering van Onder Vier Ogen geeft Ruud in gesprek met Tim Stoter, frontman van de Herfstane Band. En die hebben natuurlijk een prachtig jaar voor de boeg met hun Road to Pinkpop. Openen ze over een tijdje dat grote festival. Dus het is chic om daar naartoe te werken. Een nieuw album komt volgende week uit. En het klinkt allemaal hartstikke goed, maar toch zit er in Tim af en toe het onrust. Ik vind dat moeilijk om even te kallen, want dan wil Ger natuurlijk. Ja, het is allemaal hartstikke chic wat ik mocht doen, maar mocht toch ook af en toe zeggen dat het pittig is. En Ruud vroeg hem dan al van, ja, is dat inderdaad zo? Wie geeft zich om met die onrust? Oh, ja.
1: Zou liegen als ik zeg dat het alleen maar leuk en fijn is.
2: Maar wat gebeurt er als het niet meer gefixt, Christian, even? Wie geeft dat dan bij dig?
1: Ja, dan ben ik heel energieloos. Slecht slapen en gewoon echt geen energie. En ook wel ja, door er soms echt geen zin dingen te doen. Terwijl het er hele leuke dingen zien.
2: Hmm.
1: Maar het is wel, en ik ken dan ook soms echt dat ik gewoon echt denk, ik heb geen zin om te zingen gewoon. Ik wil vandaag mijn kop halen gewoon, ja. Hoegeer. Maar goed, als ik dan eenmaal bezig ben en ik stond voor mensen te zingen, dan ben ik ook echt weer meteen de allergelukkigste persoon op aarde hier. Dus dat ken ook vanaf, ik ken echt wel eens op als ik echt even in een wat slechter moment zit en ik moet ergens gewoon zingen, dat ik denk, oh my god, ik wil niet. Ik heb geen zin om weer die stem te moeten gebruiken. En het zit er niet op vandaag. En dan, ik haat het ook om niet goed te zien op zo'n moment dan. Dat ik denk, ja, ik kan nou goed niet de kwaliteit leveren waar ik achter stond voor mijn gevoel. Uiteindelijk heet het dan prima, maar. En dan wil ik het gewoon, ja, leveren niet op zo'n moment. Maar dan ook echt als ik dan eindstap op een podium zet en ik begin te zingen. En ik zie ook maar bij eindnemers in de zaal een lach ontstond, dan ben ik gewonnen.
2: Ja, maar dus is de agenda drukt zich uiteindelijk uit die fase dat ze zich minder veulen. Want de mos weer gewoon lieveren ergens.
1: Ja, dus het is heel dubbel. Dus ergens denken ze, oké, de trein helpt goed nooit op. Nee. Ik bedoel, er zien echt ja, weinig werken dat ik niet 7 dagen aan het werk ben. Goed, ik mag dit mijn werk noemen. Dat is natuurlijk wel wat er tegenover staat. Dat is te gek.
2: Ja, goed, hoe komt die dankbaarheid weer?
1: Ja, maar er is altijd wel. Nou ja, ik ben altijd 7 dagen onderweg. En ik ben heel duk. Ik bedoel, ik ben nou net van Hoes vertrokken. En ik kom vanaf een 10 nog een keer terug. En dat valt dan echt nog wel mee.
2: Zeg. Vind je het wel eens gevierlijk? Wie dat geeft nu? Ze denkt van, ik zit te veel in het roet.
1: Ja, dat zit ik zeker wel. Soms. Vind ik lastig om te hebben wel, maar
2: ja?
1: Ja, nou ja, ik ben leven gewoon bezig en dat ik door eigenlijk niet dan te veel mee bezig ben, maar dat ik gewoon mijn ding kan doen. Ook juist omdat dat me wel, het is hetgene wat me onderhoedelt, maar dat is ook hetgene wat me op de bijen haalt.
0: Ja, en zo blijft het toch wel een soort spel dat ze speelt. Tim Stoter van de Herfsthane Band zit in de nieuwe aflevering van Onder Vier Ogen vanaf 4 voor te zien op L1 TV en ook terug te vingen op YouTube en Spotify.

0: We out.
1: No diggity, BL1. Zometeen hier de metzinger. Kan ik verklappen, er is één liedje dat heel veel binnenkomt. Maar dan mogen 10 suggesties nog helemaal checken. Via de L1-app, zolang het gaat met dansen te maken, is het welkom. Al wilt hij ook zeker op te dansen. Dit is nieuwe muziek van de Rolling Stones. In the Stars, hier is die Route Regio.

0: deze zomer. En toch is er deze fantastische nieuwe single. The Rolling Stones en In the Stars.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Het lieve zusje, het gummende show. Hey, ben je goed, regie?
0: Yo! Gedanst moest worden in de Midsinger. Er zijn gelukkig genoeg liedjes die daarmee te maken hebben. Ik kreeg Sophie Alice Baxter met Murder on the Dance Floor binnen. David Bowie, Let's Dance, dat zit Jo. Rowan Heijsen met Dans heb ik nog binnengekregen. Maar er is één liedje dat het meeste binnen is gekomen. Dus ik maak er een democratische dinsdag van. Dankjewel voor alle appjes. Morgen weer een gloednieuwe Midsinger. Dit is Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.

0: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
8: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Het is 11:30, dit is het L1 Nieuws met Janne Hoofs.
11: Goedemorgen. In slechts 2% van de femicidezaken wordt de term femicide expliciet gebruikt door rechters. Dat blijkt uit onderzoeken van de Universiteit Maastricht. Rechters, maar ook officieren van justitie zouden de term vaker moeten gebruiken als het duidelijk om femicide gaat, om zo het probleem zichtbaarder te maken en een signaal af te geven. Dat zegt docent van de Universiteit Maastricht Laurie Ritsen.
12: Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat dit onderzoek gaat helpen om die definitie heel duidelijk te maken. Want daardoor kunnen we ook die aanpak verbeteren, die hulpverlening voor slachtoffers verbeteren. En ook plegers of daders van femicide beter bestraffen en een maatschappelijk signaal afgeven van dit pikken we niet, dit is niet normaal en dit is iets wat we ook vanuit de maatschappij en vanuit de rechtszaal niet accepteren en hier word je voor bestraft.
11: In Limburg zijn meerdere femicidezaken bekend, waaronder die van Juwela uit Amsterdam en Sousam Hamdi uit Reuver. Het boek Terugkeer van schrijver Michael Berg uit Heerlen is uitgeroepen tot winnaar van de Hebban Thrillerprijs 2026. Dat is de lezersjuryprijs voor de beste oorspronkelijke Nederlandstalige thriller. Voor Berg betekent de prijs erg veel.
13: De Hebban Thrillerprijs is een bijzondere prijs, want het is een combinatie van een publieksprijs en een juryprijs. Dus het publiek bepaalt welk boek op de shortlist komt. En na zoveel jaar schrijven, een publiek wat jou op de shortlist zet, betekent dus dat je lezers hebt. Dus het is voor mij ook een erkenning van bijna 20 jaar schrijven. En dat je toch een fanbase hebt opgebouwd, mensen die van je boeken houden.
11: Terugkeer is alweer het 11e boek van Berg en het eerste deel in zijn trilogie De Mergelandmoorden. Bij een schietpartij in het Duitse Wassenberg, vlak over de grens bij Vlodrop, is gisteravond een man om het leven gekomen. De politie is een klopjacht begonnen op de dader en heeft onder meer een helikopter ingezet. Dat meldt de Duitse politie. Bij de schietpartij zou een man uit zijn auto zijn gestapt en het slachtoffer hebben doodgeschoten. De verdachte zou er vandoor zijn gegaan in een auto, mogelijk met de hulp van een handlanger. Er is volgens de politie geen gevaar voor de samenleving. En in het televisieprogramma Opsporing Verzocht zijn gisteren beelden getoond van een man. Hij wordt ervan verdacht een man bij een supermarkt in Roermond te hebben mishandeld. Het 57-jarige slachtoffer liep daarbij een gebroken en meerdere gekneusde ribben op. De verdachte liep langs de kassa zonder te betalen. Toen hij daarvoor terug moest komen, werd hij agressief. Het weer, het wordt vandaag half tot zwaar bewolkt. Het blijft op een bui na droog met 13 graden.

Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. BL1 was ook kansmaaks op kaartenvuur Pop on Top. In het Pinksterweekend is alweer de 15e editie van het festival in Valkenburg. Met onder andere The Wolf op de line-up, maar ook mooie tribute bands van Zefakieke U2, ZNH, de Hardcore Vibes Band en Rowenazen. Wil ze dan naartoe, luister dan naar de L1 ochtendshow. Want met het codewoord kan ze kans maken op die kaarten. Morgen vroeg vanaf 6 uur de ochtendshow BL1 met kaarten voor Pop on Top.

0: Al een met een bijzondere Limburgse vinding. Zonnepanelen, die kent ze, die liggen misschien wel op die daak, maar zonnepanelen op een elektrische auto, dat zou wel eens een heel goed idee kunnen zijn. Met dunne zonnepanelen kunnen elektrische auto's aanzienlijk verder rijden. Dat is de conclusie van onderzoeksinstituut TNO. En de Limburgers Ruud Derks en Ruud van Dijk die ontwerpen die nieuwe generatie zonnepanelen voor voertuigen. Verslaggever Maurice de Heus ging bij ze langs.
1: Dus hier zie je een van de zonnepanelen op de zijkant. Nou, ze zijn 2 mm dik. Zijn gewone zonnecellen zoals je die ook op je dak van je huis kunt hebben. Wij monteren ze op het dak en aan de zijkant. En proberen zoveel mogelijk energie op te wekken. Zodat er zoveel mogelijk nut van is.
2: Blijkt dat zonnepanelen op voertuigen, dat is een briljant idee. Want je hebt minder koper in de grond nodig. Minder belasting van je energienet. Wagens kunnen verder rijden, elektrisch. En als ze op diesel rijden, stoten ze veel minder uit.
3: Auto's en vrachtwagens registreren met de zonnepanelen 35% tot 50% meer kilometers. In Zuid-Europa, vooral met de panelen op het dak. In Noord-Europa met de panelen aan de zijkant.
1: In bepaalde gebieden, zoals in Scandinavië, staat de zon veel lager. In Nederland in de winter staat de zon veel lager. Dan doen de zijkant het goed. Dus dat hebben we precies gemeten om precies te weten wat de invloed zou kunnen zijn.
3: Met de stijgende olieprijzen door de onrust in de straat van Hormuz in Iran worden zonnepanelen op de autodaken een steeds interessantere investering.
2: Ja, nu met de extreem hoge dieselprijzen zit je ergens rond een jaar, anderhalf, misschien 2 jaar in uitzonderlijke gevallen. Dus voor een duurzame oplossing die je zo snel kunt terugverdienen, is deze tijd heel goed in die zin. Los van het feit dat de reden erachter wat minder goed is. Maar het is wel de katalysator die de wereld nodig heeft om extra snel te vergroenen.
0: Het hele verhaal zonnepanelen op elektrische auto's. Kunt u terugvinden op de app van L1 Nieuws.

0: luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Met Rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
8: Europakinderhulp.nl.
9: De hoofdpunten uit.

0: Limburgse nieuws. In slechts 2% van de femicidezaken wordt de term femicide expliciet gebruikt door rechters. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Het boek Terugkeer van schrijver Michael Berg uit Heerlen is uitgeroepen tot winnaar van de Hebban Trillerprijs 2026. Dat is de lezersjuryprijs voor de beste oorspronkelijke Nederlandstalige thriller. Bij een schietpartij in het Duitse Wassenberg, vlak over de grens bij Vlodrop, is gisteravond een man om het leven gekomen. De politie is een klopjacht begonnen op de dader en heeft onder meer een helikopter ingezet.
1: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden.
3: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
4: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Is Route Regio.
6: Dit is L1. Het is een geluid aan de venster. Tot ik sloeg. Es crescendo, Annie. Er kwam die appartement in en leed de blootvlekken op het tapijt achter. Daarna rende ze de slaapkamer in. Ik was geslagen. Het was die noodlot.

0: Michael Jackson en Smooth Criminal, BL1. Een hele goede middag. Dit is het nieuws van deze dinsdag 12 mei. Femicidezaken worden in Nederlandse rechtszaken nog lang niet altijd ook echt als femicide benoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat rechters die term maar in een heel klein deel van de uitspraken expliciet gebruiken. En universitair docent Laurie Ritsen van de Universiteit Maastricht legt uit wat er precies onderzocht is.
1: Wij hebben vooral gekeken naar rechtspraak uit 2001 tot en met 2024. En wat dan opvalt is dat in 2021 tot en met 2023 treffen we soms het begrip partnerdoding aan. Terwijl in 2024 zien we dat dat begrip femicide zijn intrede maakt. Wel nog heel beperkt. Maar ik denk dat we juist dat omslagpunt waarop mede door dat maatschappelijke debat meer aandacht voor de term femicide terecht is gekomen. Want bij de interviews zien we wel een hele grote bereidheid onder rechters en officieren om die term expliciet te gaan gebruiken.
0: En volgens Ritsen maakt het wel degelijk verschil als je het ook echt benoemt als femicide.
1: Het echt benoemen, dat kan bijdragen aan een grotere zichtbaarheid en ook expliciete erkenning waar het in deze zaak nou echt om gaat. Het is niet een regulier levensdelict. Het is een levensdelict op een vrouw vanwege haar vrouw zijn. Dat kan belangrijk zijn voor enerzijds nabestaanden, maar ook bijvoorbeeld voor het slachtoffer. We hebben namelijk niet alleen gekeken naar voltooide femicidezaken, maar ook zaken waarin het een pogingsfemicide betreft. Dus voor het slachtoffer dat in dat geval er is, kan dit wezenlijk belangrijk zijn. Daarnaast zorgt het ook voor een grotere zichtbaarheid. Dus maatschappelijk wordt zichtbaarder hoe vaak komt dit nu voor. En het zou toekomstig onderzoek ook vergemakkelijken.
0: Binnen de rechtspraktijk blijkt discussie te bestaan over wanneer je precies van femicide spreekt.
1: De meeste geïnterviewden die ondersteunen een definitie als femicide is een levensdelict op een vrouw vanwege haar gender, vanwege haar vrouw zijn. Maar als je dan gaat doorvragen, dan zie je wel dat dat toch voor een aantal geïnterviewde andere betekenissen kan hebben. Dus niet iedereen ziet dezelfde kenmerken bijvoorbeeld als iets wat in verband kan worden gebracht met een levensdelict vanwege het vrouwen zijn.
0: Kenmerken zoals eerder geweld of controle spelen vaak een rol in dit soort zaken, maar worden volgens het onderzoek lang niet altijd meegenomen in de strafmotivering.
1: Je zou dus wel kunnen kijken in hoeverre kunnen die kenmerken die je ziet in die femicidezaken, in hoeverre zien we terug in de rechtspraak dat die strafverzwarend worden aangemerkt. We zien bijvoorbeeld de kenmerken die wij gebruiken, de definitie van het UNODC, zie je dat die toch een strafmotivering vrijwel allemaal meer dan 80% terugkomen. Vaak ook in strafverzwarende zin. De enige uitzondering daarop is een verleden van geweld. Dat zien we dat minder vaak benoemd wordt bij de strafmotivering.
0: Universitair docent Laurie Ritsen van de Universiteit Maastricht over dat onderzoek naar waarom femicide in de rechtszaal vaak niet wordt herkend of niet wordt benoemd. Je luistert naar L1 met nu Nothing But Thieves.

0: thriller die zich afspeelt in Zuid-Limburg. Vol spanning, familiegeheimen en Limburgse mentaliteit. En die nu ook nog eens is uitgeroepen tot spannendste boek van het jaar. Schrijver Michael Berg, dat is het pseudoniem van Michel van Bergen-Henegouwen, heeft met Terugkeer de Hebban Thrillerprijs 2025 gewonnen. Astrid Kersenboom van het Radio 1-journaal sprak met de schrijver. En hij is juist met deze prijs extra blij.
1: De Hebban Thrillerprijs is een bijzondere prijs, want het is een combinatie van een publieksprijs en een juryprijs. Dus het publiek bepaalt welk boek op de shortlist komt. En na zoveel jaar schrijven, een publiek wat jou op de shortlist zet, betekent dus dat je lezers hebt. Dus het is voor mij ook een erkenning van bijna 20 jaar schrijven. En dat je toch een fanbase hebt opgebouwd, mensen die van je boeken houden. En dan zeker voor Terugkeer, dat is het eerste deel van de Mergeland trilogie, de Mergeland Moorden, is dat helemaal mooi, want dat is het eerste deel. En het is hartstikke spannend. Dus als ze allemaal dit gaan lezen, dan gaan ze door met deel 2 en 3. Dus ik ben helemaal blij.
2: Terugkeer gaat over politieman Alex, die teruggaat naar Zuid-Limburg. Eigenlijk een vlucht terug naar zijn geboorte.
1: Nou, niet een vlucht, want hij zit in Amsterdam, loopt vast. Hij hoort via dat hij niet lang meer heeft, dat de leiding eigenlijk van hem af wil. En hij solliciteert naar de eerste beste vacature die langskomt. En dat is, zoals hij zelf zegt, in fucking Zuid-Limburg. Want hij komt er vandaan en heeft er een haat-liefde verhouding mee. Heeft een ontzettende slechte verhouding met zijn vader, een hele dominante ex-strafrechtadvocaat, is dus daarom ook vertrokken naar Amsterdam. Dus hij gaat weer terug. En hij wordt daar hoofd van een klein cold case team. En de eerste zaak die hij krijgt is de vermissing van een jonge alleenstaande moeder. En die zaak gaat hij oplossen. En dat is deel 1 van de Mergelandmoorden.
2: Zelf ben jij ook teruggekeerd naar Zuid-Limburg.
1: Ja, dat kun je wel zeggen.
2: Ook in Amsterdam ooit gaan studeren.
1: Ja.
2: Via een omweg, via Frankrijk, weer terug. Zitten er overeenkomsten tussen Michel en Alex?
1: Ik ben ooit vertrokken uit Limburg zo met het idee van daar ga ik nooit meer naar terug. En ben wel teruggekomen door de liefde en naarmate je ouder wordt, ga je toch anders nadenken over waar je vandaan komt. Ik woon er nu al een aantal jaren met heel veel plezier. En mijn vrouw noemt mij een spijt-Limburger. Ja, zo heet dat. Van die Limburgers die terugkomen op latere leeftijd. Nou ja, dat moet je kennelijk meemaken.
2: En daarmee zit er ook heel veel geschiedenis van Zuid-Limburg toch in. Je schetst ook wel echt de achtergrond. Bijvoorbeeld hoe Heerlen vroeger echt zo'n rijke stad was. En nu een van de armste van Nederland. De achtergrond waar tegen het zich afspeelt. Vind je dat belangrijk?
1: Ja, heel belangrijk. Kijk, voor mij is een thriller meer dan alleen maar wie heeft het gedaan? De spanning is een vehikel om zeg maar de lezer mee te sleuren. Maar verder schrijf je gewoon een roman. Het is een boek wat, als het goed is, rijk is aan psychologie en ook aan achtergrond. En hoe meer van dat soort elementen erin zitten, hoe meer psychologie je de personages geeft, dan denk ik dat de spanning meer onder je huid gaat zitten.
2: Ja. Hoe wordt het door Limburgers ontvangen?
1: Limburgers zijn over het algemeen niet grote lezers. Maar ze lezen de Mergelandmoorden wel. Want hun eigen straat en hun dorp komt erin voor. En dat vinden ze fantastisch.
0: Schrijver Michael Berg in gesprek met Astrid Kersenboom van het Radio 1-journaal. Deel 2 van de boekenreeks De Vergelding kwam begin dit jaar uit en staat inmiddels op de shortlist voor De Gouden Strop. Nog een boekenprijs dus. En in het najaar verschijnt het derde en laatste deel met als titel Finale.

Faithless en God as a DJ. B-Route Regio met zometeen dag 3 alweer van het routespel. Dat betekent een hint in de opgave. En hopelijk het juiste antwoord om kans

0: riemen vast, daar gaan we.
1: Het
0: cryptische omschrijving brengt ons naar één plaats in Limburg. Weet ze welke het is? Check dan een appje, want dan maak ze kans op kaarten voor de kasteeltuin Arsen. Nidalin entree, maar och, een kop koffie en een stuk fly. Mocht ze het even maken als ze wil. Gewoon een BN begrepen. Moest wel even het goede antwoord geven. Het is dag 3, dus in deze omschrijving zit een hint verpakt. Een ridder zwaait dronken met een zaag. Een ridder zwaait dronken met een zaag. Over welke plaats in Limburg gaat het en waarom denkt ze dat het die plek moet zijn? Mogen ze het nu laten weten via de L1-app.

0: TrueLease met Grenken.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenken blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenken.nl.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Ontdek flexibel leasen op grenken.nl.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Het is 12:30, dit is het L1 Nieuws met Janna Hoofs.
10: Goedemiddag. In slechts 2% van de femicidezaken wordt de term femicide expliciet gebruikt door rechters. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Rechters, maar ook officieren van justitie, zouden de term vaker moeten gebruiken als het duidelijk om femicide gaat, om zo het probleem zichtbaarder te maken en een signaal af te geven, zegt docent van de Universiteit Maastricht Laurie Ritsen.
11: Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat dit onderzoek gaat helpen om die definitie heel duidelijk te maken. Want daardoor kunnen we ook die aanpak verbeteren, die hulpverlening voor slachtoffers verbeteren. En ook plegers of daders van femicide beter bestraffen en een maatschappelijk signaal afgeven van dit pikken we niet, dit is niet normaal en dit is iets wat we ook vanuit de maatschappij en vanuit de rechtszaal niet accepteren en hier word je voor bestraft.
10: In Limburg zijn meerdere femicidezaken bekend, waaronder die van Juwela uit Amsterdam en Sousa Mahamdi uit Reuver. Het boek Terugkeer van schrijver Michael Berg uit Heerlen is uitgeroepen tot winnaar van de Hebban Trillerprijs 2026. Dat is de lezersjuryprijs voor de beste oorspronkelijke Nederlandstalige thriller. Voor Berg betekent die prijs erg veel.
12: De Hebban Trillerprijs is een bijzondere prijs, want het is een combinatie van een publieksprijs en een juryprijs. Dus het publiek bepaalt welk boek op de shortlist komt. En na zoveel jaar schrijven, een publiek wat jou op de shortlist zet, betekent dus dat je lezers hebt. Dus het is voor mij ook een erkenning van bijna 20 jaar schrijven. En dat je toch een fanbase hebt opgebouwd, mensen die van je boeken houden.
10: Terugkeer is het 11e boek van Berg en het eerste deel in zijn trilogie De Mergelandmoorden. Studenten en docenten van de Universiteit Maastricht en Fontys Hogeschool in Limburg kunnen vandaag weer op Canvas. Het moederbedrijf heeft een akkoord gesloten met de hackers. Vorige week maakte Canvas bekend dat de gegevens van miljoenen docenten en studenten waren gestolen bij een grote hack. Daarom sloten universiteiten de verbinding met Canvas. En bij een schietpartij in het Duitse Wassenberg, vlak over de grens bij Vlodrop, is gisteravond een man om het leven gekomen. De politie is een klopjacht begonnen op de dader en heeft onder meer een helikopter ingezet. Dat meldt de Duitse politie. Bij het schietincident zou een man uit zijn auto zijn gestapt en het slachtoffer hebben doodgeschoten. De verdachte zou met een auto er vandoor zijn gegaan, mogelijk met behulp van een handlanger. Er is volgens de politie geen gevaar voor de omgeving. Het weer, het wordt vandaag half tot zwaar bewolkt en het blijft op een bui na droog met 13 graden.

3. Dus een lange opgave met een extra hint doorin verwerkt. De vraag is, hebben ze het goede antwoord erop? De opgave nog een keer. Een ridder zwaait dronken met een zaag. Pierre, dat is helaas niet halen. Zo niet Arse Tim, ik zie mijn streek voorbij komen. Sittard, Reuver, Meijel, maar dat is allemaal niet goed. Wil ze ook een gokje wagen of heb ze een idee waarom het deze plaats moet zijn? Dan mag ze het laten weten via de L1-app. Misschien ooit je kindje noemt de valreep binnen. Ook dat is het helaas niet.

0: gaat in het routespel. Het bleek een lastige opgave, maar weer. Geen appjes binnen uit alle regio's. Ans, denk aan Maastricht. Dat dag Roger Och. Ik zei een zit dat nog voorbij komen. Even kijken. Halen. Guttekoven in verband met Don Quixote. Ja, dat snap ik wel, maar is helaas niet goed. Een appje van Rob.
1: Is het Moefort?
0: Nee, helaas. Arsen, Sittard. Even kijken. Meijel, Bezel, Horst. Dat had altijd een zagenstangen bij het Interchalet. Ja, ik snap het, maar dat is ook niet goed. Dit is Kees.
2: Is het soms Wijnands Raden?
0: Wijnands Raden? Kees? Zomaar een gokje, maar zomaar wel het goede gokje, Kees. Dat klopt inderdaad. Wijnands Raden is vernoemd naar ridder Wijnand Mascherel. En Raden, dat ging van bosontginning. Dus dan ging ze rond met een zaag. En ik ga je door dronken aan toegevoegd vanwege de wijn natuurlijk. Wijnands Raden, dat wordt het antwoord van het routespel. Kees, ik maak dat met de in orde. Die kaarten voor Kasteel Tuinen Arsen komen in kan op. Nu kent ze het vieren met ABBA en Mamma Mia.

0: Promises maakt een einde aan Route Regio. Dat betekent het begin van Hit Happen. Zometeen met Stefan, met natuurlijk ook weer de Vief. Heb ze zelf nog een suggestie voor Vief-leedjes die ze Gerso's willen huren? Check dan een appje.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
4: Creon Kozijnen.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In slechts 2% van de femicidezaken wordt de term femicide expliciet gebruikt door rechters. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Studenten en docenten van de Universiteit Maastricht en Fontys Hogeschool in Limburg kunnen vandaag weer op Canvas. Het moederbedrijf van het platform heeft een akkoord gesloten met de hackers. Het boek Terugkeer van schrijver Michael Berg uit Heerl is uitgeroepen tot winnaar van de Hebban Thrillerprijs 2026. Dat is de lezersjuryprijs voor de beste oorspronkelijke Nederlandstalige thriller.
12: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11.
14: BNR BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
15: Bezoek de Pinkster Rommelmarkt in Maaseik van 23 tot 25 mei. Een leuke rommel- en antiekmarkt met veel standhouders. Kijk op visitmaaseik.be.

0: Samber en Homewrecker. Van harte welkom op deze dinsdagmiddag. Dit is L1 met een nieuwe hithappen hier. Stefan, uw gastheer met natuurlijk de Vief. Heb ze zelf een top Vief? Check het even in via de site l1.nl. Kent ze het linkje niet vinden? Drop dan even een handje in de L1 WhatsApp. Regel ik tegen een linkje, komt dat helemaal in orde. En wie weet spreek ik tegen morgen wel hier in hithappen. Op het erepodium vandaag, Journey.
1: Hoi, met Journey Lenier, Oet, Steven, Zwiert. Mina top Vief zijn onder andere in Rowenhezen met mijn eigen lijflied, vechten, vallen en opstaan.

Alleen met Paul Young en Come Back and Stable. Bissend doen, bissend wapper met Dina Examen. Ah, het is Dina Vief. Ja, geef het even deur. Ik ken nog digitale via de site L1.nl. En wie weet best wel morgen de DJ in Hit Appen.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass en European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
12: Een nieuwe vloer plaats je met liefde en vakmanschap. Bloemenparket in Kerkrade heeft eigen vakmensen die als geen ander het vak verstaan om parket, planken, vinyl en laminaat perfect te leggen. Kijk voor staaltjes vakmanschap op bloemenparket.nl.
11: Best of Brass en European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
13: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Femicidezaken worden in de rechtszaal niet altijd duidelijk als femicide herkend of behandeld. In slechts 2% van de uitspraken in zulke zaken wordt de term femicide expliciet door de rechter gebruikt. Een ruimere definitie zou veel verschil maken, zegt Laurie Ritsen van de Universiteit Maastricht.
14: Daardoor kunnen we ook die aanpak verbeteren, die hulpverlening voor slachtoffers verbeteren en ook plegers of daders van femicide beter bestraffen en een maatschappelijk signaal afgeven van dit pikken we niet, dit is niet normaal en dit is iets wat we ook vanuit de maatschappij en vanuit de rechtszaal niet accepteren en hier word je voor bestraft.
13: In Limburg hebben zich meerdere zaken voorgedaan die zeker als femicide te boek zouden moeten staan, maar in de rechtszaal niet zo werden genoemd. Studenten en docenten van de Universiteit Maastricht en de Fontys Hogeschool in Limburg kunnen weer op onderwijsplatform Canvas. Dat was niet mogelijk door een hack, maar het moederbedrijf van Canvas heeft de hackers losgeld betaald. Vorige week bleek dat de gegevens van miljoenen docenten en studenten waren gestolen bij de hack. Daarop werd het systeem offline gehaald. 4 Limburgse bedrijven zijn vandaag door de rechtbank failliet verklaard. Een plantenkwekerij in Venlo, een uitzendbureau in Roermond, een softwarebedrijf in Sittard en een transportbedrijf in Heerlen, dat ook handelde in motorvoertuigen, zijn failliet verklaard. De eigenaren van die 4 bedrijven hadden in totaal 2 mensen in dienst. Die zijn hun baan kwijt. Schrijver Michael Burke uit Heerlen heeft de Hebbam Thrillerprijs 2026 gewonnen. Zijn boek Terugkeer is uitgeroepen tot de beste oorspronkelijke Nederlandstalige thriller. Michael Burke.
15: De Hebbam Thrillerprijs is een bijzondere prijs, want het is een combinatie van een publieksprijs en een juryprijs. Dus het publiek bepaalt welk boek op de shortlist komt. En na zoveel jaar schrijven, een publiek wat jou op de shortlist zet, betekent dus dat je lezers hebt. Dus het is voor mij ook een erkenning van bijna 20 jaar schrijven. En dat je toch een fanbase hebt opgebouwd, mensen die van je boeken houden.
13: Burg is het pseudoniem van Michel van Bergen-Henegouwen. Hij schrijft thrillers die zich afspelen in Zuid-Limburg. En bij een schietpartij in de Duitse plaats Wassenberg, vlak over de grens bij Vlodrop, is gisteravond een man om het leven gekomen. Sindsdien is een klopjacht bezig, maar er is nog niemand gearresteerd. De WDR meldt dat het mogelijk om motorbendegeweld gaat, maar dat wordt niet bevestigd door politie en justitie in Duitsland. Het weer, op een bui na droog, matige wind en 12 à 13 graden.

0: Justin.
1: De Vief.
0: De Vief. De Bieber Boy en Hold On in Hithappen. Wilstig, net als Journey, de lekkerste leedjes aankondigen op de radio. Dat kan via L1.nl even Dine Vief inschikken. En dan komt het helemaal in orde. Wie weet spreken we elkaar morgen wel in Hithappen. Zou ik leuk vinden. Het is vandaag de buurt aan Journey.
2: Hoi, ik ben Journey. Ik heb ook op Jontana gestund met Bossen. Lekkere Franse melodie en een Limburgsteentje. Dat huurt ook lekker in Limburg toes. Een lekker nummerke.
3: Ik weet

Vivi en Broussin Oud de Vie van Journey. Ja, de grootste vraag is eigenlijk, steekt deze komende donderdag in de Limburgse 100? Ja, daar kan ze maar op één manier achterkomen. Loesteren, die radio opflemmen en die antenne richten op L1. De beste parels uit eigen provincie, de Limburgse 100, komende donderdag.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Rechters gebruiken de term femicide, maar heel zelden in zaken die wel om femicide gingen. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht pleiten voor een ruimere definitie. 4 bedrijven zijn vandaag failliet verklaard door de rechtbank. De eigenaren hadden in totaal 2 mensen in dienst die nu hun baan kwijt zijn. En de fatale schietpartij in het Duitse Wassenberg, net over de grens bij Vlodrop, had mogelijk te maken met motorbendes, dat meldt de WDR. Er is nog niemand gearresteerd.
7: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een proforma-zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen 10.000 demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim €14 miljoen schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in en dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden.
9: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
10: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
11: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
12: Bokkenrijders. De spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.

0: Simon Webb en No Worries.
1: De Vief.
0: De Vief. Heb ze al een top 5 ingeschikt? L1.nl stelt een hele grote database op. Ik heb kosten nog moeite gespaard. Ik heb nachtenlang aan die database gewerkt. Zonder typ- en spelfouten. Tenminste, als ze ze kan vinden, meld ik dan even. Maak even een top 5. Spreek het morgen wel hier in Hithappen. Kent ze het linkje net vinden? Heb ik hem goed verstopt op onze site? Meld ik dan even via de L1 WhatsApp. Journey, ik maak even plaats voor je. Komt je baas.
2: Hoi, ik ben Jerry Kleiner en ik heb ook op de Vrijbuiters Oet-Blierik, onze eigen band van Delle gestumpt. Echt jeugdsentiment, dat is echt Blierikse nostalgie, waar ik heel veel jeugdherinneringen aan heb. Dus ook tegen u er en toe.

0: genieten. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Onlineveilingmeester.nl.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Vanwege de vondst van een mogelijk explosief is het milieupark in Geleen ontruimd. Een explosievenverkenner van de politie is bezig met onderzoek. De omgeving is afgezet. Een paar dagen geleden werd op het milieupark in Sittard een klein flesje met uraniumnitraat gevonden. 4 Limburgse bedrijven zijn vandaag door de rechtbank failliet verklaard. Een plantenkwekerij in Venlo, een uitzendbureau in Roermond, een softwarebedrijf in Sittard en een transportbedrijf in Heerlen dat ook handelde in motorvoertuigen. De eigenaren van die 4 bedrijven hadden in totaal 2 mensen in dienst. Die zijn hun baan kwijt. Femicidezaken worden in de rechtszaal niet altijd duidelijk als femicide herkend of behandeld. In slechts 2% van de uitspraken in zulke zaken wordt de term femicide expliciet door de rechter gebruikt. Een ruimere definitie zou veel verschil maken, zegt Laurie Ritsen van de Universiteit Maastricht.
8: Daardoor kunnen we ook die aanpak verbeteren, die hulpverlening voor slachtoffers verbeteren en ook plegers of daders van femicide beter bestraffen en een maatschappelijk signaal afgeven van dit pikken we niet, dit is niet normaal en dit is iets wat we ook vanuit de maatschappij en vanuit de rechtszaal niet accepteren en hier word je voor bestraft.
7: In Limburg hebben zich meerdere zaken voorgedaan die zeker als femicide te boek zouden moeten staan, maar in de rechtszaal niet zo werden genoemd. Bij een schietpartij in de Duitse plaats Wassenberg, vlak over de grens bij Vlodrop, is gisteravond een man om het leven gekomen. Sindsdien is een klopjacht bezig, maar er is nog niemand gearresteerd. De WDR meldt dat het mogelijk om motorbendegeweld gaat, maar dat wordt niet bevestigd door politie en justitie in Duitsland. En sport, de deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring heeft de kaartverkoop voor dat evenement flink aangewakkerd. De meerdaagse tickets zijn uitverkocht. Dat is nooit eerder gebeurd sinds de race in 1970 voor het eerst werd georganiseerd. Viervoudig wereldkampioen Formule 1 Verstappen rijdt dit weekend in de hoogste klasse op het circuit in de Eifel. Hoeveel kaarten zijn verkocht aan Nederlanders is niet bekend. Het weer op een bui na droog, matige wind en 12 à 13 graden.

0: UAE en de Belle of St. Mark. Dit is L1 Journey. Zit vandaag achter de microfoon, achter de knoppen. Wil Stichter Oog, dat kan via L1.nl even een vive inschikken.
1: Hoi, ik ben Journey. De volgende is Benny Nijman. Waarom fluister ik je naam nog? Je bent me ook aan die moeilijke denken. Die was vroeger groot fan van Benny. Dus als meisje zien, fluister ik ook altijd geen naar Benny.

Katy Perry en de Schnutzhonk, California Girls. Dit is L1 en morgenochtend even die antenne weer richten op onze zender. Want vanaf 6 uur een nieuwe L1 ochtendshow met Pascal en Maarten. En daarin kans op keertjes voor pop on top. Morgenochtend 6 tot 10, de L1 ochtendshow.

Hebben ze de oliebollen, de poefelen en de strikken al in hoes? Ja, ja, traditiegetrouw op Hemelvaartsdag, de Limburgse 100 HBL1. Ja, deze steekt er net in. Daarom nu op zender. Dit is Robbie Williams en Angels.

0: altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Trulies met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
8: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Het milieupark in Geleen is tijdelijk ontruimd na de vondst van een mogelijk explosief. Na onderzoek door de politie is het inmiddels weer open. De situatie is veilig. Rechters gebruiken de term femicide, maar heel zelden in zaken die wel om femicide gingen. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht pleiten voor een ruimere definitie. En voor het eerst in de geschiedenis zijn de kaarten voor de 24 uur van de Nürburgring uitverkocht. Dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de deelname van Max Verstappen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden.
10: Geniet van het voorjaar bij tuincentrum Schmitz & Daniëls. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
11: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
4: Kom naar Tuin Boulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.

0: Wilstig DJ op Dine CV zetten? Dat kan. Even doorgeven, een vief. Samenstellen via L1.nl.
1: Hoi, ik ben Jenny. Het nummerke laatste is van Ning de Wiel, oftewel Willy de Wiel. Nummer 0, Corazon. Het is gewoon zo'n lekker rauw nummer. Moet lusten we de vreugde altijd nog. Dat is ook jeugdsentiment. Maar nou nog vind ik het een hartstikke lekker.

0: Oeh la la, strakke 1440. Een nieuwe ronde van het Limburgse Teerke.
1: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
14: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
15: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Op het Milieupark in Geleen is vanmiddag alarm geslagen na de vondst van een explosief. Verslaggever Frank Monen.
16: Ja, het park is zo'n 2 uurtjes gesloten geweest nadat er dus mogelijk een explosief werd gevonden onder de rotzooi die mensen hier naartoe brengen in Geleen. Nou, uiteindelijk kwam de politie ter plaatse en die concludeerde dat er geen gevaar was. En toen is het park ook weer open gegaan. Dus de paniek die er even ontstond onder de medewerkers van het Milieupark, ja, die bleek achteraf dus eigenlijk niet terecht. Het park is dus gewoon weer open.
15: Maar wat er nu gevonden is, is nog niet bekend. Het explosief is meegenomen door de politie. Een paar dagen geleden werd op het Milieupark in Sittard een klein flesje met uraniumnitraat gevonden. 4 Limburgse bedrijven zijn vandaag door de rechtbank failliet verklaard. Een plantenkwekerij in Venlo, een uitzendbureau in Roermond, een softwarebedrijf in Sittard en een transportbedrijf in Heerlen dat ook handelde in motorvoertuigen. De eigenaren van die 4 bedrijven hadden in totaal 2 mensen in dienst, die zijn hun baan kwijt. Femicidezaken worden in de rechtszaal niet altijd duidelijk als femicide herkend of behandeld. In slechts 2% van de uitspraken in zulke zaken wordt de term femicide expliciet door de rechter gebruikt. Een ruimere definitie zou veel verschil maken, zegt Laurie Ritsen van de Universiteit Maastricht.
17: Daardoor kunnen we ook die aanpak verbeteren, die hulpverlening voor slachtoffers verbeteren en ook plegers of daders van femicide beter bestraffen en een maatschappelijk signaal afgeven van dit pikken we niet, dit is niet normaal en dit is iets wat we ook vanuit de maatschappij en vanuit de rechtszaal niet accepteren en hier word je voor bestraft.
15: In Limburg hebben zich meerdere zaken voorgedaan die zeker als femicide te boek zouden moeten staan, maar in de rechtszaal niet zo werden genoemd. Bij een schietpartij in de Duitse plaats Wassenberg, vlak over de grens bij Vlodrop, is gisteravond een man om het leven gekomen. Sindsdien is een klopjacht bezig, maar er is nog niemand gearresteerd. De WDR meldt dat het mogelijk om motorbendegeweld gaat, maar dat wordt niet bevestigd door politie en justitie in Duitsland. En sport, de deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring, heeft de kaartverkoop voor het evenement flink aangewakkerd. De meerdaagse tickets zijn uitverkocht. Dat is nooit eerder gebeurd sinds de race in 1970 voor het eerst werd georganiseerd. Viervoudig wereldkampioen Formule 1 Verstappen rijdt dit weekend in de hoogste klasse op het circuit in de Eifel. Hoeveel kaarten zijn verkocht aan Nederlanders is niet bekend. Het weer op een bui na droog, matige wind en 12 à 13 graden.

0: de 1540-traditie. Dit is L1, het Limburgse teken, met de nieuwe single van Quante Hippe en Oskevee.
1: Een echte Limburgse topper. Janse Baggerband met hoofd in de jeugd.
0: Dankjewel, Kjeld.
2: Dit is L1.
3: Het Limburgse teken.

0: Lekker, Eric Prydz en Call on Me. Zometeen L1 vandaag tussen 4 en 7. Daarin onder andere een nieuwe opgave van de Neutsquiz.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: L1. Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het milieupark in Geleen is tijdelijk ontruimd na de vondst van een explosief. Het park is weer open. De politie heeft het explosief meegenomen. Rechters gebruiken de term femicide, maar heel zelden in zaken die wel om femicide gingen. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht pleiten voor een ruimere definitie. En voor het eerst in de geschiedenis zijn de kaarten voor de 24 uur van de Nürburgring uitverkocht. Dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de deelname van Max Verstappen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
13: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. Hij wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer, dan wordt het zo'n 11 graden.
14: Mijn naam is Lodewijk Hoekstra, tuinman. En weet je wat ik een heerlijk geluid vind? Regen, want die is goud waard voor je groen. Een beetje tuin heeft daarom dus ook een watervanger. Want met een wadi of regenton voorkom je wateroverlast en vang je regen op voor droge tijden. Kijk op watervangers.nl. Watervangers is een initiatief van de waterschappen.
15: Een trap van Daniels Traprenovatie staat altijd centraal.
3: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
15: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
3: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
15: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
16: Een nieuwe vloer plaats je met liefde en vakmanschap. Bloemenparket in Kerkrade heeft eigen vakmensen die als geen ander het vak verstaan om parket, planken, vinyl en laminaat perfect te leggen. Kijk voor staaltjes vakmanschap op bloemenparket.nl.
17: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Pluim Interieurs in Meijl geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
18: Ja, ook bij Pluim in Meijl.
19: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass en European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
20: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
19: Best of Brass en European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
21: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is LA.

0: zou bijna zeggen. Dit zijn de drie J's hier net bij Alleen Vandaag. Het is namelijk Juste, Jack Staal en John. Maar dit was toch heel wat anders dan die Volendamse palingzoon.
1: Alleen Vandaag met Ruben Wekers.
0: Turn the lights off. Daar begonnen we deze dinsdageditie mee. Van harte welkom, mocht je net ingeschakeld zijn. Misschien net op weg naar huis. Of de welbekende laatste loodjes die eventueel het zwaarst wegen op kantoor. Of waar dan ook. Of misschien heb je vandaag nog even net snikkend bij de benzinepomp gestaan. Zien hoe snel die getallen bij het hokje van het bedrag omhoog schieten. Ja, daar gaat het hier dan vanmiddag ook over. Want misschien wel een passend alternatief voor jou. Want jij zelfs in zowel België en Duitsland kost het onderhand nogal wat. Reden voor veel mensen om nu dan die overstap te wagen naar een elektrische auto. Extra voordelig natuurlijk als je zelf zonnepanelen hebt. Maar stel eens voor, nu is er zelfs de mogelijkheid dat je zonnepanelen op het dak van je auto krijgt.
2: Je hebt minder koper in de grond nodig, minder belasting van je energienet. Wagens kunnen verder rijden, elektrisch.
0: Ja, er zitten twee Limburgse Willy Wortels achter, om ze zomaar even te noemen. De Limburgers Ruud Derksen en Ruud van Dijk ontwerpen die nieuwe generatie zonnepanelen voor voertuigen. Ja, straks hoor je dan of dat ook werkt als de zon bijvoorbeeld laag staat. Of dat het keihard regent. Trouwens hier verder ook toch wel, ik vind het wel een prachtig verhaal hoor. Op de dinsdagnamiddag gaat het hier ook over een elftal dat niet zo heel denderend presteert. We hebben het niet over MVV of een andere Limburgse keukenkampioen divisionist. Het gaat hier over Avanti 31-7. Net over de Brabantse grens. Winnen eigenlijk nooit. Maar afgelopen zondag was wel het absolute dieptepunt. De uitslag na die wedstrijd zondag. 61-2 verloren.
3: We zullen een vriendenteam starten. En we hadden van, dat is goed, gaan we doen. En toen hebben we iedereen bij elkaar gesprokkeld.
4: Voetbalervaring?
3: Ik niet.
5: Oh, eigenlijk niet, maar doe maar. Weet je wel hoe slecht het kan.
6: Dit is de derde keer in heel mijn leven dat ik gevoetbald heb. Twee keer training gehad en afgelopen week veel FIFA gespeeld.
0: Ja, nou dat heeft dus weinig opgeleverd, dat FIFA spelen. En ook antwoord op die retorische vraag, hoe slecht zal het gaan? Ja, verliezen met 61-2. Al kun je dan wel nog zeggen dat je zelf nog twee keer hebt gescoord natuurlijk. Ik zit me dan ook af te vragen, wat doet de coach? Is er een tactische verandering niet hartstikke nodig?
7: Ik moet afwachten. En in september heb ik al die twee wedstrijden, zoals je zegt. En dan niet meer. Terwijl in september zijn we net uit de voorbereiding. Dan kan ik nog niet de spelers echt beoordelen. Dat kan ik pas in oktober, november. Maar dan heb ik geen training meer. Dus dat is lastig.
0: Ja, dat vind ik toch een beetje een apart excuus dat dan allemaal zo lang moet duren.
8: Ja, tuurlijk. Nu mag het. Je hebt een grote mond natuurlijk, want het kan. Maar ik denk dat het niet kan.
0: Mijn welgemeende excuses.
9: And for love's sake, each mistake. Oh.

Want ik zeg nou Marij, wie heb zich dat tij eigenlijk leren kennen? Daar zitten die kwaas langs de Maas om wandelen. Ik fluit op de noord, maar tij was sneller.

Ja, ik herken het wel een beetje. Iedere keer stellig jij neven met een gehaktbal een beetje mayonaise van doen. Maar dan uiteindelijk is dat een soort van mayonaise-achtig waterbed, hoe dat tegen hakbal niet meer in te zien is. Een beetje is genoeg, Frans Pollux en natuurlijk Peter Beker rechtstreeks vanuit Venlo. Zo meteen natuurlijk de razendsnelle spreekbeurt. En vandaag, ja, vroeger moest je nog alles een spreekbeurt op school doen. Maar daar huurt je dan vaak ook een boekbespreking bij. En ja, de variant, de thematiek, heet de spreekbeurt vandaag wel een beetje een thriller. Met het Limburgse Mergelland als decor.

0: Ah, even het Franse vocabulaire bij Spijker. De Franse hoofdstad werd hier natuurlijk bezongen door Kenny B.
1: Bonjour, comment ça va?
2: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Wie, Geert Goté. Frans van mij dat laat natuurlijk een beetje te wensen over, zoals je ongetwijfeld nu hoort. Zodoende het woord natuurlijk weer aan collega Dave Christophe. Ook vandaag een razendsnelle spreekbeurt. Ja, ik had het er net al even over, hè. Het groot schrikscenario voor heel wat leerlingen vroeger. Dan moest je een spreekbeurt houden, maar ook een boekbespreking. En die spreekbeurt van ons die valt ook vandaag een beetje in die andere categorie. En nogal prijzenswaardig Limburgs boek.
2: Razendsnelle spreekbeurt.
3: De Margenlandmoorden is een spannende trilogie van thriller-acteur Michael Berg, die zich afspeelt in het Zuid-Limburgse heuvellandschap.
4: Ik ben Michael Berg, de schrijver van De Margenlandmoorden.
3: Die serie volgt rechercheur Alex Nievelstein bij het Cold Case team.
5: Hij komt terug, hij is vastgelopen in Amsterdam.
3: Elke thriller bouwt verder aan een indringend verhaal vol spanning, psychologische diepgang en onverwachte wendingen.
6: Ze heeft geen andere keus dan af te stappen. Wat is de bestuurder van plan? Wat wil die?
3: Wat De Margenlandmoorden zo bijzonder maakt, is de sfeer van de serie. Michael Berg gebruikt het Limburgse heuvellandschap niet alleen als achtergrond, maar ook als wezenlijk onderdeel van het verhaal.
5: Ogenschijnlijk lieflijke landschap.
3: Achter de schilderachtige omgeving,
7: prachtige heuvels, zon, mooie dorpjes,
3: schuilt een wereld van corruptie, zwijgcultuur, machtsmisbruik en verborgen geweld.
6: Dat zijn natuurlijk ook termen die wel vaak in verband worden gebracht met Zuid-Limburg.
3: Regisseur Michael Sluismans uit Simpelveld wil samen met de Maastrichtse acteur Jochem ten Haaf een tv-serie maken. Die is gebaseerd op de thriller-trilogie.
0: Wordt vervolgd dus. Nou ja, waarom hebben we het nou weer over? Hij is uitgeroepen tot winnaar van de Hebban Thrillerprijs 2026. Lezersjuryprijs voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige thriller. Blijft het niet bij. En ook een ander deel van de trilogie De Margenlandmoorden staat op de shortlist voor de Gouden Strop. Ja, op zich wel toepasselijke prijzennaam, denk ik dan. Hè. Dus wie weet dat hij nog wat onderscheidingen krijgt.

0: moederdag, bloemendag, werd hier nog eens even dunnetjes over gedaan door Miley Cyrus met Flowers. Zometeen om 16:30 natuurlijk het laatste Limburgse nieuws. Het gaat over een flinke achtervolging die vanmiddag plaatsvindt.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
6: Europakinderhulp.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
12: Werken bij Vivantes betekent anders kijken is anders doen. Binnen onze organisatie gaat het om welbevinden en zorg. Dus ben jij bijvoorbeeld agogisch of pedagogisch opgeleid? Ook dan kun je van waardevolle betekenis zijn binnen Vivantes.
13: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
12: Bij Vivantes werken we samen met lef en passie. Kijk op werkenbijvivantes.nl.
13: Sanjin. World Class Radios.
14: Werkplanten kopen. Alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
15: Lekker shoppen, lekker happen. Bij KFC, Ola Happiness Station, Park Lunchroom, Piet Fleet en Walk the Go.
14: Retail Park Roermond. Ik zal shoppen, gratis parkeren.
0: Het laatste Limburgse nieuws komt onder meer vanuit de Limburgse rechtbank. Je hoort Dennis Ewald.
16: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk en behandeling in een instelling, tegen een 35-jarige man uit Roermond. Die zou na een ruzie met zijn ex een vuurwerkbom hebben gemaakt en hebben gedreigd die bij haar woning te laten ontploffen. De bom bestond uit zwaar illegaal knalvuurwerk en een blikje met schroeven. Dat gebeurde in de zomer van vorig jaar. De man zit inmiddels al 277 dagen in voorarrest. Hij ontkent en zegt dat hij de bom heeft gevonden onder zijn auto en mee naar binnen heeft genomen. Op het milieupark in Geleen is vanmiddag alarm geslagen naar de vondst van een explosief. Verslaggever Frank Monen.
17: Ja, het park is zo'n 2 uurtjes gesloten geweest nadat er dus mogelijk een explosief werd gevonden onder de rotzooi die mensen hier naartoe brengen in Geleen. Nou, uiteindelijk kwam de politie ter plaatse en die concludeerde dat er geen gevaar was. En toen is het park ook weer open gegaan. Dus de paniek die er even ontstond onder de medewerkers van het milieupark, ja, die bleek achteraf dus eigenlijk niet terecht. Het park is dus gewoon weer open.
16: Maar wat er nu gevonden is nog niet bekend. Het was wel een explosief en het is meegenomen door de politie. Een paar dagen geleden werd op het milieupark in Sittard een klein flesje met uraniumnitraat gevonden. Na een achtervolging die op de A76 bij Stijn begon, zijn vanmiddag inzittenden van een auto in het Belgisch-Limburgse Opgrimby aangehouden. Ze zouden onderweg een zak met drugs uit het raam hebben gegooid. Er zouden 3 mensen zijn aangehouden, meldt de VRT. Maar andere bronnen zeggen dat er nog gezocht wordt naar gevluchte inzittenden. Femicidezaken worden in de rechtszaal niet altijd duidelijk als femicide herkend of behandeld. In slechts 2% van de uitspraken in zulke zaken wordt de term femicide expliciet door de rechter gebruikt. Een ruimere definitie zou veel verschil maken, zegt Laurie Ritsen van de Universiteit Maastricht.
4: Daardoor kunnen we ook die aanpak verbeteren, die hulpverlening voor slachtoffers verbeteren en ook plegers of daders van femicide beter bestraffen en een maatschappelijk signaal afgeven van dit pikken we niet, dit is niet normaal en dit is iets wat we ook vanuit de maatschappij en vanuit de rechtszaal niet accepteren en hier word je voor bestraft.
16: In Limburg hebben zich meerdere zaken voorgedaan die zeker als femicide te boek zouden moeten staan, maar in de rechtszaal niet zo werden genoemd. En sport, de deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring heeft de kaartverkoop voor dat evenement flink aangewakkerd. De meerdaagse tickets zijn uitverkocht. Dat is nooit eerder gebeurd, sinds de race in 1970 voor het eerst werd gereden. Viervoudig wereldkampioen Formule 1 Verstappen rijdt dit weekend in de hoogste klasse op het circuit in de Eifel. Hoeveel kaarten zijn verkocht aan Nederlanders is niet bekend. Het weer, op een bui na droog, matige wind en 12 à 13 graden. In de nacht stevige wind en enkele buien. Morgen wisselend bewolkt met vooral in de middag en het begin van de avond buien. Lokaal met hagel en onweer. Tijdens zonnige periode maximaal 14 graden, maar door de wind voelt het kouder aan.
0: Het is vandaag ook wel echt fris hoor. Een jas is geen overbodige luxe. Dennis, dankjewel.

0: De titel die zit er ondertussen wel in, denk ik. Hebben de mannen van de Police. Even terug naar het jaar 1978.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Dat vragen we ons dan nu af. Want ook vandaag hier op deze dinsdagnamiddag hebben we de democratie hoog in het vaandel. Aan jou de vraag, welke kant gaan we de grens over? Of gaan we de grens überhaupt niet over? Gaan we die grens alleen even spreekwoordelijk opzoeken? Platen van Belgische, Duitse en Limburgse makelij natuurlijk.
1: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje?
1: Roept u maar. Laten we het chauvinisme toch weer hoogtij vieren met Hufte Klaas in de log van W3. Of slagermateriaal van Danny Christian. Ja, is een beetje valspul eigenlijk, hè. Want hij zingt weliswaar in het Duits, maar het is een Nederlander. Of een ras-echte Belg, Den Paul Severs, met Zeg eens meisje. Nou, zegt u het ook eens, alstublieft.

0: Coldplay en Beyoncé met de Hymn for the Weekend op pas de dinsdag. Het weekend, dat ligt nog ver van ons verwijderd. En wat betreft je artiesten, of artiest enkelvoud, beter gezegd, van het grensgevalletje. Ik zag net Danny Christian, dat natuurlijk een Nederlander is.
1: Nee, dat is niet goed.
0: Ik moet mezelf toch even verbeteren, Casico, rectificeren. Echte naam namelijk, Bernard Althoff. Schoenen de Pruis, dames en heren. Roept u maar wat betreft het grensgevalletje.

0: alle controle verloren. Teddy Swims met Lose Control. Hier net bij L1 vandaag. Even teruggrijpend op de maandag. Zeer opmerkelijke vondst, namelijk in Sittard gisteren. Daar werd uranium afgegeven bij het Milieupark. Arthur Hubers ondertussen in de studio. Ik zit te denken, ja, ze werken niet meer met die knipkaart op een milieustraat. Hè? Maar stel, ja, dat hadden ze wel nog gedaan. Hoeveel stempels zou je krijgen voor een portie uranium?
1: Ja, dat iedere milieustraat is anders. Hè? Het probleem in Sittard is, daar hoef je je dus niet te identificeren als je daar je afval komt brengen. Dus ze weten ook niet wie het uranium heeft bezorgd. Dus
0: normaal moet je ze een beetje opnoemen van.
1: We zouden hem heel graag vragen, wat moet je met uranium thuis?
0: Ja.
1: Maar ja, die... Dat zullen we helaas niet weten. De politie doet ook geen onderzoek meer verder waar het naar de herkomst.
0: Ik vind het altijd zo'n momentje. Terwijl ik afgelopen weekend nog op het Milieupark geweest. En dan hebben ze een paar balken, een oude tuinset en nog wat uranium.
1: Ja, precies. Maar dat denk ook altijd. Soms neem ik ook nog wel eens aan mee. Ik denk van, oh ja, dat ligt ook al maanden in de tuin. Een beetje te vergaan onder een bankje of zo.
0: Ja,
1: moet ook nog weg. Maar ja, dat is dan meestal toch een oude stoel of zo. Of een stuk elektronica waar geen enkele stekker meer in past.
0: Ja, precies. Daar moet je toch een keer afscheid van nemen. Even wat betreft dat uranium. Weten we nou al wat er precies is gevonden? Hoeveel dat was?
1: Nou, het spul is meegenomen door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Dat is het Rijksinstituut dat gaat over kerncentrales of röntgenapparaten in ziekenhuizen. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar we hebben dus ook een rijksdienst die ons wat dat betreft bewaakt, zullen we maar zeggen. Die hebben het meegenomen. En zij zeggen, nou, het was een minimale dosis. Het zat in ieder geval in een parfumflesje. En dat was heel goed verpakt, zeiden ze daar. En dat zat ook weer in een grotere fles. Het spul zelf, dat is een soort knalgeel zout. Maar het was
0: blijkbaar
1: een poeder. Poederkristalletjes, zeg maar zout of suiker.
0: Ja, ja.
1: Maar dan knalgeel. En het was dus maar heel weinig. En dat was waarschijnlijk ook de reden dat ze bij het Milieupark in Sittard dachten van, hè, wat is dit? Laten we toch maar even de hulpdiensten bellen. En toen heeft de veiligheidsregio een adviseur gevaarlijke stoffen erop afgestuurd.
0: Dat is wel een momentje geweest dat er dan op een gegeven moment uit is gekomen van, ja, dit is uranium. Dan, ja, dit is meer vragen dan antwoorden. Dus het is een beetje gissen, waarom heeft iemand uranium? En...
1: Ja, dat zeiden ze dus ook bij de autoriteit. Ja, dat weten ze daar ook niet. Maar het spul wordt bijvoorbeeld gebruikt in wetenschappelijk onderzoek. Ze gebruiken het materiaal om te kijken met een elektronenmicroscoop. Allemaal zwaar wetenschappelijk. Dit gebruiken ze als een soort contrastmiddel om virussen te herkennen. Mm. Het werd vroeger gebruikt in fotografie. Je kent die heel bruinige zwart-wit sepia-foto's wel.
0: Oh ja.
1: Zeg maar tot de jaren 20 van de vorige.

0: eeuw, dus tot 100 jaar geleden, werd uraniumnitraat, want daar gaat het om, werd gebruikt om dat soort foto's mee te maken. Het wordt, het is een half product als het afval uit een kerncentrale verder wordt verwerkt. Is dat een van de tussenfases van het spul. Dus het spul komt voor, het is niet heel zeldzaam. Alleen, wat moet je ermee?
1: Ja.
0: Ja, dat is voor ook voor de autoriteit. Daar is het ook een vraag. Maar er zijn blijkbaar mensen, ja, die verzamelen dit soort dingen.
1: Ja, precies.
0: Dus mensen die ertsen verzamelen, die metalen verzamelen. Kijk, mensen die gewoon een mooi kastje aan de muur hebben met daar een allemaal kleine vakjes en in ieder vakje een bepaalde chemische stof.
1: Een soort hebben dingetjes.
0: Een hebben dingetje. Ik heb een heel mooi eierdopje en iemand anders heeft een potje uranium gedaan.
1: Ja. Ah ja, als dat ik op zo'n verjaardag ben en weet je wat ik heb, dan zou ik wel willen zien natuurlijk. Even, ja, want het klinkt heel denderend en spectaculair, maar uiteindelijk kunnen we stellen, weinig aan de hand, storm in de klaswater.
0: Er is heel weinig aan de hand. Het spul is radioactief, het is hartstikke giftig, maar ja, het staat goed verpakt. Het is ook niet iets waarvan je denkt van, oh, wat een leuke gele kristalletjes zijn dit. Ik neem eens een hap. Kun je beter niet doen, want het is echt giftig en het is ook radioactief. Maar het was zo weinig en het was zo goed verpakt dat zowel de veiligheidsregio als de autoriteit als de politie hebben gezegd van ja, dit gaan we verder niet onderzoeken. Het is überhaupt de vraag, is het wel strafbaar om dat te hebben?
1: Ja.
0: De manier waarop het verpakt was en waarop het werd ingeleverd, ja, dat deed ook geen kwade opzet vermoeden.
1: Ja, daar is ook nog wel over nagedacht, hè?
0: Er is wel over nagedacht. Het ligt nu wel bij het RIVM. Misschien kunnen ze daar nog nagaan waar het oorspronkelijk vandaan komt. Heeft het een medische toepassing gehad? Komt het uit een oud schoollab van vroeger waar ze met radioactieve spullen speelden? Daar zijn ze natuurlijk ook hartstikke nieuwsgierig, hè? Want zo'n fonds vind je niet zomaar. En ja, dat wordt dus nog verder onderzocht. Maar of het daadwerkelijk een staartje krijgt, ja, dat is nog maar heel erg de vraag.
1: Nee, precies. Oké. Okay.
0: Blijft in ieder geval wel een spannend verhaal.
1: Dat sowieso inderdaad.
0: Maar is het maar een klein beetje.
1: Meteen de reden dat wij het er hier ook nog even over hebben gehad. Arthur Rubbers van de Nieuwsredactie. Dankjewel, Arthur. 1-1.

0: Ja, mag je nou afvragen, wat betekent dat dan, Azizam, waar meneer Ed Sheeran het over heeft? Schatje.
1: Alleen vandaag.
0: Bubbelke, ook wel op zijn Limburgse vertaaltje. Een koosnaampje, dat is het dan. Over platen gesproken.
1: Het grensgeval.

0: is jouw grensgevalletje?
1: Nou, dat wordt best wel duidelijk durvig te stellen. En het begint me al wel op te vallen. Ja, toch de Duitse platen, die kunnen wel vaak rekenen op heel wat steun. Want ook vandaag van Bernhard Althoff, die zichzelf dan Danny Christian heeft genoemd. Dus Rosamunde verkozen als grensgeval door Ongerangere. Even kieken. Gerrit, Piet, Dree kreeg ik nog een appje van binnen. Anne spreekt er goedkeuring af, goed. Over Rosamunde.
2: Ik

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
6: Wacht even hoor.
5: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
9: Een paar voor jou, een paar voor je kids of gewoon twee paar voor jezelf. Wat je ook kiest, bij Deurlinger krijg je op elk tweede paar schoenen nu 50% korting. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
10: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
9: Welke schoenen passen bij jou? Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Justitie wil celstraf en gedwongen behandeling voor een 35-jarige man uit Roermond. Die dreigde vorige zomer een zware vuurwerkbom bij zijn ex te laten ontploffen. Het milieupark in Geleen is tijdelijk ontruimd na de vondst van een explosief. Het park is weer open, de politie heeft het explosief meegenomen. En inzittenden van een auto zijn in België aangehouden na een achtervolging die op de A76 bij Stijn begon. Onderweg gooiden ze een zak met drugs uit het raam.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
12: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan zo'n 11 graden.
6: Bezoek de kunstexpositie De Poorten van Rijmerstok op Pinkstermaandag. Mede mogelijk gemaakt door Camping Oosterbos, vergaderlocatie De Smokkelaar en Roestvogelproducties.
13: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
14: Pinkster Weekend. 23 mei, Rock on Top met The Wolf. 24 mei, Pop on Top met Rowan Heijzen. Tickets op popontop.nl.
15: Een kwaliteitsvloer voor elk budget. Die vind je bij Bloemenparket in Kerkrade.
16: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van

0: Zelfs de meest masculine, stoere bouwvakker. Broodje is er nog keihard mee met mevrouw Spiers. Baby, one more time. Aan de rechterkant van Vivor aanbeland. EBL en vandaag dus de hoogste tijd voor even wat noos in het plat.
1: L1 vandaag met Ruben Wekers.
0: Onder andere vanuit de rechtbank. Femicidezaken die werden in Nederlandse rechtszaken nog lang niet altijd ook echt als femicide benoemd. Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht bleek dat rechters de term maar in een heel klein deel van de uitspraken expliciet gebruiken. Universitair docent Laurie Ritsen is van de Universiteit Maastricht legt uit waarom dat die benoeming dan ook belangrijk is.
2: Het echt benoemen, dat kan bijdragen aan een grotere zichtbaarheid en ook expliciete erkenning waar het in deze zaak nou echt om gaat. Dat kan belangrijk zijn voor enerzijds nabestaanden, maar ook bijvoorbeeld voor het slachtoffer. We hebben namelijk niet alleen gekeken naar voltooide femicidezaken, maar ook zaken waarin het een poging femicide betreft.
0: En dan ging het ook over een boek vandaag. Een boek dat is uitgeroepen tot het spannendste boek van het jaar. Het speelt zich af in het zuiden van onze provincie. Het zit vol spanning, familiegeheimen en Limburgse mentaliteit. Schrijver Michael Berg, dat is het pseudoniem van Michel van Bergen Henegouwen, heeft met het boek Terugkeer de Hebban Thrillerprijs 2025 gewonnen.
3: De Hebban Thrillerprijs is een bijzondere prijs, want het is een combinatie van een publieksprijs en een juryprijs. Dus het publiek bepaalt welk boek op de shortlist komt. En na zoveel jaar schrijven, een publiek wat jou op de shortlist zet, betekent dus dat je lezers hebt. En dan zeker voor Terugkeer, dat is het eerste deel van de Mergeland-trilogie, de Mergeland-moorden, is dat helemaal mooi, want dat is het eerste deel. En dat is hartstikke spannend. Dus als ze allemaal dit gaan lezen, dan gaan ze door met deel 2 en 3. Dus ik ben helemaal blij.
0: En nog even over een auto. Ja, het klinkt een beetje als zo'n vuurtuig in de Back to the Future films. Elektrische auto's die zichzelf onderwegens een beetje opladen met zonne-energie. Dat klinkt natuurlijk nogal futuristisch. Maar volgens TNO kan het binnenkort. En dan heeft het dan een flinke impact op onze mobiliteit. Twee Limburgers werken mee aan de ontwikkeling van zo'n auto.
4: Nou, ze zijn 2 millimeter dik. Zijn gewone zonnecellen zoals je die ook op je dak van je huis kunt hebben. Wij monteren ze op het dak en aan de zijkant. En proberen zoveel mogelijk energie op te wekken. Zodat er zoveel mogelijk nut van is.
0: Ja, het scheelt jou weer een paar tonen bij de benzinepomp ondertussen, denk ik.
1: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Medusa en Dermot Kennedy, 1 L1 vandaag over Paradise. Misschien aan het eind van een werkdag of net in het stertje van een werkdag. Moet ik een paar minuten voor de jongen het juk van de baas kunt verdwijnen. Begin het even over, ja, ooit misschien wel uitgestorven beroepen.
1: Dit is L1.
0: Ik bevul het je aan het beroep van lantaarnopsteker. Dat worden dan ook vaak gaslantaarns, om niet echt meer voor te stellen. Tonnenman, ja, helemaal een topjob. De poepdozen liggen bij verschillende juicehoys. De schellenboer en ook Kuiper. Ja, dat zie je op LinkedIn ook maar weinig voorbij komen. Een fabrikant van houten vaten. En nog, dat was een heel slecht beroep voor mij geweest, porder. Voor het bestaan van wekkers ging dit langs de ramen. Tikte je op het raam met een houten stek, geloof ik was het. Om dan mensen wakker te waken op tijd. Dat die dan nou weer op tijd op werk zou je verschijnen. Toch ging het heen ook nog even over een anger. Nogal oud beroep. Niet totaal uitgestorven, maar de tijd begint zo'n beetje te dringen over het nobele ambt van melkboer. Na ruim 50 jaar komt er nog eentje aan een bijzonder stukje nostalgie in Pielemaas. Ton Kempen rijdt op zaterdag 30 mei. Voor de allerlaatste keer rond in zijn iconische melkbus. En daarmee verdwijnt zijn ook de laatste melkboer uit Pielemaas.
2: Is toch de laatste, ja?
3: Nog 12 of 13 dagen en dan is het gebeurd. Helaas.
4: Hello.
3: Ik moet eerst met 18 al zelfstandig werken. Maar dat moet je niet. Toen was het 23 jaar. Toen kon ik dat overnemen van mijn laatste baas. Want ik heb maar één keer gesolliciteerd. En toen ben ik zelfstandig geworden. En ik heb er eigenlijk nooit geen dagspiel van gehad. Nee, het is wel niet altijd even makkelijk geweest. Ik ben ook een keer heel hard ziek geweest. En ook moeilijkheden gehad met bepaalde dingen. Maar dat heeft me ook sterker gemaakt, zeg ik altijd. Ja.
4: Ja.
3: Mensen willen aan de deur geen gezeur. He? Gezeur hebben ze binnen de deur al af en toe. Dus dat willen ze zeker niet van de melkboer hebben.
5: Ben je zo oud?
3: 30 mei. Dat is mijn laatste zaterdag. Helaas geen opvolger, helaas.
5: Ja, niks aan te doen.
3: Nee.
5: Ja, dat vond ik altijd heel makkelijk. Nee, wat dat gaat heel erg goed met service. En die gewoon echt missen, joh, echt waar.
4: Ja, dat is jammer. Maar
5: ja, Ton, eens hoort het op, hè, jong.
4: Eens hoort het op. Als je 67 bent, hoort het een keer op, hè.
3: Ik moet of een nieuwe wagen kopen, nieuwe systemen weer voor te betalen en voor te tellen en dergelijke. En dan moet ik wel 5-6 jaar vooruit en dan denk ik van, het is goed.
2: Zo, ja, prima zo.
3: Dankjewel. Tot de volgende week, hè.
5: Jo.
3: Hoi, hoi.
0: Ja, vast waren in het strotbeeld van de gemeente Pielemaas. Dus Ton Kempen, zaterdag 30 mei. Dan werd je voor de laatste keer gebliept dus door de laatste melkboer binnen de gemeente Pielemaas. Ik zit er toch te denken, wat betreft het gezegde deze van de melkboer. Hoeveel kinderen zou Ton Kempen hebben? Van uren zeggen dat André Rieu misschien het antwoord deed.
6: 120.
0: Zo, dat zijn er een heleboel. Flink rondgereden.

0: weg te vallen opstond. Ja, dat gaat niet altijd vanzelf. Ze weet oude mannen van Roanese. Misschien herken je echt wel in. Dat heb je al die hele dag rond op het tandvlees. Ja, dat kan dan trouwens ook weer te maken hebben met de thematiek die aan deze 12 mei is verbonden. Vandaag zit namelijk de boek als de dag van het tandvlees. Ja, allemaal met de bedoeling om goed te poetsen, ook dat tandvlies te masseren. Dat moet niet gaan bloeien, heb ik van u gezegd. Kreeg ik als advies mee het in echte laatste keer bij de tandarts voor. Sowieso slecht nou eens kreeg door te verwerken, want zag de tandarts van... Ja, meneer Wekers, moet er eentje trekken. Ik zeg eens prima, als hij doornam en dan mijn tandkiekje. Ja, sorry, het gaat allemaal vanzelf.
1: Ja, wat moet ik ervan zeggen?

0: Even de hele klok rond 12 to 12 Samber hier net bij L1 vandaag. Zometeen gaan we weer zo'n noodradio van Saint Jean ter waarde van 140 euro's weggeven. En duiken we zodoende even die Limburgse honden in. We vissen er weer even één specifieke parel uit. En dan eens even kijken hoe die plaat dan precies tot stand kwam. Maar ja, naar jou de vraag dan natuurlijk welke plaat we bedoelen. Eerder nog, zometeen om 5:30 het laatste Limburgse nieuws. Het gaat over nogal een buit. Die werd gevonden bij verschillende huiszoekingen in Hoensbroek vanmorgen. En wat de politie dan precies vond, hoor je zo meteen van Dennis.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
5: europakinderhulp.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Geniet van het voorjaar bij Tuincentrum Daniels en Schmid. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de Tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
12: Ga je kamperen? Of de natuur in? Kampeerwinkel Roermond. Mooi de grootste urban outdoor store van Limburg met alle topmerken.
13: Outdoor feels better with us.
12: Kampeerwinkelroermond.nl.
11: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
14: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Witches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
15: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air. And make some noise for Raccoon.
16: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
15: Feel their magic and be there.
16: Get your tickets at dedoolhof.nl.
17: Bezoek de Pinkster Rommelmarkt in Maasdijk. Van 23 tot 25 mei. Een leuke rommel- en antiekmarkt met veel standhouders. Kijk op visitmaasdijk.be.
0: Weg naar de dinsdagavond samen met Dennis Ewald, want hij weet alles van het laatste Limburgse nieuws.
18: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk en behandeling in een instelling, tegen een 35-jarige man uit Roermond. Die zou na een ruzie met zijn ex een vuurwerkbom hebben gemaakt en hebben gedreigd die bij haar woning te laten ontploffen. De bom bestond uit zwaar illegaal knalvuurwerk en een blikje met schroeven. Dat gebeurde in de zomer van vorig jaar. De man zit al 277 dagen in voorarrest. Hij ontkent en zegt dat hij de bom heeft gevonden onder zijn auto en mee naar binnen heeft genomen. De politie heeft vanmorgen in Hoensbroek 4 mannen en 2 vrouwen gearresteerd. Ze worden verdacht van onder meer drugshandel. De arrestaties zijn een gevolg van onderzoek naar klachten over drugshandel en geweld op straat. De jongste verdachte is 26, de oudste is 65... Bij invallen in 4 woningen werden onder meer drugs en een vuurwapen gevonden. Op het milieupark in Geleen is vanmiddag alarm geslagen na de vondst van een explosief. Verslaggever Frank Monen.
3: Ja, het park is zo'n 2 uurtjes gesloten geweest nadat er dus mogelijk een explosief werd gevonden onder de rotzooi die mensen hier naartoe brengen in Geleen. Nou, uiteindelijk kwam de politie ter plaatse en die concludeerde dat er geen gevaar was. En toen is het park ook weer open gegaan. Dus de paniek die er even ontstond onder de medewerkers van het Milieupark, ja, die bleek achteraf dus eigenlijk niet terecht. Het park is dus gewoon weer open.
18: Maar wat er nu gevonden is, is nog niet bekend. Het was wel een explosief en dat is meegenomen door de politie. Een paar dagen geleden werd op het Milieupark in Sittard een klein flesje met uraniumnitraat gevonden. Na een achtervolging die op de A76 bij Stijn begon, zijn vanmiddag inzittenden van een auto in het Belgisch-Limburgse Opgrimby aangehouden. Ze zouden onderweg een zak met drugs uit het raam hebben gegooid. Er zijn 3 mensen aangehouden, meldde VRT. Andere bronnen zeggen dat er nog gezocht wordt naar gevluchte inzittenden. En sport, de deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring heeft de kaartverkoop voor het evenement flink aangewakkerd. De meerdaagse tickets zijn al uitverkocht. Dat is nooit eerder gebeurd sinds de race in 1970 voor het eerst werd gereden. Viervoudig wereldkampioen Formule 1 Verstappen rijdt dit weekend in de hoogste klasse op het circuit in de Eifel. Hoeveel kaarten zijn verkocht aan Nederlanders is niet bekend. Het weer op een bui na droog, matige wind en 12 à 13 graden. In de nacht stevige wind en enkele buien. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in de middag en het begin van de avond buien lokaal met hagel en onweer. Tijdens zonnige perioden wordt het maximaal 14 graden, maar door de wind voelt het kouder aan.
0: Kon beter, maar kon ook slechter. Dennis, dankjewel.
19: Zetten. Hoe stuit dat dan voor LHBTQIA2+? Nou, ik zeg dat zijn genderidentiteiten. Nou, ik zeg in de plus zal de sponsor zien of zo.

0: Hij is nogal eens beroemd geworden vanwege de two-hand-tapping gitaartechniek. Ja, wie dan, Jurgen, denken? Nou, Edward Lodewijk van Halen.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
2: Klinkt de Limburgse 100.
0: Klinkt je meteen even wat deftiger dan Van Halen, hè? Zo had je bent natuurlijk. Why Can't This Be Love? Heest hij het nou? Een heel angerplaat centraal. Maar welke plaat is dan natuurlijk de welbekende aanvraag? En in het kader van vandaag zit de zon op. Een noodradio ter waarde van €140 staat hier dan vandaag ook op het spel. Vraag gaat al zo'n beetje eigenlijk over komende donderdag. Staat natuurlijk de Limburgse 100 vanaf 8 uur op het programma. En daarom deze hele week dus Limburgse muziekhistorie achter één specifieke plaat. Maar welke plaat en voor wie? Dat is dan ook vandaag de kwestie. Lou Willet is een van de leden van de band die we vandaag zoeken.
3: Het waren drie zusjes. Deze zusjes waren in feite op elkaar afgestemd. Ze hebben toen Werner Teunissen leren kennen. En die Engelstalige muziek die Werner schreef, die sloot ontzettend goed aan bij de stem van Tony. Ze begreep wat hij bedoelde. Hij schreef gewoon ontzettend goed, vond ik. Want ik ben nou na zoveel jaar, na 35 jaar, ben ik ook zelf gaan schrijven. En ik ben zelf van, ik kom er niet in de schaduw van hem.
0: Ere wie ere toekomt als je het hem vraagt. Het onbetwiste meesterwerk van die groep die we zoeken is de volgende plaat. En het geeft niet veel prijs. Fragmentje is vrij kort, dus spitst u de oren even.

0: En dat was hij dan al. Binnenkort misschien wel te horen via jouw notenradio. Welke groep, welke plaat hoor je hier? Welke notoire Limburgse 100 veteraan kwam hier nou voorbij?
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via

0: 1 vandaag met Ruben Wekers.
1: Superplay, ik heb met deze een eigen vermaakje. En dat was gewoon al om in de beurt mijn aantekening. Weet je nog? Dat mens wolde geen. Maar dat...

0: rechtstreeks door het territorium van het Knekkerbrood. Vanuit Zweden was dit deze beest.
1: Stelling vandaag.
0: Met natuurlijk de sign. Even kijken, we kregen heel wat gespons binnen. In aanloop naar het vergeven van zo'n Sensi Noodradio. 140 euro is ze weerd. En dat zou je dan zomaar gebruik kunnen weren door om wat prachtige Limburgse parels af te spelen. Terwijl dat hier buurt verder zonder stroom zit. Ja? Want dan in zo'n geval komt je de Noodradio nog wel eens van pas natuurlijk. Hè? Ik kreeg van André binnen. Die zegt, ja, dat is partner met Cayuta Hill.
2: Nee, dat is niet goed.
0: C-A-U-D. Moeten we even een streepje doorheen zetten. Maar André, twee pogingen die tellen net zo hard mee. Hoor. Je zit je allerminst uitgeschakeldje in deze competitie. Trouwens, zometeen, ik geef het heel erg angst over. Ja, in ieder hoezooi is dat angst. Er zit nog alles verschil in. Soms kon je ergens binnen en moet je gewoon de schoenen aanhooien. Soms kom je ergens binnen en dienen die schoenen uitgedaan te worden. Ja, wat loop je eigenlijk mee naar binnen? Dat gaat het hier dadelijk over.

0: Lady Freddy. Queen natuurlijk hier net bij L1 Vandaag richting die dinsdagavond. Misschien net het moment dat jij de straat in rijdt vanuit je werk richting huis. Of net binnen bent tegenstapt. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dan meteen de vraag aan jouw adres. Letterlijk ben aan jullie adres. Moeten de schoenen dan uit of hou je die aan? Bij ieder huishouden is dat een beetje verschillend natuurlijk. Houden de bewoners daar de schoenen aan of dienen ze uit te worden gedaan bij binnenkomst? En dat is dan vaak ook het reglement voor visite, voor bezoek. Soms ook van die bordjes ophangen. Wij houden niet van boenen, dus uit die schoenen. Want ja, wat breng je dan eigenlijk met de onderkant van je schoenen mee naar binnen? Nou, Bas Maurik is arts microbioloog. En hij weet het.
1: Ja, er zit, onder je schoenen zitten sowieso bacteriën. En er zitten ook sporen in en ook schimmels. En
2: poep ook, hondenpoep.
1: Poep, hondenpoep, kattenpoep. Nou, het is niet zorgelijk, maar er zouden zelfs als er een ziekmakende bacterie onder je schoenzool zou zitten... Mm-hmm. Dan nog is de route dat die vanuit je schoenzool binnen in je huis loopt... en dat je daar dan een infectie van krijgt. Dat zien we eigenlijk niet.
0: Nou, kijk eens, dan kunnen we dat in ieder geval naast ons neerleggen. Het is allemaal niet riskant, ontzettend gevaarlijk. En je zult er niet doodziek van worden aan de hand van wat je allemaal mee naar binnen loopt. Maar ja, tegelijkertijd hoef ik het niet over te liggen. Het is niet heel hygiënisch. Je zult er niet ziek van worden, maar ja, hygiënisch is anders. En het kan ook wel eens bij verschillende plekken, ja, gewoon zonder het uit te hoeven spreken, zo moet ik het zeggen. Dat het gewoon een ongeschreven regel is en dat iedereen bekend is. Vaak op het woonwagenkamp, bijvoorbeeld ook bij woonwagenbewoonster Boblok.
3: Bij ons eigenlijk thuis de allerbelangrijkste regel, want ja, het is eigenlijk super vies. Je loopt door de hondenstront heen buiten en weet ik veel, en dan ga je niet lekker bij ons binnen met je schoenen aanlopen.
0: Nee, dat kan ik me helemaal niet voorstellen. Dat is natuurlijk sowieso het meest verschrikkelijke scenario. Op het moment dat je niet weet dat je in een kersverse bruin drolletje bent gestapt en niets vermoedend van de woonkamer naar de wc, naar de badkamer, naar de keuken loopt en dan pas achter de vlekken komt natuurlijk. Tegelijkertijd, schoenen blijven dragen, dat kan ook voordelen bieden.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
11: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
12: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
13: Mijn naam is Lodewijk Hoekstra, tuinman. En weet je wat ik een heerlijk geluid vind? Regen. Want die is goud waard voor je groen. Een beetje tuin heeft daarom dus ook een watervanger. Want met een wadi of regenton voorkom je wateroverlast en vang je regen op voor droge tijden. Kijk op watervangers.nl. Watervangers is een initiatief van de waterschappen.
14: Lukt het je niet om zelf af te vallen of komt het er steeds weer aan? Wij helpen je met het veranderen van je leefstijl. Behandelingen met en zonder operatie, zoals een prikpen of tabletten. Meer weten? Kijk op obesitaskliniek.nl.
15: Zorgeloze weg op? Het begint bij Wieler. Want of je nu een nieuwe auto zoekt of vakkundig onderhoud, bij Wieler is alles in vertrouwde handen. En met 6 topmerken en 7 vestigingen in Limburg is Wieler altijd dichtbij. Wieler maakt mobiliteit makkelijk.
14: Last van overgewicht? Kijk op obesitaskliniek.nl.
16: Wegens groot succes terug in de theaters. Chanson. Geniet van een groots eerbetoon aan Charles Aznavour, Edith Piaf en Jacques Brel. 24 en 25 mei in Theater Heerlen. Mis het niet. Boek nu uw tickets via plt.nl.
17: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Justitie wil celstraf en gedwongen behandeling voor een 35-jarige man uit Roermond. Die dreigde vorige zomer een zware vuurwerkbom bij zijn ex te laten ontploffen. Het milieupark in Geleen is tijdelijk ontruimd na de vondst van een explosief. Het park is weer open, de politie heeft het explosief meegenomen. En bij invallen in Hoensbroek zijn vanmorgen 6 mensen gearresteerd. Die worden verdacht van drugshandel en geweld op straat. 4 mannen en 2 vrouwen zitten in de cel.
18: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
19: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand twee keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden.
20: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
21: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
22: Stiel AccuPower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
23: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
24: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro, met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
24: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass en European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
26: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
27: Best of Brass en European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
28: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van

0: Don't Dream It's Over van natuurlijk The Crowded House. Ja, dat gaat zo over de dinsdag-editie van Alleen Vandaag. Nee, want we zitten dan natuurlijk nog tot 7 uur om ik even beet te kallen wat er zoal in de provincie gebeurt.
1: Alleen Vandaag met Ruben Wekers.
0: En bovenal wat hé, vandaag is een beetje de revue passeert je. Niet zomaar in een dinsdag. Ja, we hadden het straks even over. Het is de internationale dag van het tandvlees. Dus hopelijk hoef je niet op het tandvlees te lopen vandaag. Reden om eens even extra goed te borstelen en de tandvlees dan ook even goed mee te nemen. Vandaag ook de geboortedag van Florence Nightingale. En zodoende dat vandaag ook de dag van de zorg en verpleging werd gooien. Katja Hens presenteerde een feestje bij zorgorganisatie Envida. En dat klonk dan ongeveer als volgt.
2: Gewoon een relaxe, gezellige avond, hoe ze zich even lekker hebben kunnen laten. Gewoon even met elkaar hebben kunnen bijkletsen. En tot ze weer volle energie zijn. Toch voor alles familie, laten we eerlijk zien. Het is allemaal dus familie, moeten we verzorgen.
0: Ja, hartstikke belangrijk natuurlijk. En stond ook centraal de frontman van de Herfsthanenband. Die kwamen naar voren in het nauwe podcastprogramma Onder Vier Ogen. Tim Stoter is de frontman van de Herfsthanenband. Met een rol maak je maar niet dan meteen de leider van de band.
3: Ik ben echt alles behalve de baas. We hebben ook niet echt een baas in deze zin. We geven echt de leiding met z'n allen. En ja, in de natuurlijke weg ontstaat er natuurlijk wel dat die wat meer deze dingen op zich pakt en die wat meer andere dingen op zich pakt. Maar nou, dat ik de microfoon heb en de baas ben, is absoluut een grapje. Dat is meer in de show wat ik kan dingen zeggen die bepalend zijn voor wat we doen. Op de achtergrond ben ik zeker niet de baas van de Herfsthanenband.
0: Het gaat er democratisch aan touw binnen die band, volgens mij. En ook was er vandaag aandacht voor het project Leven de Limburger van de gelijknamige krant en de Universiteit Hasselt. In dat project gaan 10 deelnemers en 4 blokken van 8 weken werken aan haar fysieke en mentale fitheid. Dat geldt dan ook voor de zussen Kiki en Sammy Lomme, hoe het veldje.
4: We hebben nu de eerste 8 weken dan een stukje beweging gehad. En het waren eigenlijk hele kleine tips die ze eigenlijk dagelijks kunt toepassen. Die zich eigenlijk minder dan 5 minuten kost, maar waardoor ze net toch dat extra stapje beweging had. Sneller een mandje pakken in plaats van een winkelwagen. Weet je, dan moesten ze toch weer aan het dragen. De lups wat meer rond.
5: Noodovendit, een klein stukje gaan wandelen. Dat is eigenlijk wat we standaard nu hebben ingebouwd. Dat ze het hoeft geen kilometers te zien. Maar ook eens maar een rondje met hoes of een rondje door de week.
0: Haalbare doelen heet je dan, geloof ik zo'n beetje.
1: Dit is L1.
0: Met zometeen weer een quest voor. Gewoon een dikke vette radio weggeven.

0: De mannen van Snow Patrol en het bijbehorende advies vanuit hun Just Say Yes.
1: Ja! Ja!
2: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. De Limburgse 100.
0: Ja, het klinkt hier toch wel even de disclaimer. Yes is niet het antwoord dat wij zoeken. Nee, het antwoord dat wij zoeken is een bandnaam en een titel van een plaat van diezelfde band. En weer natuurlijk, het is allemaal in aanloop naar de Limburgse 100. Overmorgen, ik hoop dat er al een rood cirkeltje in de agenda staat. Zodoende staat de nieuwsquiz deze hele week in het teken van Limburgse platen. En met die prijs kan die Limburgse muziek trouwens ook afgespeeld worden. Noodradio van Saint Jean ter waarde van 140 knallers staat hier klaar. Knallers als in euro's, hè. Dus een aparte valuta knallers natuurlijk. Ja, dan kun je dan toch nog die Limburgse parels blijven horen mocht de stroom een keer onverhoopt uitvallen. Zodoende zijn we dus ook op zoek naar één zo'n nummer van Limburgse makelij. Even herinneringen ophalen met bandlid Lou Willet.
3: Voor mij was het een totaal andere soort muziek. Ik speelde vroeger echt in een bluesband. Ik vind het toch wel interessant om dit hier aan mee te doen. Ja, zo is eigenlijk in feite de band ontstaan.
0: Ja, Lou en de rest van de band die gingen de hele wereld over. Scoorden heel wat hits en dat trok ook nogal wat bekijks tijdens concerten.
3: In die tijd kan je zeggen van, het waren drie vrouwen. Het was ook nog een band. Je kan zeggen dat Marianne toen in die tijd de eerste vrouwelijke basgitarist was. In de jaren 60, 70. Dat je het dan toch kreeg als wij ergens daar speelden. Als de meisjes toen daar speelden dan. Dat de mensen kwamen kijken uit nieuwsgierigheid. En dat die mensen dachten van, wow, te gek.
0: Ja, dat is de reactie die je hoopt los te peuteren natuurlijk. Hè. Dan zijn we op zoek naar één specifiek muzikaal meesterwerk van die band. Tenminste, ik denk dat die plaat toch wel zo te boek mag staan. Welke band, welke plaat is dit?

0: Floep, dat was meer. Ja, expres geen stukje van het refrein. Denk, ja, we kunnen het allemaal niet te makkelijk maken natuurlijk. En er mag een beetje uitdaging mee gemoeid zijn. De noodradio staat klaar. Dan heb ik alleen van jou het antwoord nog nodig. Wie hoor je nou hier en met welke plaat?
1: Helling vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

0: De mannen die absoluut ook wel op heel wat podia te zien zullen zien en te huren zullen zien, beter gezegd. Hè. Goldband, noodgeval.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. De Limburgse 100.
0: Ja, nieuwsquiz met een beetje een langer teentje deze week. En dat heeft alles te maken met de Limburgse 100. Komende donderdag weer al die 100 platen gelanceerd vanaf 8 uur. Dus ik hoop dat het al met rood omcirkeld is in de agenda. Monique, geldt het ook voor dich?
2: Nou, ik wil eigenlijk wel jaloers voor dit jaar, ja. Ik heb lekker vrede.
0: Ja, dat hoop je al verder inderdaad, ja. Want ja, ik zal al een beetje denken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Pos of zo, Hemelvaartsdag is niet onlosmakelijk verbonden met familieverplichtingen of zo, denk ik, hè?
2: Nee, dat klopt.
0: Lekker in de tuin. Ja, trouwens, ik zit denk ik lekker in de tuin zitten of liggen. Dat lukt het weer waarschijnlijk niet touw, deze Hemelvaartsdag. Maar goed, ja, radio kun je natuurlijk altijd luisteren overal. Dat zal het probleem niet zien. In aanloop naar de Limburgse 100 vissen we er iedere dag even één specifieke uit. Om dan een beetje de herkomst en het ontstaan en zo van die plaat erop in te zoomen. En vandaag was dat deze plaat.

0: alweer een hele tijd geleden. Maar ik denk dat het toch ook wel dit jaar weer in de Limburgse honger terecht zal komen. 1976. Monique moet een dame natuurlijk nu zijn leeftijd vragen. Maar was ik toen al een beetje op stap aan het gaan? Of concerten aan het bezoeken of zo? Of...
1: In 76?
0: In 76?
1: Nee, toen waren ze nog te jong.
0: Ik dacht dat dit klinkt zo. Ik denk ja, 24, 23, dat is best of zo.
1: Waar is het maar wel? Nee.
0: We vroegen eens af. Welk... Wieveel?
1: Ik ben van 1970.
0: 1970, oh, dat mag ik hebben. 56.
1: Ja,
0: kijk
1: klopt.
0: Eens. Ah, jong Blumke. Oh. Ja. Ik wil Bimal zeggen, ik weet nog toen ik zei... Nee, maar dat, ik ben al 4 weken 33 geworden, dus er stond nog iets minder op het teller. Goed, ter zake. Ja. We vroegen eens af welke band, welke titel.
2: Hey, Ruben. Dat zijn de zusjes Maywood. Ding. Oh
0: en dit was van Henk. Hij zag de zusjes Maywood.
3: No.
0: Ja, dan mag je dit Piaf toch even van staal halen. Monique, aan dich. Hopelijk het verlossende woord.
1: Dat was Mississippi van Pussycat.
0: Natuurlijk.
4: Dat is goed. Ja. Dat vind ik goed. Dat is ook goed.
0: Klopt. Helemaal inderdaad. Vind je het een schoon plaat of is het van wat anger Limburgse parels die kunnen mij meer bekoren?
1: Nee, ik vind het zeker een schoon plaat. Ja? Ik draai hem ook met de regenmoor. Dus,
0: Oké. Ah, leuk. Ja, ondertussen treedt ze natuurlijk niet meer op. Hè. Ze leven helaas ook niet allemaal meer. Dat ja, is een tamelijk ooie plaat, zeg maar. Heb je zoiets live gezien, heel toevallig? Joren
1: nee.
0: Terug?
1: Dat niet. Nee, nooit live gezien, nee.
0: Oké. Hey, en dan Monique, ik ben altijd chronisch nieuwsgierig. Wat brengt je de dinsdag avond nog?
1: Lekker dingen rustig houden, zitten eigenlijk op de bank. Je hebt langs met je werk, dus ik vind het prima vandaag.
0: Kijk eens. Welk televisieprogramma, tenminste, ja, dat kon ik vanzelfsprekend vanuit dat dan de televisie aangeeft. Dat weet ik eigenlijk niet, maar wat werd je dan bekeken?
1: Nou, ik kijk meestal televisieprogramma's terug van een paar dagen geleden.
0: Oké. Niet het journaal lopen, want dat heeft weinig zin dan natuurlijk.
1: Wat
0: zeg niet het journaal lopen, want dat heeft weinig zin dan natuurlijk.
1: Nee.
0: Heel veel plezier, veel ontspanning gewenst. De noodradio van Saint Jean komt je in de kant op, Monique.
1: Is goed, dankjewel.
0: Hey, fijn avond, groetjes. Hoi.
1: Oké, hoi.

0: eigenlijk verplicht om hem ook nog eens een keer aan te zwengelen. Pussycat met Mississippi natuurlijk in bij Ellen. Vandaag zometeen het laatste Limburgse nieuws. Dat gaat over heel iets anders. Twee Duitse militairen zijn in Brunsum gisteravond aangevallen. Dennis Ebelt weet er alles over.
1: Appen met de jokes. Download de L1-app.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
12: alleen de prijs is anders.
13: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: Bokkenrijders, de spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
16: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
0: We zijn voorbij, het tijdstip van 6:30. Ruimbaan voor het laatste Limburgse nieuws. Dat hoor je van Dennis Ebelt.
17: Goedenavond. Twee Duitse militairen zijn gisteravond in Brunsum aangevallen door gemaskerde onbekenden. Eentje van de twee raakte licht gewond. De daders zouden leuzen tegen de NAVO hebben geroepen. Dat meldt persbureau DPA en wordt bevestigd door de politie. Waar in Brunsum dat is gebeurd is niet bekendgemaakt. Het was niet op het terrein van de grote NAVO-basis. Het Openbaar Ministerie eist 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk... en behandeling in een instelling tegen een 35-jarige man uit Roermond. Die zou na een ruzie met zijn ex een vuurwerkbom hebben gemaakt... en hebben gedreigd die bij haar woning te laten ontploffen. De bom bestond uit zwaar illegaal knalvuurwerk en een blikje met schroeven. Dat gebeurde in de zomer van vorig jaar. De man zit al 277 dagen in voorarrest. Hij ontkent en zegt dat hij de bom heeft gevonden onder zijn auto... en mee naar binnen heeft genomen. Op het milieupark in Geleen is vanmiddag alarm geslagen... naar de vondst van een explosief. Verslaggever Frank Monen.
18: Ja, het park is zo'n 2 uurtjes gesloten geweest... nadat er dus mogelijk een explosief werd gevonden... onder de rotzooi die mensen hier naartoe brengen in Geleen. Nou, uiteindelijk kwam de politie ter plaatse... en die concludeerde dat er geen gevaar was. En toen is het park ook weer open gegaan. Dus de paniek die er even ontstond... onder de medewerkers van het milieupark... ja, die bleek achteraf dus eigenlijk niet terecht. Het park is dus gewoon weer open.
17: Ja, het ging wel degelijk om een explosief... en het is meegenomen door de politie... Een paar dagen geleden werd op het milieupark in Sittard... een klein flesje met uraniumnitraat gevonden. En de politie heeft vanmorgen in Hoensbroek 4 mannen en 2 vrouwen gearresteerd. Ze worden onder meer verdacht van drugshandel. De arrestaties zijn een gevolg van onderzoek naar klachten... over drugshandel en geweld op straat. Dat onderzoek begon vorig jaar. De jongste verdachte is 26, de oudste is 65. Bij invallen in 4 woningen werden onder meer drugs en een vuurwapen gevonden. Het weer, op een bui na droog, matige wind en 12 à 13 graden. In de nacht stevige wind en enkele buien. Morgen wisselend bewolkt, met vooral in de middag en het begin van de avond buien. Lokaal met hagel en onweer. Tijdens zonnige perioden wordt het morgen maximaal 14 graden... maar door de wind voelt het kouder aan.
0: Flinke jas is geen overbodige luxe, dus Dennis, dankjewel.

0: Een van de meest bekende en meest gelieverde exportproducten vanuit Nederland is de muziek van Afrojack. Hoe onger dan deze plaat, denk ik wel. Never Forget You. We richten ons even op de belangrijkste bijzaak in het leven, wordt het wel eens genoemd. Sportiviteiten en dan met name voetbal. Het seizoen is nagenoeg ten einde. Er worden nog her en der wat wedstrijden gespeeld. Natuurlijk, Fortuna komend weekend moet nog uitvoetballen. En nu gaat het even over een ander voetbalteam, vlak over de Brabantse grens. Avanti 31-7, komt uit Schijndel. En je hebt van die voetbalteams, die hebben soms een, of ja, ieder voetbalteam denk ik toch wel, die hebben nogal eens een slechte periode. Maar bij dat Avanti, ja, dan gaat het eigenlijk nooit goed. En afgelopen zondag was misschien wel het absolute dieptepunt. Stonden uiteindelijk met 7 spelers in het veld en verloren met, zet u schap, 61-2. Ik zat aan te denken, wie maakt die 2 doelpunten dan nog? Het idee van het team, dat begon op een terras. Ja, dat zegt dan zo'n beetje genoeg eigenlijk.
1: We zullen een vriendenteam starten en we waren van, dat is goed, gaan we doen. En toen hebben we iedereen bij elkaar gesprokkeld.
2: Voetbalervaring?
1: Ik niet.
3: Oh, eigenlijk niet, maar ja, doe maar, weet je wel hoe slecht je altijd kan. Dit is de derde keer.

0: mogelijkheden in. Dat misschien wat tactische veranderingen moet doorvoeren.
1: Ja, jij kan allerlei bespiegelingen maken, maar in de praktijk moet het blijken. Maar dat hoef ik toch niet aan jouw neus...
0: Oh, dat is wel nogal een bekende trainer.
2: Je bent gewoon een journalist en je wil jouw visie doorvoeren... maar je hebt geen visie in voetbal.
0: Excuses, meneer Van Gaal.

0: Pat Benatar hier net bij L1 Vandaag op de vroege dinsdagavond Love is a Battlefield.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, dinsdagavond, schooldag is al lang en breed voorbij. Toch duiken we even de schoolbanken in. En dan niet vanwege de eindexamens. Daar hebben we het natuurlijk de afgelopen dagen ook wel eens over gehad. Neem aan dat er in heel wat gymzalen bloed en vooral zweet en misschien ook wat tranen vloeien. Maar dan hopelijk dat uiteindelijk voor al die leerlingen uiteindelijk toch zo'n Nederlandse vlag plus schooltas aan de voorkant van het huis kan komen te hangen. Nee, nu even over de basisschool, want het is ook wel een spannende tijd voor achtste groepers. De laatste maanden op die basisschool. En dan hoeft er allemaal niet heel hard meer gewerkt te worden. Zijn er geen toetsen meer, schooladvies, dat is er al. Dus blijven vooral leuke dingen over. En ja, iets wat denk ik heel veel mensen toch nog wel herinneren. De eindmusical en op kamp gaan. Groep 8, het Belveld, die ging een dag survivalen.
2: We moeten de ladder vasthouden en iedereen moet omhoog klimmen. Ik heb een beetje verwisseling tussen normale dagen en dat vind ik ook wel leuk. Ik viel er een beetje af, dus ik moest er weer een beetje opkomen. Dat was wel een beetje vermoeiend.
3: Ik vind het wel leuk, want we hebben een hele leuke klas. En ja, ik heb ook niet zoveel zin in het afscheid. Maar het is wel gewoon leuk om met de hele klas te doen.
4: We gaan toch wel het laatste deel van groep 8 in. En dan kan je nog samen leuke herinneringen maken. Ja, dan wordt onze band soms ook wel wat sterker.
5: Om goed afscheid te nemen zijn zulke activiteiten en een afscheidsmusical of film belangrijk, volgens meester Roy.
6: En dat zijn vaak wel heel mooie, waardevolle herinneringen, ook voor later nog. Want als ik leerlingen terugzie van de afgelopen jaren, dan zeggen ze van ja, ik vond het gewoon zo tof om mee te gaan op survivalen. De eindfilm te maken, wat we ook gaan doen, en op kamp. En dat zijn wel de waardevolle herinneringen die vaak voor altijd blijven.
5: Het maakt de laatste maanden op de basisschool natuurlijk ook een stuk leuker. Want veel kinderen weten nu al dat ze het gaan missen.
7: Ja, gewoon de klas en gewoon minder huiswerk natuurlijk.
8: Ja, eigenlijk gewoon alles wat je samen hebt gedaan. Zeg maar, nu ben je eigenlijk de grootste van de school. En dan ga je de kleinste bij de kleinste. Dus dan zou ik dat ook wel even wennen vinden.
7: Bijvoorbeeld dat je huiswerk niet af hebt.
3: Ik ken niemand, alleen een paar kinderen van school. En dan, hun kennen mij ook niet. Dus dan is dat een beetje, moet je elkaar nog wat leren kennen.
9: In de middelbare school heb ik eigenlijk ook wel zin in.
8: Ik ga het gewoon doen en ik moet alles goed opschrijven in mijn planagenda en dat komt vast wel goed.

0: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Hey, Remo!
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
8: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Twee Duitse militairen zijn gisteravond in Brunsum aangevallen. Eentje raakte licht gewond. De daders waren gemaskerd en riepen leuzen tegen de NAVO. Justitie wil celstraf en gedwongen behandeling voor een 35-jarige man uit Roermond. Die dreigde vorige zomer een zware vuurwerkbom bij zijn ex te laten ontploffen. En bij invallen in Hoensbroek zijn vanmorgen 6 mensen gearresteerd. Die worden verdacht van drugshandel en geweld op straat. 4 mannen en 2 vrouwen zitten in de cel.
11: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
12: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
13: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
12: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn 2 Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu. Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
2: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
1: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. Drie weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
3: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Het kost de hele avond. Het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend. Nee.
1: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 9 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
2: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
1: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de omroep NH.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
1: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden.

0: L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid en vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid is ingezet om de orde te herstellen en ook is er een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot in de ochtend moeten wegblijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn afgelopen dag de eerste 15 asielzoekers aangekomen. Niemand raakte gewond en de schade aan het pand lijkt mee te vallen. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde ook dat de Verenigde Arabische Emiraten actief aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. En eerder waren dat alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Odido wist pas 2 dagen na de hack van begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei afgelopen dag dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwit is.